Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht.

0: Dit is het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens, de eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws. Vanuit de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegekend.

0: gezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna

0: 115 miljoen euro toegezegd.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het nieuws.

Zet om 7 uur radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari... in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer, waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte.
3: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
2: En tot zover het nieuws.

0: matinee met Leni Loden.
1: Het is woensdag 9 september. Een hele goede middag en welkom. Leuk dat je luistert naar de matinee. We zijn er natuurlijk iedere doordeweekse dag van 2 tot 4 uur. En mocht je zelf een activiteit hebben dat je denkt van nou, daar wil ik toch wel wat meer aandacht aan besteden. Misschien kom je bij ons in de studio zitten. Dat kan. Of telefonisch. Dan moet je even mailen naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Ja, wat gaan wij allemaal doen vanmiddag? Nou, ik ga praten met Mirjam Huisman. Zij is de nieuwe stadsfotograaf. En we gaan ook nog praten met de oude stadsfotograaf. Dat is Sam Warnaar. En we gaan even bellen met Maaike Moulijn. Met haar gaan we het hebben over de Vega Vrijdag. Want die komt er weer aan. En er zit een, er zit iemand naast me. Die komt even snuffelen vanmiddag hier bij ons. En dat is Olivia. Olivia, welkom bij RTV Apeldoorn.
2: Dank je wel, Leni.
1: Ja, wat leuk dat jij dacht van, ik wil wel jullie collega worden. Hoe ben jij zo op dat idee gekomen?
2: Via Apeldoorn Pakt aan zag ik een vacature en ik was meteen enthousiast.
1: Oké, okay. Ja. Nou, vanmiddag ben je hier voor de eerste keer. Laat gewoon lekker over je heen komen. En dan zie je wel wat het gaat worden hier vanmiddag.
2: Ja,
1: wordt
2: leuk.
1: Vast hartstikke leuk. Goed, en wie zit er tegenover mij? Nou, toevallig Guido. Hartstikke welkom. Ja, Guido zit er iedere woensdagmiddag hoor. Guido die doet de techniek en de muziek uitzoeken natuurlijk. En heb je zelf nou nog een verzoekplaat? Dan kun je ons gewoon bellen. Doe dat via 055 540 1978.

Ja, dat was een scene met Iedereen is van de Wereld om 2:10 hier in de matinée. Ja, de beste jazzmuzikanten uit Nederland, jawel, die komen samen op de 8e editie van het Jazzfestival Generations in Orpheus. Op 4 verschillende podia geniet je van heerlijke live muziek, pure jazz, maar ook uitstapjes naar soul, funk en nog veel meer. En alle generaties zijn vertegenwoordigd in zowel publiek als op de 4 podia. Van gevestigde jazzhelden tot aanstormend talent, nationaal en internationaal. Het is op 12 september, zaterdag aanstaande, in ons eigen Orpheus. Het begint om 4:00 en het duurt tot 11:00 s'avonds. Wil je weten het hele programma? Ik zou zeggen, kijk even op www.orpheus.nl. En daar staan ook alle artiesten op die zaterdag op het podium staan. Daar.

0: Babe, was dat? Babe van Styx. In de matinee om bijna 14:15. Ja, we wachten nog eventjes tot echt 14:15 is. En ja, dan gaan wij eventjes praten met Maaike. Maar ik moet eerst nog even wat recht zetten. Want ik zei net dat aanstaande zondag, of zaterdag, is dus Jazz Next Generation, The Generation. En ik zei dat het tot 11:00 was, en Olivia.
1: Ja, ik dacht, jij snoept een mooi uurtje.
0: Ja, nou, dat kan toch niet? Het is gewoon tot 12:00. Ja, het is zaterdag Jazz Festival Generations van 4:00 tot 12:00. Hartstikke leuk, 12 september. Goed, nu gaan we echt met Maaike Moulijn praten. Maaike, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, welkom in de matinee.
2: Dankjewel.
0: Zeg, er is weer een Vega Vrijdag, hè? Want daar ben jij voorzitter van. Hoe zit dat?
2: Het is een vrijwilligersinitiatief en ik ben een van de vrijwilligers die dit organiseert.
0: Oh, jij bent een van de vrijwilligers?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: En dit keer gaan we het niet op vrijdag doen, maar een keertje op een zondag.
0: Oh.
2: Dus als je zeg maar naar het jazzfestival bent geweest op zaterdag,
0: ja,
2: doe je zondagmiddag
0: ja,
2: tussen 3:30 en 4:30... naar Park Spelde Holt gaan.
0: Oké. Okay.
2: Voor een ongelooflijke lekkere lunch.
0: Zo.
2: En super uitgebreid en deels ook op het vuur gekookt. En daarna een rondleiding hebben over Park Spelde Holt heen. Want dat heeft een hele bijzondere geschiedenis.
0: Mm-hmm.
2: En het is dan ook Open Monumentendag. Dus
0: oh ja.
2: En het is een monument. Dus we hebben een aantal dingen gecombineerd. En dat gaat heel erg leuk worden.
0: Nou, dus hartstikke leuk. En toevallig Olivia, die zit hier naast mij, die wil even, nou, die heeft heel veel zin om bij ons te komen werken. Dus zij kijkt voor het eerst mee. En nou wil het toeval, ja, jij bent ook.
1: Ik ben al 13 jaar vegetariër. Ja.
2: Kijk.
1: Ja. Ja. Ja, dus ik was ook helemaal enthousiast toen Leni dit liet zien. En ik zei al van, is alles al bezet of is er nog plek zondag?
2: Er zijn nog plekken. Niet veel meer, maar er zijn nog plekken.
1: Oh.
2: Dus als je zin hebt om te komen, dan kan dat nog steeds.
1: Nou, neem ik Leni mee. Neem ik Leni mee.
2: Ja, nou, gezellig.
0: Ze wil mij overhalen.
2: Ja. Je kunt je aanmelden via vegavrijdag@apeldoorn@gmail.com. En het is wel belangrijk dat je dat doet.
0: Ja.
2: Want we hebben de vrijdag, wat is dat dan? Dat is dan 19 september.
0: Mm-hmm.
2: Hebben we ook een Vega Vrijdag, maar dan wel op vrijdag bij het theehuis. Maar daar hebben we geen reclame meer voor gemaakt.

0: Want dat was binnen een dag volgeboekt.
1: Zo zeg. Maar wat animo.
0: Ja, er is heel veel animo. Dus dat is echt superleuk dat dat er is.
1: Ja. Maar Maaike, nou nog even over...

0: Wij hebben van RTV Apeldoorn hebben wij daar een keer een item gedraaid, zeg maar, heel uitgebreid. Ja. Dus we zijn ook overal in en op geweest daar in het hotel en in het zwembad. En ja, een hele rondleiding. Het ziet er prachtig uit daar.
1: Het ziet er prachtig uit, maar het is echt een unieke leeromgeving voor jongeren met een verstandelijke beperking.
0: Ja.
1: En die koken dus met hem mee.
2: Mm-hmm. Oh.
1: En dat doen ze ongelooflijk goed. Echt, we hebben na afloop, we hebben dus afgelopen, nou wat is het, winter, voor het eerst met ze samengewerkt. En er waren ongelooflijk veel mensen die al heel lang vegetariër en veganist zijn en al heel vaak met ons mee eten. Maar die zeiden, maar zo lekker veganistisch als we nu hebben gegeten, hebben we nog nooit gegeten.
0: Oh, nou, Olivia krijgt nu al hartstikke veel zin in, echt waar.
2: En ik was eigenlijk wel heel erg. Ik was wel heel erg benieuwd wat jouw drijfveer is om dit als vrijwilliger dan te doen.
1: Nou, het was eigenlijk al een jaar of 18 geleden inmiddels. Dat wij, dat ik samen met een aantal mensen erover mopperde dat er in de restaurants in Apeldoorn zo weinig vegetarisch en veganistisch geserveerd werd. En in die tijd was het ook echt, zeg maar, nou ja, dan kreeg je, weet ik veel, een kaassoufflé als vegetariër. Ja, weet je, dat kan ik thuis ook maken. Ik bedoel, daarvoor ga ik niet uit eten. En we waren zo aan het mopperen en toen zeiden we van, nou, maar weet je wat, we gaan er zelf iets aan doen. We gaan gewoon kijken of we restaurants kunnen verleiden om een aantrekkelijke aanbod voor vegetariërs en veganisten te maken.
0: Ja, goed.
1: En zo zijn we ooit begonnen. En dat was toen een groot succes. Want heel veel mensen die vonden het hartstikke leuk en die kwamen erop af. En ook heel veel restaurants zeiden, nou, we vinden het eigenlijk wel een uitdaging. Dus als jullie ons een klein beetje kunnen helpen en wat tips kunnen geven. En inderdaad zorgen dat er genoeg mensen zijn die dat ook willen. Dan gaan wij daarmee aan de slag. En nou, inmiddels is het zover dat er zitten, ik geloof, 400 mensen of zo op onze mailinglijst die regelmatig met ons mee eten. We maken elke keer zijn er ook weer mensen die ons nog niet kennen en die dan komen. Maar ondertussen is het ook gewoon een groep mensen die echt regelmatig komt en die het ook heel gezellig vindt. Mm-hmm. En dat zijn zowel mensen die alleen komen als mensen die met een groepje komen.
0: Oh ja, dat kan
1: en
0: ook.
1: De mensen die alleen komen, die zeggen, ja, anders ga ik niet zo snel uit eten. Maar in dit verband ga ik wel, want we zitten aan grote tafels.
0: Leuk, man.
1: Dus iedereen zit ook gewoon bij andere mensen aan tafel die ze niet kennen.
0: Nee.
1: Maar tot nu toe is het altijd ontzettend leuk geweest.
2: Ja.
1: Ik bedoel, ik heb alleen maar leuke mensen ontmoet en leuke gesprekken gevoerd.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. En dat gaat zondag ook weer gebeuren, Mike. Ik weet het zeker. Want hoe laat begint het zondag in Spelderholt?
1: Om 12:30 begint het.
0: Om 12:30.
1: Ja, van 12:30 tot 15:30.
0: Ja.
1: En dan heb je dus eerst een hele uitgebreide lunch. Mm-hmm. Met echt heerlijke gerechten.
2: Mm.
1: En daarna gaan we het park overlopen. En dan krijgen we een hele rondleiding over alle bijzondere plekken die het park kent.
0: Oké.
1: En daar wordt er verteld over de geschiedenis daarvan en de, nou ja, de bijzondere maatschappelijke functie die het vandaag de dag nog vervult.
0: Nou, wat een leuke
1: en daar
0: middag.
1: Krijg je van alles over te horen.
0: Ja, superman. Aanstaande zondag om 12:30, het duurt tot 15:30. En zeg nog even waar je je moet aanmelden, Maaike.
1: Ja, dat is via vegavrijdagapeldoorn@gmail.com.
0: Mm-hmm.
1: En het is €39,50 per persoon. Okay. Inclusief een hele luxe plantaardig lunch.
0: Nou.
1: Die avond hoef je niet meer te eten.
0: Kijk eens aan.
1: En ook alle alcoholvrije drankjes.
0: Oké. Nou,
1: en
0: ik
1: het is Park Spelderholt in Beekbergen.
0: In Beekbergen.
1: Voor de mensen die dat niet weten.
0: Ja, ja, je kan het ook even opzoeken. Park Spelderholt. Ja. En dan zie je ook gelijk hoe mooi het eruit ziet daar. Goed, Mike, ik vond het fijn dat je even weer in onze uitzending was om te vertellen over de Vega Vrijdag. Deze keer over de Vega Zondag. Ik wens jullie heel veel plezier. En nou, vond je het leuk, Olivia, om even dit te horen? Wat, dat je
2: ja, en van, ik moet even kijken hoe laat ik hockey. Maar anders dan ben ik misschien nog wel van plan om te komen.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, dat is toch leuk om te horen, Maaike?
1: Dat zou hartstikke leuk zijn. Er zijn nog een plek of 10.
0: Oh.
1: Dus,
0: dat komt vast goed. Zeg dankjewel en eet smakelijk zondag.
1: Dankjewel.
0: Oké.
1: Hopelijk tot dan.
0: Joe, dag.
1: Oké, doeg.

0: Any place, anywhere, anytime. Kim Wilde en Nena hoorden u hier om 2:30 in de matinée bij Radio Apeldoorn. En ja, de studio zit alweer vol. Tegenover mij zit Sam Warnaar en Mirjam Huisman zitten tegenover mij. Sam, welkom. En Mirjam ook.
1: Dankjewel.
0: Jullie zijn... Sam, jij bent de oude stadsfotograaf.
1: Ja,
0: zo zeg
1: klopt.
0: Ik dat even. Ja. Hoe lang ben je stadsfotograaf geweest?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar.
1: Ja.
0: En hoe vond je het?
1: Heel bijzonder, heel leerzaam. En vooral, ik heb allemaal mensen ontmoet. Ik ben op plekken geweest waar ik van tevoren niet had bedacht dat ik daar zou komen. Dus ja, het biedt gewoon heel veel kansen.
0: Wat is zo'n plek dan?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik heb samengewerkt met Visio het Looerf, Revalidatiecentrum voor Slechtzienden. Mm-hmm. En daar heb ik 5 mensen geportretteerd en geïnterviewd.
0: Okay.
1: Dus daar kwam ik regelmatig. Nou ja, en daar was ik eerder nog nooit geweest.
0: Nee. En, maar bedenk jij dat zelf, die projecten? Moet je dat zelf allemaal bedenken, waar je naartoe gaat?
1: Ja, je hebt wel een commissie van stadsfotograaf. Dus je kan het wel even voorleggen van, goh, hoe kijken jullie hiernaar? Ze denken wel mee.
0: Ja.
1: Maar in principe is het gewoon een eigen idee. En mag je het zelf uitvoeren en bedenken. En presenteren dus uiteindelijk.
0: Okay. En Imka Schoots was jouw voorganger. Daar heb je het van overgenomen, zeg maar. Heb je van haar ook nog veel tips gekregen? Gaat dat zo?
1: Eerder deed ik mee aan haar fotoproject. Dus voordat ik stadsfotograaf was, was ik al een beetje in aanraking daarmee gekomen. En bij haar opening in het Coda Museum toentertijd geweest. En haar toen ook veel gesproken en gekeken wat heeft zij gedaan, hoe heeft ze dat gedaan.
0: Dus, dat je niet dubbel dingen allemaal hebt.
1: Bijvoorbeeld, maar ook gewoon een beetje inspiratie. Want het is best wel een open iets wat je aangaat. Dus het is wel fijn als je een beetje ziet wat iemand hiervoor heeft gedaan.
0: En wat vond jij het leukst om te fotograferen? Hier in de stad bijvoorbeeld?
1: Ik denk de inkijkjes bij mensen thuis die ik heb gemaakt. Dus ik ging in de avonden dan bij mensen naar binnen fotograferen. Hm. Alsof je langsloopt over straat en dat je even
0: dat
1: naar binnen mag spieken.
0: Ja. Dan sta jij ineens voor je raam.
1: Ja, wel met toestemming hoor. Oh, ik heb het wel van tevoren. Maar dat vond ik denk ik het leukste. Want dat was wel heel... heel leuk om te doen, omdat je ook geen contact hebt met de mensen binnen. Ze weten dus wel dat ik er ben.
0: Ja.
1: Maar normaal, als ik een portret maak van iemand, dan heb je continu contact met diegene.
0: Ja.
1: En nu heb je dat niet. Dus eigenlijk laat je het helemaal gebeuren.
0: Heel puur eigenlijk.
1: Ja. Dat vond ik heel leuk om te doen. Ja.
2: Was dat door heel Apeldoorn?
1: En ook bijvoorbeeld Beekbergen. Een beetje omgeving. Dus,
2: leuk. Ja. Ja.
0: En dat was 2 jaar?
1: Ja.
0: Vind je het jammer na 2 jaar dat je het moet stoppen?
1: Heel eerlijk gezegd niet. Omdat ik het is, je stelt je ook in op 2 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus je hebt ook projecten ben je gestart voor 2 jaar. En de eindexpositie die er nu aankomt. Ja, daarmee rond je ook een hele periode af. Dus het voelt ook straks gewoon afgerond en compleet. Dus dan ben ik ook wel weer heel benieuwd wat Mirjam bijvoorbeeld hierna gaat doen. Weet je wel. Dus het is ook gewoon goed dat het dan weer klaar is.
0: Ja, en Mirjam, jij neemt het stokje over. Jij hebt het stokje al overgenomen. Met ingang van... Wanneer? Was het 1 september?
3: Er is niet echt per se een datum aangegeven. Maar afgelopen zaterdag was de... in ieder geval de begin kennismakingsexpositie van mij in de ASEC.
0: In de ASEC, in de Aan de Roggestraat.
3: Daar was ook een beëdiging eigenlijk.
0: Oh.
3: Nou ja, gewoon niet heel officieel, maar een aankondiging door een wethouder. En,
0: dat jij het bent geworden. Maar hoe word jij stadsfotograaf? Hoe is dat gegaan?
3: Dat is, je moet wel voorgedragen worden. Tenminste, ik geloof dat het nog steeds het proces is. Een vriendin van mij die werkt in Apeldoorn, die zag de advertentie voorbij komen of de oproep.

0: En die dacht, nou, dat moet Mirjam worden.
1: Oh,
0: ja, lief. Dat is sowieso
1: ook.
0: Heel lief.
1: Ja.
0: Ja. En ze heeft het me wel eerst even gevraagd van...
2: Of jij het goed vindt.
0: Toen dacht ik, nou, draag maar voor en we zien het wel. Ja, god, ik heb er niet zo bij stilgestaan. Toen werd ik gebeld van, zou je het leuk vinden om even met ons in gesprek te gaan? Mm-hmm. Om te kijken of we elkaar daarin kunnen vinden. En nou goed, toen is het
2: zo is het gegaan. Ja. En wat voor foto's maak jij dan? Ik bedoel, voordat jij stadsfotograaf werd.
0: Ik ben nog niet heel erg... ik ga vanaf nu natuurlijk beginnen als zijnde stadsfotograaf in die rol. En daarmee de projecten aan. En daarvoor, ik ben echt wel portretfotograaf.
2: Oké.
0: Dus ik heb, maar dat is heel wisselend. Het kan een beetje wisseling van stijlen. Dus kan het soms een beetje documentaire inslag hebben. Dan kan ik weer heel erg portretten in scène zetten. En die combineer ik vaak.
2: En door wie word jij nou begeleid? Je zei het net ook, adviseurs. Wie begeleiden jou een beetje hierin, in dit proces?
0: Je hebt een commissie stadsfotograaf. Daar zitten een aantal mensen in. Waaronder fotograaf, iemand van de gemeente, iemand van de ASEC.
2: Fotovakschool ook nog?
0: Ja, volgens mij wel. Ik heb nog niet iedereen ontmoet. Een beetje een rare tijd was met de zomer.
2: Ja.
0: Maar zoals ik heb begrepen, hebben we wel regelmatig overleg. Ja. En dan,
1: leuk!
0: Ja, ik ben heel enthousiast. Ik vind het leuk.
1: Weet je hoe je gaat beginnen? Hoe ziet de eerste opstap eruit?
0: Nou ja, ik heb daar wel de hele zomer al een beetje over kunnen peinzen. Dus op het moment dat je hoort van, we zijn ermee bezig en... het is in gang gezet, dan gaat je hoofd natuurlijk wel aan.
2: Ja.
0: Dan ga je daar denken, wat wil ik laten zien? Want je bent dus, wat Sam zei, ook heel vrij in jouw blik op Apeldoorn.
2: Ja. Ja.
0: En een eerste project waar ik mee bezig wil... en dat is eigenlijk een aanvulling op een project... wat nu dus als mijn kennismakingsexpositie is.
2: Mm-hmm.
0: Dat is eigenlijk over jongeren in de dorpen. Omdat ik zelf in het dorp woon. Ja. In het dorp ben opgegroeid. En denk ik van, dat is ook een aspect van de gemeente Apeldoorn.
2: Je gaat echt de dorpen, Beekbergen, Uddel, Wenum.
0: Ik weet niet of ik alle dorpen meepak.
2: Uggelen.
0: Ik wil daarin wel portretten en dan ook een beetje de jongeren zichtbaar maken.
2: Ja.
1: Wat leuk. Ja.
0: Dus hun gezicht geven.
2: Hun verhaal erbij. Ja.
0: Connectie en hun bezigheden. En eigenlijk ook wel hun relatie tot hun omgeving.
1: Ja.
0: Dus ik wil daar ook wel natuurbeelden in verwerken.
2: Oké. Okay.
1: Een soort bredere kijk op Apeldoorn eigenlijk.
0: Ja, ja zeker. Oh. Ja, dat is meer dan de stad alleen.
1: Ja.
0: Dus, maar die ga ik ook wel, wil ik ook wel iets mee doen hoor.
2: Leuk.
0: Maar ik vind jongeren vaak erg leuk onderwerp.
2: Ja. En die jongeren, die moet jij zelf, die ga je nog uitzoeken. Wie en...
0: Ja, ik heb al in de ASEC nu ook naast mijn oude werk... hangt dus een heel klein voorproefje van... en dat heeft eigenlijk een betrekking op de motocross en autocross.
2: Ja.
0: Dat zijn bijvoorbeeld echt bezigheden in de dorpen.
2: In Loenen, hè? Net geweest, hè?
0: Ik kom uit Loenen, ik woon er ook vlak bij.
2: Okay.
0: Ik kon er op de fiets heen.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Ja, en dat is echt wel heel leuk. Dus dat dacht ik van, nou, dan heb je al een beetje idee van...
2: Ja, leuk man.
0: Daarvan, ja.
2: Zeg, dames, neem even een slokje water. Wij gaan even naar Duran Duran Girls on Film.
0: Oh, mijn favoriet.
2: Kijk dan. Dat wist Guido nou weer gewoon, hè? Ja. Nou, ik zou zeggen, leun even achterover, Mirjam. En jij ook, Sam. En dan gaan we straks weer verder praten met de oude stadsfotograaf en de nieuwe stadsfotograaf.

0: Ja, dat Durant, Durant. Ja, en Mirjam die ging echt helemaal uit haar dak, zeg. Wat kan jij goed zingen, Mirjam? Echt super. Nee, hoor, grapje. Sam Warnaar en Mirjam, die zitten hier naast mij. Ik moet even je achternaam. Mirjam Huisman. Sam is de oude stadsfotograaf en Mirjam is de nieuwe. En Sam, jij hebt afscheid genomen. Maar wij nemen nog geen afscheid van jou, want jij exposeert. Op dit moment wordt het opgehangen, neergezet in Coda.
1: Klopt.
0: Wat kunnen wij allemaal zien daar?
1: Komende zondag is dus de opening van de expositie.
0: Ja.
1: En die heet Zoals ik je zie. En dat zijn dus eigenlijk de fotoseries die ik heb gemaakt in mijn periode als stadsfotograaf.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn drie fotoseries. Dus dat is de serie met Fichot het Looerf over de slechtziende. De fotoserie Thuis, dus met de inkijkers van Thuis. En de serie Spiegelbeeld. En daarin heb ik zelf portretten gemaakt.
0: Okay.
1: Dus het is eigenlijk, het gaat allemaal over gezien en gezien worden.
0: Gezien worden.
2: Ja.
0: En heb je ook nog inspraak hoe jouw foto's komen te hangen in Coda?
1: Zeker, ja. Ja, dat is echt superleuk. Want met Coda samen zet ik dat dus op. Dus mm-hmm. Ik heb bepaalde ideeën daar natuurlijk over. En dan voegen we die samen met hun ideeën. En het is echt heel gaaf. Ik vind het ook heel leuk dat op dit moment dat nu wordt opgebouwd.
0: Ja, leuk.
1: Dus morgen en overmorgen ben ik daar ook de hele dag.
0: Ja,
1: en
0: dan, precies. Maar is het de eerste keer dat jij zo'n expositie hebt? Zo groot?
1: Ja, wel zo groot. Ja. Ik heb eerder wel geëxposeerd. En dat was dan ook wel veel, bijvoorbeeld op een beurs of een groepsexpositie. Ook heel gaaf.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat het nu echt een solo-expositie in een museum. Dat is wel echt...
2: En ik vroeg jou net al stiekem van, kan ik daar zomaar naartoe? Of heb je een ticket nodig? Wil je daarover vertellen?
1: Je kan je aanmelden via de website van Coda. Voor de opening kan je gewoon gratis aanmelden. Dus dat is heel tof. En de expositie is tot met 6 december te zien. Dus mocht je zondag niet kunnen komen, dan kan je een andere
0: zo
1: keer
0: binnenlopen.
2: Maar dan ben jij er niet, denk ik.
1: Nee, alleen niet altijd. Zondag ben ik er zeker bij.
0: Coda-apeldoorn.nl, dan kun je even kijken. En zondag wordt het geopend. Wordt het ook nog op een speciale manier? Is er nog een wethouder die dat heel officieel gaat openen?
1: Volgens mij wel.
0: Ja?
1: Ja. Ik ga zelf even wat zeggen. En vanuit Coda volgens mij ook. Dus om 3:00 is echt even een openingsmoment. En dan daarna de zaal in.
0: Nou, leuk man. Mirjam, jij bent er natuurlijk ook bij zondag.
3: Ja, zeker. Ik heb aangenomen.
0: Ja. Mirjam, de nieuwe stadsfotograaf.
3: Ik ben nieuwsgierig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Exposeer jij ook je werken ergens? Kunnen we dat ook zien? Je bent net begonnen als stadsfotograaf, maar de dingen die jij al gemaakt hebt?
3: Ja, dat is dus de expositie die nu in de ASEC in de Roggestraat is. Ja. Die zijn geopend trouwens voor publiek vrijdag tot en met zondag van 12 tot 5.
0: Ja.
3: Dus als je het leuk vindt om te kijken, dat is gewoon ook vrij toegang.
0: Mm-hmm.
3: En daar is dus mijn oude werk te zien. Dus dan heb je een idee van
0: wat je maakt.
3: Van werken.
0: Ja,
3: en een kleine voorproefje dan van het eerste project. Oh, nou dank je.
1: Ja.
3: Echt heel leuk. En dus dat is nu te zien. En dat heeft ook wel eens eerder...

0: Enschede gehangen.
1: Oké. Okay. Oh, ja.
0: En in de nettenfabriek bij de Apeldoorn Foto.
2: Oh ja.
0: Apeldoorn Foto, ja.
1: En ik zelf ben wat bleu in de fotografie. Maar stel, dit jaar zou ik jou ook kunnen benaderen als ik echt een idee heb waarvan ik denk, nou, misschien kun je er wat mee. Of werkt dat niet zo? Is het helemaal jouw visie die komende 2 jaar? Of hoe,
0: ja, nee, het is wel echt, en dat vond ik ook het hele aantrekkelijke aan dit voorstel. Van je bent een ambassadeur van de fotografie en van de culturele sector, eigenlijk een beetje in Apeldoorn. Dus je projecten moeten natuurlijk met Apeldoorn te maken hebben of over Apeldoorn gaan. Maar je wordt er eigenlijk heel erg vrij in gelaten, hè, toch? Dat heb je ook ervaren, denk ik.
2: Ja, klopt. Ja, heel vrij. En hoeveel uur ben je er dan mee bezig? Zo? Hoeveel uur was jij bijvoorbeeld per week mee bezig?
3: Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. Want sommige periodes was ik er heel veel mee bezig. Mm. Zelf was ik er vaak bijvoorbeeld op de donderdag mee bezig. Dat was gewoon mijn stadsfotografiedag.
2: Ja.
3: En andere periodes was ik wat drukker, rustiger. Ja, dus dat kan ik eigenlijk niet helemaal zeggen.
2: Nee.
3: Maar sowieso in je hoofd ben je er natuurlijk veel al mee bezig. Als er ideeën in je opkomen of, of dit soort dingen, weet je wel. Ja,
2: precies.
0: Ja, dat is het. Wel met fotografie. Het fotograferen zelf is eigenlijk maar een heel klein deel van het hele proces.
3: Klopt.
0: In je hoofd gebeurt er al zoveel en zo lang. En dan ga je het nog allemaal uitwerken en dan voorbereiden vaak. Het ligt er een beetje aan wat je manier van fotografie is.
2: Mm-hmm.
0: Dus,
2: En als je die foto's dan hebt gemaakt, en jij gaat nou exposeren wat je allemaal gedaan hebt in die mm-hmm. afgelopen 2 jaar. Maar als jij dan bezig bent, hè, in de stad, bijvoorbeeld, Mirjam gaat morgen op pad. Waar kunnen wij dat dan zien, die foto's?
1: Ja, een beetje sneak peek. Eigenlijk.
2: Ja. Hoe gaat dat dan?
3: Ik heb ik het op social media bijgehouden. Dus we hebben stadsfotograaf Apeldoorn. Account.
2: Ja.
3: Die gaat Mirjam ook voor mij overnemen. Dus wellicht, kijk Mirjam even aan, maar dat daar al wat dingen opgedeeld worden. En bijvoorbeeld in de periode toen ik stadsfotograaf was in de zomer een fotofestival die Mirjam het ook benoemde. Daar deed ik bijvoorbeeld aan mee. Dus dan komt het een soort van tussendoor al een beetje online.
2: Ja.
3: Maar hoe de serie nu gezien of tentoongesteld gaat worden, zo kan je hem nog niet eerder zien, laat maar zeggen.
2: Nee, dat had ik hem niet kunnen zien ergens.
3: Nee, dat is echt voor die eindexpositie. Tenminste, dat heb ik gedaan. Dus het kan ook zijn dat een stadsfotograaf verkiest om al eerder dat te exposeren in kleinere delen.
1: Hoe heette dat Instagram-account dan? Mochten mensen het al een beetje willen volgen?
3: Ja, dan moet ik even zeggen. Volgens mij stadsfotograaf Apeldoorn.
1: Oké.
0: Okay. Ja, volgens mij ook. Ja.
1: Ja, dan vinden we het wel.
0: Ik heb die zoekterm voor de QR-codes. Stadsfotograaf
3: Apeldoorn.
0: Op Instagram.
2: En maar ben jij bijvoorbeeld ook op evenementen te zien, Mirjam?
0: Nee, dat is niet echt de bedoeling.
2: Dat is niet, als er iets een groot evenement in Apeldoorn is of
0: Nee. Het is echt wel een beetje het artistieke proces.
2: Precies.
0: En die projecten die je mag doen.
2: Ja.
0: Natuurlijk ben je misschien wel eens een keertje ergens met een lezing of een presentatie. Of mm-hmm. Dat weet ik nog niet precies hoe dat vorm gaat krijgen. Maar het gaat echt voornamelijk om die projecten. Zoals jij Apeldoorn ziet.
2: Ja,
0: jouw visie
1: mooi,
0: op Apeldoorn.
1: Precies.
2: Ja. Nou ja, dames, ik vond het leuk dat jullie hier waren. De oude en de nieuwe. Dat klinkt een beetje raar, maar zo is het toch wel.
3: De nieuwe,
2: ja, jij ja, hebt afscheid genomen.
3: Ja.
0: Nog niet helemaal.
2: Nog niet helemaal.
3: Zondag.
2: Ja. Goed, nou, ik wens Mirjam hartstikke veel succes. Jij als stadsfotograaf.
0: Dank je wel.
2: En Sam, jij ook. Heel veel succes met je expositie in Coda. We gaan het allemaal zien daar. Noem nog even de site, wat zei ik nou net?
3: Coda-apeldoorn.nl.
2: Daar kun je je even aanmelden voor aanstaande zondag, als je erbij wilt zijn. Goed, dankjewel. En tot ziens, zou ik zeggen.
3: Jullie bedankt.
0: Graag tot ziens.

Ja, Xanadu van Olivia Newton-John was dat hier in de matinée. Luisteraars, het loopt tegen de klok van 3 uur. Dat betekent dat wij eventjes gaan horen wat nieuws is op dit moment in de wereld. En dan zijn we natuurlijk straks weer bij u terug naar 3 uur. En ik ga u ook nog even vertellen dat aanstaand weekend 12 en 13 september de Open Monumentendagen zijn. Diverse monumenten openen gratis hun deuren. Waaronder veel gebouwen, ja, die normaal gewoon gesloten zijn. Die zijn op slot voor publiek, maar nu kun je daar gewoon binnenkijken. Hoe leuk is dat? 12 en 13 september op diverse locaties in Apeldoorn dus. Ik zou zeggen, kijk eventjes op openmonumentendagen.nl en dan kom je er wel. En dan kun je gewoon een rondje Apeldoorn doen en de dorpen natuurlijk eromheen. Goed, ik zei het al, wij zijn straks weer terug met nog heel veel interviews, hele leuke gasten en met Olivia, die blijft gewoon zitten. En ik zeg tot na

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: De matinee met Leni Loden.
1: Ja, ik zit er nog steeds. En Olivia, die zit ook nog wel. Maar je bent niet gillend weggelopen,
2: nee,
1: Olivia.
2: Nee, zeker niet. Hartstikke leuk.
1: Nou, dat is goed om te horen. Dan blijf jij nog zitten tot 4 uur. En ja, dat doet ook Guido, want anders hebben wij geen muziek. En ja, als u gaat bellen, dan krijgt u Guido ook niet aan de lijn. Want dat kan, hè. Dat is heel leuk, hoor. Guido neemt de telefoon aan als je belt. 055 540 1978. En dan denk je van, waarom moet ik Guido dan bellen? Waarom zeg je dat nummer? Nou, dan kan je een leuke plaat aanvragen. Echt waar, dat kan hier bij ons, bij RTV Apeldoorn, 055 540 1978. Of misschien heb je nog wel iets te melden wat heel Apeldoorn en omgeving moet horen. Goed, wij hebben nog 1 uur te gaan. En wat gaan we dan doen? Nou, het is tijd voor een feest voor Vereniging Natuurfotografie Apeldoorn. 26 september is dat. Dan bestaan zij 40 jaar. En de voorzitter die komt naar de studio rond de klok van 15:15... om daar alles over te vertellen. En ja, Patricia van der Meulen die wil graag dat wij allemaal gaan zingen. Ja, Guido, jij ook. Ja, want daar word je vrolijk van. En de organisatie heet Start to Sing Apeldoorn. Nou, Patricia die gaat ons daar straks alles over vertellen. Kun jij goed zingen, Olivia?
2: Nou, ik denk dat we daar niet heel erg blij van worden op de radio, nee.
1: Dat gaan wij dan zo eventjes
2: en
1: horen.
2: En jij?
1: Ja, nee, ik playback altijd heel goed. Ja, okay. Ja, dat kan ik wel. Oh, ja. Dat ga ik nu ook even doen met Agda en de Munnik. Kunnen wij samen wel even playbacken?
2: Ja, dat kunnen wij wel.
1: Even wachten tot de microfoon uit is. Ja.
2: Guido,
1: want dat is veilig voor iedereen, zou ik zeggen. Nou, kom op, Olivia.
3: Eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Ja, wat goed van jou, Olivia. Wat kun jij goed playbacken? Ja. Ik zou gewoon een keer meedoen aan de playback show. Oh nee, Henny Huisman, dat is niet meer. Maar goed, ik en karaoke, vind je dat ook leuk?
1: Ook leuk, ja. Ja. Okay. En Fred van Leer bijvoorbeeld, die kan het ook heel goed.
0: Oh ja?
1: En die is ook groot mee geworden. Ja.
0: Oh, super. Ja. Nou ja zeg. Nou, het kan altijd nog. Goed. Wat ook leuk is, dat is het Beer en Blues Festival, Olivia. Heb jij daar wel eens van gehoord?
1: Nee.
0: Nee? Nou, dat is een gratis muziekfestival. Dat is op 11 en 12 september aanstaande, dus dit weekend. Bij het Stadstrand Soap in Apeldoorn. Dan kun je genieten van blues, soul, R&B, funk en jazz. En natuurlijk een goed glas bier en ook lekker eten. 8 topbands uit Apeldoorn en omstreken. Die zorgen voor 2 gezellige avonden vol live muziek en een ontspannen festivalsfeer. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Allemaal daar op het strand, Stadstrandsoop. Dat is een moeilijke hoor, Guido. De Stadstrandsoop aan de Vlijtseweg. Het begint om 17:30. Je kan gewoon gratis naar binnen. Het wordt heel erg leuk daar en het duurt tot ongeveer 1 uur of 11.

Bad English, Straight to Your Heart was dat hier in de matinee. Luisteraars, de vijfde editie van de Nachtmarathon staat weer op het programma. Ja, als je van zwemmen houdt, ja, dan moet je opletten. Want het wordt georganiseerd door de Apeldoornse Watervrienden. Van 8 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends wordt er door teams uit onder andere Apeldoorn, Deventer, Almere, Eindhoven, Helmond de hele nacht gezwommen in zwembad De Sprenkelaar in Apeldoorn. En het thema van dit jaar, dat is Foute Nacht. Nou ja, wil je altijd al willen weten hoe het was om 's nachts in een zwembad te zijn, nou, dan is dit je kans. 12 en 13 september is dat. In de Sprenkelaar, zoals ik al zei, een Foute Nacht. En DJ Matt Ice, die zorgt met zijn beats voor een feestelijke nacht. En de bar is open voor drankjes en snacks. En de zwemmers kunnen jouw support gebruiken. Leuk toch? De toegang is gratis. Dus ik zou erbij zijn bij die vijfde editie van de Nachtmarathon. Goed, wij gaan straks dus eventjes praten met Patricia van der Meulen. Die komt zo richting de studio. Zij is onderweg. En met haar gaan we het hebben over Start to Sing Apeldoorn. Zij wil graag dat heel Apeldoorn gaat zingen. Goed, nou, Olivia kan heel goed playbacken. Ik weet niet of dat ook mag, maar dat horen wij straks wel van Patricia.

0: Ja, dat was Nick Kershaw. Heer Kershaw, hier in de matinée om 19 minuten over drie. Ja, ik zei het net al, we gaan zingen met z'n allen. Want dat wil Patricia van der Meulen graag. Zij is projectcoördinator en marketing van de organisatie Start to Sing Apeldoorn. Patricia, welkom.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: Start to Sing, leg even uit, wat is het precies?
1: Nou, Start to Sing, dat is een projectweek waarbij we eigenlijk alle mensen aan het zingen willen krijgen en het liefst samen.
0: Samen. Nou, Olivia die heeft net eventjes geplaybacked. Dat kon zij heel goed. Hè, dat ging hartstikke leuk, hè?
1: Ja,
0: ik vond het heel goed. Ja. Maar daar zijn jullie dus niet naar op zoek. Je moet wel echt mee kunnen zingen.
1: Wel echt meezingen, maar je hebt geen ervaring nodig.
2: Oh.
1: En je hoeft eigenlijk ook niet te kunnen zingen.
0: Oh, oh ja, dan kunnen
2: we allebei.
0: Ja. Ja.
1: Maar iedereen kan zingen.
0: Ja, iedereen
1: en je hebt
0: kan
1: het
0: zingen.
1: Altijd bij je. Je stem is je instrument.
0: Ja.
1: Dus iedereen kan zingen. Veel mensen denken, oh, maar ik kan niet zingen. Dus dan kan ik niet in een koor gaan zingen.
0: Nee.
1: Maar dat is echt absoluut niet waar.
2: Nee.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk, Start to Sing?
1: Nou,
0: 19 september begint het?
1: Ja, 19 september. Tot en met 27 september. En dan zijn er eigenlijk in heel Nederland zijn er activiteiten waar je aan mee kan doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, wij focussen ons natuurlijk op Apeldoorn. En in Apeldoorn is eigenlijk de basis de open repetitieweek. Mm-hmm. En daarbij zetten eigenlijk 25 Apeldoornse koren hun deur naar de zanglokaal repetitieruimte open.
0: Yeah.
1: En dan mag je meekomen kijken bij de repetitie. Misschien ook wel meedoen als je daar zin in hebt. En het is voornamelijk bedoeld om te ervaren van, nou, wat is dit koor? Past die stijl bij mij? Passen deze mensen bij mij? Sommige koren gaan ook heel erg op het sociale aspect. Bijvoorbeeld ook met een nieuwjaarsbol en een barbecue en even nog een drankje achteraf. Andere koren zijn wat serieuzer. Yeah. Die repeteren vooral veel voor bijvoorbeeld optredens. Dus er zit eigenlijk van alles tussen. En we hebben ook ontzettend veel genres. We hebben pop, we hebben zeemanskoren.
2: Ja, dat is wel christelijke
0: koren. Ja, wij hebben heel veel koren in Apeldoorn.
1: Echt alles.
0: Ja,
1: eigenlijk wel.
0: Ja. Hey, maar dit gaat uit van de Korenfederatie Apeldoorn.
1: Ja, de Apeldoornse Korenfederatie. En dat is dan eigenlijk een stichting die eigenlijk alle koren helpen. Ze zijn er om hun te ondersteunen. Bijvoorbeeld te helpen met subsidieaanvragen.
2: Oh ja.
1: Of als er vanuit een organisatie een aanvraag komt voor een koor, voor een optreden. Nou, dan kunnen zij dat uitzetten. Nou ja, met van alles en nog wat eigenlijk in te ondersteunen. En de Apeldoornse Korenfederatie is eigenlijk heel goed georganiseerd. En daardoor hebben ze bij Start to Sing gevraagd. Hey Apeldoorn, willen jullie niet een beetje extra doen?
0: Maar dat koor, zeg maar 19 september begint het. En stel je wil naar een popkoor, dan ga je even kijken. Nou, popkoor, weet ik veel, noem maar iets. Die zingt, die repeteren dinsdagavond in, ik noem maar wat, Gigant of zo.
1: Ja.
0: En dat is de bedoeling, dat je daar dan zo binnen kan lopen?
1: Ja. We hebben op de website start-to-sing.nl.
0: Ja.
1: Daar staan eigenlijk alle zangactiviteiten.
0: Oh, daar kan je kijken.
1: Filteren op Apeldoorn.
0: Ja.
1: En dan kan je kijken, hey, welke dag is er welke koor aan het repeteren. En dan eigenlijk bij de meeste mag je zo binnenlopen, maar je mag je ook aanmelden. Of misschien heb je nog veel vragen. Maar staat precies bij waar repeteren ze, hoe laat, welke dag.
2: En wat ook wel interessant is, niemand van mijn leeftijd, ik ben dan zelf 25, zit bij een koor, terwijl jij wel zei dat er wel is.
1: Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld een gospelkoor. Die is van 16 tot met 40 jaar.
2: Oh ja.
1: Dus is eigenlijk jong in
2: Nee, precies. Ik snap wat je bedoelt. Ja.
1: We hebben ook een popkoor wat jonger is. Ja, we hebben eigenlijk echt voor elke leeftijd wel wat. Nou, moet ik ook eerlijk toegeven dat het over het algemeen wel wat oudere mensen zijn. Maar ook zeker voor jongere mensen.
2: Ja, wel ruimte in ieder geval. Ja,
0: is toch leuk?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dus al die koren die doen de deuren open. Is dat het eerste jaar dat jullie dit hier in Apeldoorn organiseren?
1: Sterker nog, het is het eerste jaar in Nederland.
0: Oh, in Nederland?
1: Ja.
0: Oh,
1: okay. Het is al wel eerder
2: een
1: geweest.
2: Primeur.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Het is al eerder in België geweest. En in zowel Den Haag als in Utrecht hebben ze al wel een week gehad. Eigenlijk een soort open repetitieweek. Dat hebben ze al wel eerder geprobeerd. Of dat hebben ze al eerder gedaan. En nu gaan we eigenlijk verder met het model van onze buren. En gaan we zo verder. En dan pakken we het ook allemaal wat groter aan. En echt voor heel Nederland.
0: Oh, wat leuk. Ja. En een paar jaar geleden, of jaren geleden al, was ook heel leuk hier in Apeldoorn. En jij had het net over koren. Maar dat was waarschijnlijk uit in Apeldoorn een paar weken geleden. Maar dan had je een korenfestival.
1: Ja.
0: En er was in de stad, weet je dat nog? Op de hoek van de straat, dat stond dat koor. Dat was heel erg leuk.
1: Klopt, dat heeft
0: en die

0: verder zo rondje.
1: Ja, met de Apeldoorn Koren Federatie bijvoorbeeld. Ja, gecoördineerd inderdaad. Ja.
0: Maar dat zit er niet in dat weer terug gaat komen?
1: Nou, op dit moment niet. Omdat dit eigenlijk nu het eerste jaar is, gaan we het eerst even gewoon zo opstarten.
0: Ja.
1: Want we hebben wel nog naast de open repetities hebben we nog een aantal workshops die we organiseren.
0: Okay.
1: En nou ja, als dit een eerste jaar succes is, dan willen we natuurlijk volgend jaar nog groter aanpakken. En dan hebben we ook wat meer tijd om dingen te organiseren.
0: Ja, wie weet komt zoiets dan ook nog een keer weer terug.
1: Ja, dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Ja. Goed, heb jij nog een vraag, Olivia?
2: Ja, nou wat leuk dat jij hierbij betrokken bent geraakt. Want je brengt het met heel veel enthousiasme. En ik denk ook wel dat iets is, wil je koren zeg maar in alle generaties zeg maar aantrekkelijk maken. Dus dat is leuk dat je daar een gezicht voor bent geworden.
1: Ja, ja zeker. Ja. Nou, ik vind het ook echt hartstikke leuk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dus niet bij een koor zing.
2: Nee.
1: Dus
2: nee.
1: Ik ben helemaal nieuw in de wereld. Maar het is wel heel leuk om het allemaal weer te ontdekken.
2: En dan ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig. Ga jij volgende week een avondje meedoen? Heb jij je al aangemeld?
1: Ik heb wel een hele leuke workshop gezien. Ik denk nou misschien dat ik het gewoon...
2: En welke is dat? Welke is...
1: Nee, we hebben drie workshops eigenlijk. De eerste workshop is op 19 september, gelijk aan het begin van de campagneweek. En dat is Vind je zangstem.
2: Oh.
1: Dus dat is eigenlijk echt voor de beginnende zinger die eigenlijk helemaal geen idee heeft van wat kan je nou eigenlijk met je stem of wat heeft je stem nodig. En leer een beetje basistechnieken.
2: Okay.
1: Dan hebben we op 25 september, op vrijdag na school, hebben we een kinderworkshop. Ze zeggen ook als je jong begint, dat de kans groot is dat je weer later gaat zingen. Misschien stop je er weer mee in je puberteit. Maar dan later misschien heb je er wel weer tijd voor. En dan hebben we op 26 september nog een workshop echt over het plezier in zingen.
2: Nou,
1: dan gaan
2: ze
1: eigenlijk Wilkon Strongs. Was ook heel erg betrokken bij het Korenfestival. Maar die heeft dan eigenlijk een heel groot kanon wil hij maken met allerlei liedjes.
0: Ja, Wilkon is heel veel koren. Hè? Ja,
1: exact.
0: Ja,
1: dus dat is denk ik een hele leuke om gewoon...
2: Allemaal talenten straks ontdekt. Ja.
0: Maar al die koren hebben allemaal een dirigent?
1: Ja.
2: Oh.
0: Toch wel.
1: Ja. Ze hebben eigenlijk allemaal iemand die het leidt en meestal een dirigent.
0: Ja, precies. Ja. Toch wel altijd een dirigent.
1: Ja, er is altijd wel iemand die dat begeleidt. En vaak hebben ze ook nog wel iemand die de muziek daarbij maakt op de piano of iets. Of accordeon. We hebben ook een dialectkoor bijvoorbeeld.
2: Nou, ik hoorde dat hier ook een
0: dialect uit Oosterhuizen, of niet? Die doen ook mee.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, dus eigenlijk echt voor iedereen wil ze.
0: Nou, dat is toch heel leuk. Goed, zeg, als mensen geïnteresseerd zijn, wat moeten ze doen, Patricia?
1: Nou, dan moeten ze naar de website start-to-sing.nl.
0: Ja.
1: Voor de open repetities kan je eigenlijk altijd gewoon zo aankomen. Maar wil je meedoen met een workshop, dan moet je je even opgeven via de website. Daar zit een link in. En alles is gratis. Dus er zijn geen drempels. Kom gewoon langs.
0: Waarom zou je
1: het
0: niet doen als je dat een keer wilt proberen? Patricia van der Meulen, jij bent projectcoördinator en marketing. En jij zit in de organisatie van Start to Sing Apeldoorn. Ik hoop dat er heel veel wordt gezongen in die week. En ik wens jou ook heel veel succes. Dank je wel.

0: Ja, dat was Rita Franklin met Think.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, ik keek net even naar buiten. De zon schijnt, het is wisselvallig, maar er trekken wel een paar buien over. En tijdens een bui is er kans op een klap onweer. Vanavond valt er nog een enkele bui, maar geleidelijk blijft het overal droog. De wind neemt af en het wordt zwak tot matig. Komende nacht opklaringen en droog. Vannacht worden 10 graden. Wat doet morgen? Nou, dan is het wisselend bewolkt.

bewolkt met af en toe zon en het blijft droog. En bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het morgen zo'n 19 graden. En vrijdag is het in de ochtend droog en in de middag kans op een enkele bui is dan weer groter. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vrijdag zo'n 19 tot 20 graden. En zaterdag, nou, dan blijft het zo goed als droog en schijnt de zon geregeld. En bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 21. Nou, dan kijken we nog eventjes na het weekend. Dan blijft het licht wisselvallig met af en toe een bui. Maar ook droge perioden met geregeld zon. De wind is veelal zuidwestelijk. En de temperaturen liggen tussen de 19 en de 22 graden.

0: Ja, daar gaat Supertram. It's raining again. Nou, nou even niet, want de zon schijnt. Moet er even droog blijven, hè, vandaag. Goed, luisteraars. Wij gaan naar onze laatste gast van vanmiddag. En hij zit tegenover ons, dat is meneer Bas Willemsen. Bas, welkom.
1: Meneer nog wel.
0: Ja, meneer. Mag ik wel Bas zeggen?
1: Ja, gewoon Bas, hè, alsjeblieft.
0: Okay.
1: Ja.
0: Okay. Wat leuk dat je er bent, Bas. Want ik even introduceer. Jij bent voorzitter van de VNF.
1: Ik ben geen voorzitter.
0: Oh, dan moet ik dat gelijk doorstrepen. Dat is verkeerd. Dat staat hier.
1: We hebben het bij ons vicevoorzitter genoemd. Dus dan ben je eigenlijk inzetbaar voor alles. Okay. De voorzitter doet wat minder. Dus vandaar dat ik hier ook zit.
0: Ja.
1: En dat is mijn taak binnen het bestuur.
0: Ook PR en zo een beetje. Ook.
1: Ja. Op dit moment doen we van alles.
0: Ja.
1: En alles om onze dag in Orpheus onder de aandacht te gaan brengen.
0: Ja, want mensen die denken, ja, ik zeg VNF. Waar staat dat voor?
1: Vereniging Natuurfotografen in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En VNF heb je door heel Nederland. Hè. En VNF Apeldoorn is nog steeds de grootste vereniging binnen Nederland.
0: Uh-huh.
1: We hebben iets meer dan 100 leden. We zaten eerder op 140. En door heel Nederland heb je dus in diverse steden nog meer van dat soort verenigingen.
0: Zo.
1: En de meeste beginnen dan met VNF, inderdaad.
0: Ja. Ja. Wat fotografeer jij het liefst en waar?
1: Ik vind het leukste om te fotograferen gewoon onderweg. Vaak zie je in het buitenland wat sneller de beesten voor je lens dan in Nederland. Dus ik ben meer van de beestjes, dus de oogjes.
0: Oh. Ja.
1: En ik vind het leuk om onderweg te zijn. Niet zozeer in een hut te zitten. En dan tijdens het wandelen door de bergen of wat. Nou, kijken wat je tegenkomt.
2: En bijvoorbeeld Hoogsoeren dan?
1: Hoogsoeren is ook leuk om te zijn. Maar voor mij is de natuur in Nederland, daar moet je veel tijd voor hebben.
0: Hmm.
1: De mensen die dat hebben, die vinden heel veel. En als je iets minder tijd hebt, dan moet je soms voor mijn gevoel wat verder weg. En dan kan je de dingen wat makkelijker vinden dan in Nederland.
0: Ja. Jullie vereniging bestaat dit jaar 40 jaar. En dat is op 26 september, Bas.
1: Dat is niet helemaal op 26 september. Dat is de dag van onze
0: van
1: openbare dag.
0: Ja. He,
1: maar we bestaan dit jaar 40 jaar dan inderdaad.
0: Ja. En hoe lang zit jij er al bij?
1: Ik zit er inmiddels bij sinds 2019.
0: En hoeveel leden hebben jullie dan?
1: Nou, op dit moment zitten we rond de 110.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn teruggelopen van 140 naar 110. We krijgen gelukkig wat nieuwe aanwas die wat jonger is.
2: Mm-hmm. Oh, leuk.
1: Maar ook binnen onze vereniging heb je ook gezien dat er ook wat oudere mensen tussen zitten.
0: Ja.
1: En die dan op een gegeven moment stoppen door, door de leeftijd.
0: Precies. Nou ja, best veel leden natuurlijk. Maar hoe gaat hebben jullie dan een avond één keer in de week dat jullie bij elkaar komen ergens?
1: Ja, één keer in de maand hebben we eigenlijk een clubavond. Hè, en dan komen de leden bij elkaar. Meestal is dat zo tussen de 40 en de 60 man. Die komen we gemiddelde avond.
0: Ja,
1: dat wisselt wel eens een keer natuurlijk. Hè. We komen bijna nooit allemaal tegelijk op zo'n avond.
0: En waar is die avond dan?
1: In Uggelen.
0: Oh, dat is in de Boogaardslaan. In Uggels Belang of daar niet?
1: Ja, in de Bronkerk.
0: In de Bronkerk,
1: Het is een kerkje met daarbij ook nog een clubhuis erbij.
0: Daar.
1: En daar zetten we dan onze spullen allemaal op. En dan komen ze allemaal samen.
2: Wat leuk.
0: Ja,
1: je wisselt je ideeën uit. Hè. Heel veel mensen hebben ideeën wat ze waar kunnen zien. Bepaalde technieken worden besproken. Mensen laten hun eigen beelden zien.
2: En om daar dan naartoe te kunnen, heb je dan een lidmaatschap nodig? Of hoe,
1: Wij net als bijna bij elke vereniging, denk ik, hè, kan je bij ons ook lid worden. Hè. Dus mensen die gevoel hebben voor natuur en fotografie leuk vinden, die kunnen zich zeker bij ons melden.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze, als ze verder willen ontwikkelen in fotografie, kunnen wij ze zeker helpen.
0: Begeleiden,
1: ja.
0: Gaan jullie vaak op pad met een aantal mensen het bos in of zo?
1: Ja, ook het bos inderdaad, hè, want september komt eraan.
2: Ja,
1: dus,
2: de heide.
1: Dat is de favoriete tijd van mijn vrouw. Nou, de heide is een beetje bijna voorbij.
0: Augustus geweest, hè?
1: Ja, maar september gaan de paddenstoeltjes straks komen.
2: Oh ja.
1: En dat is de favoriete tijd van mijn vrouw. En dan
0: moet je het bos in.
1: Ja, dan moeten we het bos in en die vindt dat dan heel erg leuk om te fotograferen.
0: Dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja, en ik ga dat zoeken dan.
0: Jij gaat
1: dat
0: zoeken. Dat 40-jarig jubileum van jullie. 26 september is er een avond in Orpheus. Jullie hebben ieder jaar zo'n avond.
1: Ja, het begint eigenlijk dit keer al overdag. Want het klopt inderdaad dat het in het verleden altijd in de avond was.
0: Ja.
1: Maar we wilden het dit keer wat anders aanpakken.
0: Oh.
1: In het verleden was dat altijd na het Sinterklaasfeest in Apeldoorn.
0: Mm.
1: Daar hadden we in de avond de zaal. En dit jaar, omdat we 40 jaar bestaan, wilden we onze leden wat groter doen. En we wilden er meer een wat langere dag van maken. Mm-hmm. Dus we hebben een middagprogramma en we hebben een avondprogramma. En tussen die programma's en ook daarvoor hebben we nog een beurs die daar staat. En daar staan dan mensen op basis van fotografie, met reizen, met boeken.
0: Okay.
1: Diverse invalshoeken die
0: is
1: staan
0: daar.
1: Is
0: dat nieuw, die beurs?
1: Nee, de beurs die hadden we eerder ook.
0: Oh.
1: Alleen die krijgt nu wat meer aandacht. Omdat dat we nu wat meer tijd beschikbaar hebben. Omdat we de hele zaterdag hebben.
0: Okay.
2: Oh,
1: dus daardoor is er wat meer ruimte voor de beurs. En mensen die een kaartje dan kopen.
2: Dan mag je voor de middag en de avond komen.
1: Ja, je mag voor de middag en de avond komen. Kijk, en ik snap ook wel dat iemand een keer zo even weggaat. Maar je kan Apeldoorn overal eten. Hè, dus dan kan je wat ergens wat eten. En dan kom
0: of in Orpheus misschien.
1: Ja, dat gebeurt ook. Ja, er zijn ook mensen die bij Orpheus hebben ingeschreven.

0: Even ja. De
1: er zit ook een lekkere Chinees daar tegenover.
2: Kan je heel lekker eten bij Orpheus. Ja. Ja. Ja. Ja. Hey, en het begint om 1 uur, Bas.
0: Klopt, ja. Ja.
2: En dat is de opening van de beurs.
0: Ja.
2: Hebben jullie ook nog een speciaal iemand uitgenodigd? Ik bedoel, een wethouder die 40 jaar is toch niet niks?
0: Nee, is niet niks.
2: Nee. Of is dat nog eventjes een verrassing?
0: Ja, alles is nog niet zeker. Hè. Oh. Dus het kan altijd veranderen. En ik heb wel wat gehoord, wat geruchten. Oh. Maar dat is altijd nog even afwachten.
2: Oh, dat zou je nog even onder de pet, onder het tapijt, laat je dat
0: ja,
2: nog
0: ja,
2: even.
0: Ja, ja, dat zou dan
2: ja,
0: nog...
2: kan je geen tipje van die van dat
0: nee,
2: tapijtje?
0: Nee. Oh. Maar we hopen dat het weer net zo'n mooi jaar wordt als
2: ja.
0: 2019.
2: Ja, leuk. 2019, zei jij. Toen was er wel een belangrijk iemand, geloof ik, hè?
0: Ja, toen hadden we wel een belangrijk iemand inderdaad. Maar dat was onze eerste keer.
2: Oh ja. Ja. Oh. 1 uur begint het. En rond 2:30 begint dus dan het middagprogramma, hè?
0: Ja,
2: ja. En om 5 uur is dat afgelopen. Dan wordt er afgesloten.
0: Ja, ja, dan hebben we op een gegeven moment ook weer een beurs. Hebben we dan. Die gaat dan weer door.
2: Ja.
0: Onze leden die hebben dan een barbecue eigenlijk bij Orpheus.
2: Oh, okay.
0: Dat is voor ons voor het 40-jarige bestaan.
2: Oh, wat leuk.
0: En dan hebben we in de avond hebben we dan weer het avondprogramma. En voor beide programma's hebben we een fotograaf uitgenodigd van buiten Nederland.
2: Mm-hmm.
0: Voor het middagprogramma hebben we Austin Thomas.
2: Oh.
0: En ja, voor mensen die niet in de fotografie zitten, is dat een naam die niet echt bekend is natuurlijk. Dat snappen wij ook.
2: Voor jullie wel als fotograaf.
0: Ja, ja. En het is echt een persoon die echt hele mooie beelden maakt. En we hebben
1: uit de UK is hier?
0: Ja, ja, deze komt inderdaad uit de UK. En we hebben voor de avond hebben we dan Benze Maté. En die komt uit Hongarije. En dat is, die is echt wel wereldberoemd.
2: Zo.
0: En die heeft ook bij de BBC National Geographic wordt hier gepubliceerd. Dus, en hij geeft niet heel vaak presentaties.
1: Wow.
0: Dus het is echt wel leuk dat hij een presentatie geeft. En daar hebben we eigenlijk iemand binnen de vereniging dat te danken. Die kent hem persoonlijk. En die heeft hem over de streep kunnen trekken om hem te laten presenteren.
1: Leuk. Ja.
2: Nou, leuk zeg. Dat wordt een fantastische dag.
0: Ja.
2: Ja, bijzonder ook. Hè? Bepaalde dingen waren toen niet en nu wel.
0: Ja,
2: ja, hartstikke leuk. Wie kunnen daar naartoe gaan? Kunnen wij daar zo naartoe?
0: Ja, ik denk dat juist iedereen er naartoe kan. Want we zijn fotografen. Maar het is nou niet zo dat we daar gaan zitten en we gaan uitleggen hoe je een foto maakt. Dat is absoluut niet het idee. Hè? Net als dat een muzikant niet gaat uitleggen hoe je muziek gaat spelen. Maar die laat horen wat die kan.
1: Ja. Een soort expositie dan?
0: Wij laten zien wat we kunnen. Maar ja, een fotograaf kan in de basis natuurlijk niet zoveel. Hè, want we moeten dingen vinden.
2: Mm-hmm.
0: En als je de mooie dingen vindt, dat is wat we laten zien. En dat onze fotografen, onze eigen leden geven presentaties en die externe sprekers.
2: Okay.
0: En dat zijn dan beelden die binnen Nederland zijn, kunnen van de Veluwe zijn, kunnen van de rest van de wereld zijn. We hebben wat verschillende soorten fotografie hebben we bij die presentaties zitten.
2: Ja.
0: En het is echt voor iedereen, want ook in 2019 en twee keer daarna ook. De meeste mensen in de zaal zijn mensen die natuur mooi vinden.
2: Ja.
0: En als je natuur kan waarderen, dan vind je het wel leuk om hierbij te zitten.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Dat kan ik na 3 edities wel met zekerheid zeggen. Dat
2: Precies.
0: is de mening van de meeste mensen eigenlijk.
1: Ja, en het is dus echt wel een mooi opgesteld programma met die hoofdex ook.
2: Ja, heel erg leuk. Ja. 26 september aanstaande. Bas begint op 1 uur. En de kaarten kosten €25.
0: Ja.
2: Waar kun je die bestellen?
0: Kaartje kan je bestellen via Orpheus.
2: Orpheus.nl?
0: Ja, Orpheus.nl. Je kan het via onze website kan je de flyer ook zien. Dan kan je de QR-code scannen.
2: Dat is WNF Apeldoorn?
0: Ja, www.wnfapeldoorn.nl.
2: Ja.
0: En daar kan je de QR-code scannen op de toegangsbewijs. En dan word je zo doorgestuurd naar Orpheus. En dan kan je bij Orpheus kan je dan het kaartje...
2: Heel erg leuk. 26 september, dat is op een zaterdag. Nou, je kan gewoon de hele middag, avond kan je in Orpheus blijven. Een uitje daar naartoe.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het hartstikke leuk gaat worden.
2: Ja.
0: Dus vooral komen.
2: Ja, en zitten jullie in de Altioszaal? Hebben jullie die tot je beschikking?
0: Nee, de Hanoszaal.
2: Oh, de Hanoszaal.
0: Ja, we hebben een grote zaal. Dus
2: okay.
0: We hebben het 1 keer 1050 man in de zaal gehad. Toen zei Orpheus tegen ons toen we bezig waren met het kaartje van stop nu met inschrijven.
2: Oh.
0: Toen deden we inschrijving allemaal zelf. Want je moet ook iets ruimte overhouden.
2: Ja, precies.
0: En dus die hadden we echt strak uitverkocht.
2: Maar jij weet nu dat er nog wel kaarten te bestellen zijn.
0: Ja, op dit moment zijn er nog kaarten te verkrijgen.
2: Ja.
0: Dat was in 2019 ook nog zo tot het eind. Alleen toen werd ons verteld van nu kan je beter even stoppen.
2: Ja.
0: Maar toen zijn we nog wel even doorgegaan.
1: Maar mooi zo'n upgrade in zaal.
2: Nou, hartstikke leuk. Zeg, ik wens jullie jullie heel veel plezier, succes.
3: Ja.
2: En ik zeg gewoon tot de volgende keer, Bas.
0: Ja, je weet maar nooit.

0: Devil in the Sky. Elvis Presley was dat. Ja, goed. Wat gaan we doen? Nou, we gaan afsluiten. Want het is zover.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Dus, hoe vond je het, Olivia?
1: Ik vond het ontzettend leuk. En Leni, je bent echt een talent.
0: Nou, jij bent ook een talent, meid. Hartstikke leuk.
1: En Guido ook.
0: En Guido ook. Zoveel gebabbeld ook. Hartstikke goed. Ja, dit was het weer voor vandaag. Deze matinee. Ja, morgen is er weer een nieuwe matinee tussen 2 en 4. Dan zit Hieke hier natuurlijk. Ik zeg, maak er nog wat van. En wij zijn er volgende week woensdag weer om 2 uur. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij weer een aflevering van de Stedendriehoek draait door. We schrijven alweer donderdag 10 september 2026. Ja, dat was er gisteren niet. Dat kan ik wel even kort uitleggen. Ik moest naar de dierenarts, niet voor een controle van mezelf. Nee, dat zou wel heel raar zijn als ik naar de dierenarts zou gaan. Nee, ja, mijn kat, hè, dat was weer tijd voor. En dat kan ik dan beter 's ochtends doen dan dat je dat 's middags kan doen. Want ja, die kat die heeft toch al zoveel stress ervan, die van mij dan. En was dat even vergeten te vertellen. Voor de dierenliefhebbers, is alles dan goed met je kat? Ach, het was een jaarlijkse controle. Hij is keurig op gewicht. Hij is de laatste 2 jaar heel keurig een kilootje afgevallen. Hij was iets te dik. Wat dat betreft lijkt hij niet op zijn baas. Zijn tandjes waren goed, zijn vacht was goed. Het is al een oud mannetje, is het. Hij is al een jaar of 14. Hij had alleen een kleine hartreis. Moet ik me daar zorgen om maken? Het kan ook van de spanning zijn gekomen. Want thuis rent hij af en toe als hij er zin in heeft. Hij doet geen rare dingen. Maar ja, de dierenarts zei ook van ja, het kan stress zijn. En dat hij stress heeft, dat weet ik wel zeker. Dat vind ik dan ook zo zielig. Ik ben dan een soort sirene heb ik dan op de fiets. 1 keer per jaar moet hij dan in dat kooitje en dan ga ik dan op de fiets. En het is niet een grote prater, dat heeft hij dan ook niet van zijn baasje. Mijn kat, hij miauwt bijna nooit, maar op de fiets, ach. En dan is dan zo'n zielig miauwtje. Miauw, miauw. Dus ja, we gaan ervan uit dat het daardoor komt. Maar de rest, ja, ach, alles is in orde. Vacht is goed, de tandjes zijn goed, hij is op gewicht. De dierenarts was blij met hem. En hij is ook weer thuis. We begonnen met een gigantische hit uit 1998. Het staat op het debuutalbum Maybe You've Been Brainwashed Too van de Amerikaanse band New Radicals. Ik had voor je kaart staan You Get What You Give. Ach, dat vind ik ook eigenlijk wel een mooie, hè? Je krijgt wat je geeft. Onthoud dat maar. Laat dat maar eens de bedenking van de dag zijn. Behandel. Jimmy Carr zei dat allemaal. Hoe zei hij dat ook weer? Behandelen. Ja, hij zegt, je moet mensen behandelen zoals jij ook behandeld wilt worden. Maar behandel jezelf ook zoals jij andere mensen. Behandel jezelf ook zoals jij behandeld wilt worden. Ja, dat is een beetje heel erg diepzinnige tekst op de vroege ochtend. Het is 10 minuutjes over 10. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik ben er tot 12:00. Zometeen Never Been to Spain. Het liedje wat ik de hele week voor je meeneem. En ik heb ook weer een country nummer voor je klaarstaan. Steve Earle, Guitar Town uit 1986. Staat op plekje 145 uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Dit is Status Quo en Down Down. We'll

Tracy Chapman had ik voor je klaarstaan en Talking About a Revolution. En een plant die daar heel mooi achteraan past, vind ik zelf, is dan deze wel, hè? Boys, and give up your guns.

Ricardo Con Chianti en Cincinnita had ik voor je klaarstaan. En de Genesis, die hoor je nu nog een klein beetje. I know what I like in your war road, hoorde je van Genesis. En daarmee komen, nou, op een handvol seconden is het alweer bijna 11:30. Ik heb weer een liedje klaarstaan wat ik de hele week voor je meeneem. Maar dan in een andere uitvoering. Ik zit even te kijken, de uitvoering van Ike en Tina Turner heb ik nog niet gehad, hè? Ach, die is ook zo mooi. Die klinkt zo, Never Been to Spain, Ike en Tina Turner.

dat komt uit het hoekje. Nieuwe muziek, Stella Lovely heet ze. En je hoorde Boston en ik vind hem wel lekker. Je gaat hem nog wel vaker horen. Het leven gaat door. Ja, zo is het ook zomaar. Dit is Bram Vermeulen en de toekomst met Je gaat het nooit. Het leven gaat door.

Casey en de Sunshine Band en Give It Up. En ach, het is vandaag lekkerder weer dan dat ik dacht. De zon schijnt en ik denk, dan draai ik ook mijn zonnige muziek. En dat deden we dan met Casey en de Sunshine Band. Ik heb Marvin Gaye voor je klaarstaan. Got to Give It Up. Hey.

Bram Tchaikovsky had ik er voor je klaarstaan. En Sarah Smiles. En daarvoor Sting, Love is the Seventh Wave. Het is alweer bijna 11 uur. We gaan eruit met En Vogue en Free Your Mind.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. Door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede ochtend alweer. Welkom bij het tweede en tevens het laatste uurtje van de Steden Driehoek draait erdoor. We begonnen met Pretty Woman in de uitvoering van Van Halen. Ik ben tot een uurtje of 12 bij met lekker veel muziek. Zometeen op plekje 145 Steve Earle. Natuurlijk uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Dit is, ja, dit ga je niet in die lijst tegenkomen. Maar gelukkig wel hier bij de Steden Driehoek draait door. Katrina and the Waves. Walking on Sunshine.

De band Extreme en is wat anders van hun. Je hoorde Wholehearted. Ja, ik vind die nieuwe single van Queens of the Stone Age zo ontzettend leuk. Een nieuw album gaat eraan komen eind dit jaar. Dit is Easy Street, Queens of the Stone Age.

Ja, MC Hammer heeft dit sample zeer gebruikt. Je hoorde Rick James en Super Freak. En ik zit even te kijken hoe laat het is. Ik zie dat het alweer bijna één... het is 11:55. Ik heb weer een country nummer klaarstaan uit de lijst van het blad The Rolling Stone. We zijn aangekomen bij 145 en uit 1986 staat daar Steve Earle, Guitar Town. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Aangedreven door drugs, drank en de nagescheiding van zijn derde vrouw alweer, bracht Steve Earle dit road anthem ten gehore met een combinatie van een kronende stem en een rauwe uithaal. Hij gromde zich aan weg door regels over snelheidscontroles en truckstops met de autoriteit van een rock'n'roll rebel die op 31-jarige leeftijd al alles had meegemaakt en opgesnoven. Jaren van een hard leven eisten uiteindelijk hun tol van Earle. Na Guitar Town bracht hij nog 3 albums uit voordat hij de eerste helft van de jaren 90 doorbracht in een door heroïne benevelde roes. Tegen de tijd dat hij in 1995 zijn leven weer op de rails kreeg, was de alt-country-beweging volop in opkomst. Earle sloot zich aan bij een nieuwe generatie muzikanten, van wie velen ooit hadden meegespeeld met een cassettebandje van Guitar Town, in een poging om de grenzen tussen country en rock te slechten. Ja, dat nummer heb ik nu voor je klaarstaan. Uit 1986, op plekje 145, ga je nu horen Steve Earle en Guitar Town. En wat ik er altijd bij zeg, ik zou zeggen, heel veel plezier ermee.

0: iets te melden voor radio of tv? Redactie@rtv-apeldoorn.nl.
1: Anyone know what this one is, then?

0: Absolute, nu moet ik het goed zeggen, Skritti Politti had ik voor je klaarstaan. Aan de voor hadden we nog Depeche Mode en Just Can't Get Enough. En daarvoor had ik nog op plekje 145 Steve Earle en Guitar Town uit 1986. Morgen dan gaan we verder met Clint Black en Killing Time. En dan blijven we even in de jaren 80, tenminste wat betreft blad Rolling Stone, de 200 beste country nummers. We gaan naar 1989 en ondertussen, ja, dan doe ik dit. Dan weet je dat Milan dit keer is aangeschoven, ja, voor de onderwerpen van de matinee. Milan, brand maar los.
1: Jazeker, we hebben weer genoeg. We beginnen met de Dorcas Feestweek. In september viert Dorcas Regiocentrum Apeldoorn haar 7-jarige bestaan met een feestweek.
0: Ja, daar zijn wij ook bij. Daar zijn wij ook bij, hè? Ja. 25 september.
1: Ja, daar zijn wij bij, ja. Dat klopt. Dat klopt.
0: Maar, moeten jullie ook die kant op?
1: Oh, ik weet niet. Ik weet dat Theo daarin gaat. Misschien moeten we mee. Misschien
0: ja, ik denk wel dat je daar mee mag. Ik ben er vorig jaar ook geweest. Zoals de stagiaire, die zat natuurlijk ook. Ah joh, je krijgt lekker een bakje koffie. Je krijgt wat te drinken. Er is een hapje en er is een drankje. Het is hartstikke leuk.
1: Inderdaad. Daarnaast hebben we ook nog het Indisch Erfgoed Festival. Ja. Dat heet de Indo Garden. En daarmee gaan de organisatoren daarvan, die halen eigenlijk Indonesië willen ze terughalen naar Nederland, in de Nederlandse huiskamers, in de tuinen. Een dag vol met workshops, lezingen, lekker eten en muziek. Dus eigenlijk volop Indonesische cultuur.
0: En waar is het? Weet je dat toevallig? Of heb je dat niet?
1: Nee, daarvoor moeten de mensen echt luisteren straks. Dan weten ze dat. Nee,
0: want ik kan dadelijk niet om 2 uur luisteren. En ja, wat het op. Ja, ben je een beetje thuis in de Indische keuken?
1: Nou, ik vind het op zich wel lekker, ja.
0: Ja, nee, dat wou ik zeggen. Dit is echt zo ontzettend lekker. Broodje bapau natuurlijk, of niet?
1: Ja, lekker. Gisteren nog op zelfs.
0: Dus, ja, maar ik durf bijna te zeggen, ik wil die discussie en die weddenschap wel van jou, met jou aan. Je hebt hem natuurlijk uit de supermarkt gehaald.
1: Ja, inderdaad. Ja, die zijn niet echt. Nee, ik denk dat als je hem echt een goede krijgt, dat smaakt nog veel beter natuurlijk.

0: man, het water loopt alweer uit mijn mond. Ik zal je dat eerlijk bekennen. Ik haal mijn broodjes bepaald in het
1: zo, dat is,
0: zo, ja, nee, maar dat komt eindje... omdat... Ja, nee, dat weet ik. Dan heb ik een koeltas bij me. Heb ik met de koelelementen heb ik bij me. En dan bel ik ze op. Dat is een toko in Sittard, toko Ellie. En dan vraag ik, heb je ze vers? En dan maken ze vers voor me. En dan kan ik ze thuis invriezen. Ja, dat invriezen, dat heeft toch geen zin. Maar binnen 2 dagen zijn ze op. Ja. Maar ik ken ze daar al. Mijn oma haalde ze daar altijd. En dus, ja, wij komen er al wel meer als... zolang ik leef. Ja, heerlijk.
1: De moeite waard.
0: De moeite waard. Ik zal binnenkort even appen of er nog familie die kant op gaat. Dat ze mijn broodjes moeten gaan halen. Nog meer?
1: Jazeker. De Orange Tree Band komt langs met een nieuwe single, Dreams of Gold.
0: Gezellig. Nou. De hele band hier in de studio?
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, moeten de mensen maar weer luisteren?
1: Moeten de mensen luisteren, dan komen ze allemaal achter.
0: Ja. En jullie gaan nog even... Ik was er vorige week, maar toen lukte het niet. Bellen met Blues Café, hè?
1: Ja, dat gaan we ook doen.
0: Ik kan niet laten om Indo-muziek dan te draaien. Ik heb namelijk voor je klaarstaan... Dan moet ik even kijken of ik het nog heel snel erbij kan halen. Namelijk de broers Riem en Ruud de Wolf. Het zegt jou waarschijnlijk helemaal
1: nee,
0: niks.
1: Nee, ja, helemaal
0: ze
1: niks.
0: Zijn van de Blue Diamonds. En ze werden wereldberoemd met een mega-hit uit 1960. Dit is Ramona. Dat is Indo-muziek. Milan, bedankt. Yes.

Ik had blijkbaar een heerlijke uitvoering van And People's klaarstaan. En I Can't Stand the Rain had ik voor je klaarstaan. Ik zit met een schuin oog op de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna de klok van 12 uur is. Ja, het zit er alweer op. Van 2 uur naar 1 uurtje. Ja, dat merk ik dan wel. Of van 3 uurtjes naar 2 uurtjes. Dat merk je dan wel weer. Ik heb nog 1 plaat te gaan voor de klok van 12 uur. Morgen ben ik er weer voor Nieuwe Steden. Driehoeken draait het door. En natuurlijk dan tegen de klok van 10 uur. Dan is het alweer vrijdag. En dan mag ik je het weekend in Leiden. Ik heb er nu alweer zin in om het zomaar te zeggen. Ron Root stond afgelopen week in...

Paradiso in Rotterdam. Dan heb ik het natuurlijk over het Stones-lid Ronnie Wood. Ik weet niet of hij deze heeft gedaan. Ik heb in ieder geval de Stones voor je klaarstaan. Daar gaan we mee uit. Ja, ik kan nooit kiezen. Vraag aan mij wat mijn lievelingsnummers van de Stones zijn. En je krijgt iedere dag bij wijze van spreken een ander antwoord. Deze, ja, die komt altijd wel in die lijst voor, hoor. Dit is Mixed Emotions, de Rolling Stones. Fijne donderdag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde 3 miljard dollar op bij een financieringsronde en is nu 23 miljard dollar waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen.

grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. Door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog, vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en ook.

Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs. Door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog, vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor €26 miljoen contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is weer donderdag en wel 10 september 2026, oftewel de vierde dag van week 37 of 253ste dag van 2026. Alexander staat in de techniekruimte voor de muziek, de techniek en alles wat er maar bij komt. Bellen van de gasten, maar dat hoeft hij zo meteen nog helemaal niet te doen. Want ik ga straks eerst praten met Dries de Bruin. En volgens mijn informatie is hij de voorzitter van de Dorcas regiowinkel. Dus het regiocentrum Apeldoorn. Oftewel de kringloopwinkel aan de Laan van Westerdenk. Ze hebben daar weer een feestje te vieren. Dus daar wil ik alles over horen natuurlijk. En we gaan daarna praten met Ernst Jan de Loo. Hij is van de organisatie Indisch Erfgoed Festival. En die hebben ook een feestje te vieren. Ja, ja. Dat doen ze, even kijken, als ik het goed kan zien, op 19 september. Dus dat is al heel snel. Dus genoeg gezelligheid in dit eerste uur van de matinée. Maar we gaan gewoon even luisteren lekker naar een heel leuk gezellig liedje uit 1974. Dus al een oudje. Cornelis Vreeswijk maakte mooie liedjes en dit is getiteld Teddybeer. En dan denkt u misschien van, nou, ik heb ook nog wel een leuke teddybeer bij mij op zolder liggen of wat dan ook. Die wil ik van zo lang zal zijn leven nooit kwijt. Nee hoor, koesteren, die teddybeer. Cornelis Vreeswijk, 1974.

0: Ja, de flesk.
1: Je moet altijd even wachten tot de plaat helemaal is afgelopen, hè? Ja, gezellig end was het. En wat ook heel gezellig is, het is deze maand, dus de hele maand september, nog tot en met zondag 27 september, is het Piratenmaand bij de Julianentoren. Een maand lang stoere piratenliedjes, vrolijke en spannende avonturen. Dat is dus ook goed nieuws voor alle opa's en oma's. Want die mogen tijdens de Piratenmaand gratis mee met de kleinkinderen. En de Piratenmaand, zoals ik al zei, loopt nog tot en met zondag 27 september. Kijk vooral even op de website van julianatoren.nl. Daar staat alle informatie verder over deze Piratenmaand bij de Julianentoren. Ik zou zeggen, All I Want To Do. Ja, dat is gewoon helemaal leuk. UB40 heeft deze plaat gemaakt in 1986 alweer. Gaan we nu naar luisteren.

0: All I Want To Do van UB40. Ik zei al, dit is uitgebracht in 1986. Staat op hun album Red In The Kitchen. Het is maar dat je het even weet, natuurlijk. Ja. En van 86 gaan we gewoon even naar vandaag. Want ik heb inmiddels mijn gast tegenover me zitten. En dat is Dries. Goedemiddag, Dries.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welkom, Dries de Bruin, om precies te zijn. Jij bent verbonden aan de Dorcas Kringloopwinkel hier in Apeldoorn.
1: Ja, ik ben sinds 3 jaar ben ik bij de Dorcas Kringloopwinkel. En ik ben de winkelmanager van de winkel.
0: Ja, winkelmanager van de winkel. Van de dat winkel. Klopt, ja. Mooi. En het bevalt goed?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Ja. Leuke bezigheid.
0: Ja.
1: En lekker druk.
0: Ja, is het nog steeds lekker druk?
1: Ja.
0: Mooi zo. Het is ook een mooie winkel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik heb aan de wieg gestaan van het ontstaan van de winkel.
1: Ja.
0: Dus ik weet er wel het een en ander van. Ik ben al heel lang niet meer geweest, trouwens. Maar ik zie wel eens dingen voorbij komen.
1: Ja.
0: En jullie bestaan dus nu inmiddels alweer 7 jaar.
1: 7 jaar. Begin oktober.
0: Ja.
1: En ja, dan gaan we een feestje vieren.
0: Natuurlijk. Ik zei net al voordat we begonnen. Er moet gewoon altijd een aanleiding zijn om een feestje te vieren. En dat is dit, een mooie aanleiding toe.
1: Ja.
0: En hoe gaat die feestweek? Want wat is precies de datum dat jullie 7 jaar bestaan op de plek?
1: Dat is de eerste week oktober.
0: Oh ja.
1: En wij grijpen eigenlijk altijd de laatste week september hiervoor aan.
0: Ja.
1: Dit keer hebben we, woensdags hebben we gratis ijs.
0: Oké. Okay.
1: En 's middags komt er een ballonnenartiest.
0: Ah, is dat misschien Stefan hier uit Apeldoorn?
1: Ja, ik kom hier uit Apeldoorn.
0: Ah,
1: ik weet even zijn naam niet, maar hij heeft vorig jaar gedaan. Was fantastisch.
0: Ja, was heel leuk. Nou, die kan er wel wat van, hoor. Zo. Dus dat wordt geslaagd.
1: Ja.
0: Geslaagde dag.
1: En dan hebben we 2 dagen crea-dagen. We zetten in de winkel 4 marktkramen neer. Een beetje in de stijl zoals een braderie is. En dan zitten onze vrijwilligers die gaan allerlei dingen laten zien. Van wat je allemaal kunt knutselen en mooie dingen kunt doen.
0: Mm-hmm.
1: We hebben bij de techniek hebben we sinds kort een 3D-printer.
0: Oh.
1: En die laten ook zien wat je met een 3D-printer allemaal kunt doen.
0: Dat kunnen prachtige dingen uit voortkomen, hè?
1: Ja, dat is prachtig.
0: Zo. Ja.
1: Kleine onderdeeltjes, kleine steetjes die je mist met speelgoed of iets dergelijks van alles.
0: Ja, mooi.
1: En vrijdagsmiddags dan komt RTV Apeldoorn bij ons rechtstreeks uitzenden.
0: Ja. Mooi. Ja, dat doen we ook al een paar jaar, hè?
1: Dit is de derde keer.
0: Ja, dit wordt de derde keer alweer.
1: Ja,
0: helemaal
1: heel
0: leuk.
1: Erg leuk.
0: Dus gewoon live vanuit de winkel, zeg maar, een uitzending verzorgen.
1: Ja.
0: Van 2 tot 4 uur.
1: Ja. Leuk. En we hebben een paar mensen uitgenodigd die wat vertellen over de winkel. En verder is het gewoon heel spontaan dat jullie contact hebben met klanten, met een medewerker.
0: Ja. Leuk. Nou, dat komt wel goed, hoor.
1: Ja.
0: Dat wordt gezellig. En ook vrijdag is het die crea-dag.
1: Vrijdag ook, ja. We hebben 2 dagen crea-dag.
0: Ja.
1: En dan kunnen we heel veel dingen laten zien. En we hebben toch wel veel mensen die iets willen laten zien. Dus dan moet je het een beetje verdelen over 2 dagen.
0: Ja, van die creatievelingen die al heel druk geweest zijn met van alles en nog wat.
1: Ja, we hebben een hele grote hobbyafdeling. Dus heel veel hobbyspullen. En dat zie je dan gewoon ook uitbreiden.
0: Ja, leuk. Mooi. En dan hebben we zaterdag nog, hè? 26 september.
1: Ja, gratis poffertjes.
0: Voor alle bezoekers.
1: Iedereen die komt mag. Vorig jaar hebben we 2500 poffertjes gebakken.
0: 2500?
1: Ja, en er zijn 2 dames die dat lekker regelen.
0: En dat doen jullie zelf ook?
1: Ja, dat doen
0: vrijwilligers die dan die poffertjes werken, staan te bakken?
1: Ja.
0: Zo,
1: een
0: wat lekker.
1: Een grote pan voor 100 poffertjes.
0: Zo, dat gaat, daar moet je ook wel een beetje handigheid in hebben, hè?
1: Ja.
0: Maar dat hebben deze dames.
1: Die hebben dat.
0: Mooi, dat wordt een hele leuke feestelijke week. Van 23 tot en met 26 september.
1: Okay. Ja, en daarnaast hebben we dan voor de kinderen een puzzeltocht. We gaan knuffels gaan we verbergen.
0: Ja.
1: En als ze die gevonden hebben en weten wat de kleur is van een shirtje of van een hoedje of weet ik veel.
0: Ja.
1: En aan het eind krijgen ze een cadeautje.
0: Okay.
1: Een grappelton.
0: Ja.
1: Een rad van avontuur. Waar als je erop draait en hij stopt bij het product wat.
0: Waar die opvalt, zeg maar.
1: En dat krijg je mee.
0: Ah! Dat is mooi. Dat hebben jullie van tevoren allemaal bedacht, natuurlijk.
1: Ja, dat is allemaal.
0: Het staat allemaal klaar.
1: Het staat allemaal klaar.
0: Joh, dat is wel spannend dan ook. Dus je komt binnen, de winkel binnen, en dan kun je daar aan dat Rad van Fortuin kun je dus gewoon een slinger geven.
1: Ja, we hebben bij de huishoud hebben we het liggen. Het is een plat rad eigenlijk, waar de producten op staan.
0: Oh.
1: Dus het is altijd raak. Het is niet zo dat je zegt van ik heb pech en je stapt niet bij een product.
0: Ah.
1: Je hebt altijd wat.
0: Dus het is een liggende schijf.
1: Ja.
0: waar dus de producten inderdaad op staan.
1: Die staan erop.
0: Wat leuk, joh. Goed idee. Ja. Dat is weer eens wat anders.
1: Dat is weer wat anders.
0: Ja, leuk.
1: Ja. En we hebben ook dan de introductie nu van de nieuwe kleding. Dus de herfst- en de winterkleding.
0: Ja.
1: Dat is ook deze week.
0: Oké. De wisseling van de wacht, zeg maar.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, en op dit moment hebben we 75% korting op alles wat er nu nog in de winkel is.
0: Mooi, dus mensen kunnen nog hun slag slaan.
1: Kleding dan, hè?
0: Ja, kleding. Ja. Nee, dat heb je net ook heel duidelijk gezegd. Alle zomerkleding, zeg maar, gaat eruit.
1: Ja.
0: En die wordt nu aangeboden tegen 75% korting.
1: Klopt.
0: Zo zeg ik het goed, hè?
1: Deze week en volgende week nog.
0: Deze week en volgende week nog. Dus, dames, heren, want het is allerlei soorten kleding.
1: Van alles.
0: Voor zover ik het nog weet.
1: Ja.
0: Dus sla gewoon je slag, zou ik zeggen. Lekker met z'n allen naar Dorcas Kringloopwinkel. Jullie zijn aan de Laan van Westerink, hè?
1: Laan van Westerink 108.
0: Ja.
1: Alleen, we hebben de eerste twee dagen een heel klein beetje pech. Omdat dan de kruising van de... Bij de Gamma, die is afgesloten. Ze zijn bezig met een renovatie van de Europaweg.
0: Ach.
1: En de eerste twee dagen is de weg daar dicht. Maar goed, de mensen weten ons wel te vinden.
0: Ja, er zijn toch altijd wel ook wegen die er naartoe leiden, toch?
1: Ja.
0: Ze kunnen niet zomaar alles afsluiten. Maar het is overal in Apeldoorn een beetje een rommeltje, hè, op het moment.
1: Ja, erg druk.
0: Ach, jongens, en overal worden reparaties uitgevoerd en gedaan. Dus ja, oké, nou, dat komt ook wel weer tot een eind. En mensen weten jullie gewoon te vinden.
1: Jawel, steeds meer.
0: Ja, toch? We gaan even, voordat we verder gaan praten, naar een liedje luisteren. En er staat iets klaar. Ach, dat is wel weer een oudje ook, van de Beatles. Dat is toch altijd heerlijke muziek, hè, om daarnaar te luisteren. En dit nummer komt uit 1964. En het is getiteld Can't Buy Me Love. Nou, gaan we even naar luisteren.
1: Leuk.
0: Ja.

0: gesproken ook op marktplaats zou kunnen zetten. Maar die eigenlijk voor de kringloop een beetje te uitzonderlijk zijn.
1: Ja.
0: En dan kan een klant kan een maand lang kunnen ze bieden. Het is een gesloten bieding in een brievenbus.
1: Oh, okay.
0: Aan het eind van de maand dan maken we de brievenbus open. En het hoogste bod die krijgt dat.
1: Ja.
0: En er staat nu toevallig, ik weet de titel niet zo, maar er staat nu een hele oude plaat van de Beatles in.
1: Oké. Die zijn nog wel gewild hoor. Helemaal als ze in goede staat zijn.
0: Ja, het is een hele mooie.
1: Ja, mooi. En er is natuurlijk ook, jullie hebben hoe noem je dat? Een beginbod. Gaat dat in je werk?
0: Ja, wij kijken op een gegeven moment van wat voor soort product is het. En dan kun je kijken op verschillende sites van Google Lens en dergelijke. Mm-hmm. Van wat voor product is het? En een geschatte waarde.
1: Ja.
0: En wij beginnen dan met bieden vanaf.
1: Oh ja. Ja.
0: Een bedrag.
1: Ja. Ja, anders krijg je vaak ook nog wel van die onzinbiedingen.
0: Ja, in de praktijk nu is er ongeveer dat we ongeveer de helft van de producten die wij in de kast doen gemiddeld verkocht worden.
1: Netjes. Ook tegen een redelijke prijs, zeg maar.
0: Ja, soms hele geschikte prijzen.
1: Nou, mooi.
0: Soms sta je verbaasd. En soms dan blijven de dingen staan dat je denkt van, hé, dat vind ik mooi. Maar goed, wat ik mooi vind, dat wil niet zeggen wat.
1: Is het zo dat, want je zegt het is een gesloten biedingenkast. Is het wel zo dat de serieuze bieder het product zou kunnen bekijken voordat hij het echt aanschaft?
0: Ja, dat is geen probleem. Dus de kast is open, maar de biedingenbus eigenlijk is de brievenbus.
1: De brievenbus, ja.
0: De brievenbus is dicht.
1: Ja.
0: En ze kunnen gewoon bij de kassa vragen, mag ik een product even verder zien of even voelen wat het is.
1: Ja, oké, netjes. Oké, dus dat is een leuk, maar die is er altijd, die biedingenkast.
0: Elke maand hebben we weer.
1: Specifiek voor dit feest.
0: Ja.
1: Ja, elke maand weer. En je hebt het al verteld. Op de kleding is nu op dit moment een korting.
0: Ja, 75%.
1: Ja, 75% op alle zomerkleding. Voor jongens, meisjes, heren, dames, kinderen.
0: Ja, schoenen en
1: schoenen
0: tassen.
1: Ook, ja. Tassen, riemen misschien. Alles wat erbij hoort.
0: Alles wat
1: bij de
0: kleding hoort.
1: Alles moet eruit.
0: Ja.
1: En er moet lekkere, mooie, nieuwe winterkleding moet erin. Oké, jullie zijn gevestigd nog steeds aan de Laan van Westerink 108 in Apeldoorn. Beetje moeilijk nu om naar de toekomst. Maar daar moet je helemaal niet over zeggen. Dat komt allemaal goed.
0: Dat komt wel.
1: Ja. Wat is er nog meer te melden?
0: Misschien nog een leuk nieuwtje. Wij krijgen in oktober krijgen we personenlift.
1: Een personenlift?
0: We hebben nu een traplift eigenlijk. Maar dat is voor grotere rolstoelen is dat niet mogelijk.
1: Nee.
0: Wandelwagens, kinderwagens niet.
1: Nee.
0: Een aantal mensen vinden het toch wel eng op zo'n stoeltje.
1: Ja, is het ook.
0: Krijgen half oktober krijgen we personenlift.
1: Zo.
0: Dan kan iedereen gewoon normaal lekker naar boven.
1: En waar komt hij ook? Ergens midden in de winkel?
0: Hij komt in de winkel. We hebben nu een plaats, daar hebben we een goederenlift. Die goederenlift gaat eruit, want we krijgen een combinatie waar je goederen en personen
1: beter
0: in één krijgt.
1: Beter. Super. Dat is een heel mooie verbetering,
0: dat
1: zeg.
0: Dat is een hele mooie mijlpaal.
1: Maar ook wel een behoorlijke investering, denk ik zo. Hè?
0: Ja, maar goed, kijk, op zich, je moet toegankelijk zijn ook voor je medemensen die het moeilijker hebben.
1: Ja, is ook zo. Is ook zo. Nou, wat dat dan gaat, zit er dus progressie in.
0: Ja.
1: Helemaal leuk. En hoe zit het met de vrijwilligers? Heb je er genoeg of kun je nog mensen gebruiken?
0: Nou, we kunnen best wel mensen gebruiken. We zitten nu met 120 vrijwilligers.
1: Netjes.
0: Maar eigenlijk kan elke afdeling nog wel twee vrijwilligers erbij hebben. Dus wat mij betreft van harte welkom.
1: En noem eens een paar afdelingen die jullie hebben in de winkel.
0: De inname bijvoorbeeld. De inname waar de goederen allemaal binnenkomen.
1: Mm-hmm.
0: We hebben boeken en geluid. We hebben speelgoed en hobby. Huishoudelijk, meubelen, vintage, kleding.
1: Van alles.
0: Technisch.
1: Ja.
0: Dus we hebben eigenlijk een heel breed scala aan spullen.
1: Ja. En de openingstijden, dus zeg maar de reguliere openingstijden, hoe zijn die op het moment?
0: We zijn nu geopend van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 4.
1: Van 10 tot 4.
0: Ja.
1: Woensdag tot en met zaterdag.
0: Ja, en de maandag en de dinsdag, dan zijn ook wel mensen van ons aan het werk, maar die brengen dan meer spullen in de winkel of ze gaan stylen of de winkel wat schoonmaken en dat soort.
1: Ja, ja, dat moet ook gebeuren, hè?
0: Ja.
1: Om je klanten een goed aanbod te kunnen bieden.
0: Ja, het moet
1: toch
0: schoon blijven.
1: Ja, het moet schoon blijven, maar ook aangevuld worden en zo.
0: Ja, aantrekkelijk. Hè?
1: Aantrekkelijk ook. Ja, en er moet ook wat verkocht kunnen worden.
0: Ja, okay. We merken ook dat elke week op het moment dat er weer gestyled is, dat we foto's op Facebook zetten. En heel veel klanten komen gewoon echt heel gericht van, ik heb dat gezien.
1: Ja.
0: En dan zijn ze tegelijk soms morgens.
1: Ja, dus dan moet er weer gelijk een andere foto op Facebook.
0: Ja.
1: Hè? Mooi.

0: kunnen we nog meer vertellen? Vrijwilligers hebben het over gehad, de openingstijden, de biedingenkast, de kortingen.
1: En de goede doelen waarbij voor
0: ja,
1: zijn.
0: Ja, vertel eens, want waar gaat dat geld? Ik denk dat mensen onderhand wel weten waar Dorcas voor staat.
1: Ja, dat is beperkt.
0: Ja, nou ja. Vertel.
1: Ja, wij zijn ontstaan vanuit goede doelen in Noord-Holland. Dat een meneer en een mevrouw die deden bijbels naar Oost-Europa.
0: Mm-hmm.
1: En zijn begonnen met ook goederen daar naartoe te exporteren.
0: Ja.
1: En daaruit zijn nu 45 winkels ontstaan.
0: Ja.
1: En we hebben 13 landen waar we hulp verlenen aan mensen in nood.
0: Ja, mooi doel toch?
1: Ja.
0: Is ook hard nodig nog steeds.
1: Dat is heel hard nodig.
0: En jullie zijn ook in die bepaalde landen waar je dan opereert, op locatie daadwerkelijk ook aanwezig.
1: Ja, in die 13 landen hebben we eigen vestigingen.
0: Ja.
1: En we werken ook vaak samen met andere organisaties, zoals de Woord en Daad en ZOA en dat soort.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft, als ergens nood is en de organisatie die het dichtst erbij zit,
0: mm-hmm.
1: Die is dan in de lead. En dan kun je elkaar helpen.
0: Ja, belangrijk. Samenwerken is heel belangrijk. Hè?
1: Ja.
0: Vooral in deze roerige tijden waar we in leven.
1: En respect hebben voor elkaar.
0: En respect hebben voor elkaar, dat is heel belangrijk. Ja, oké. Okay. Nou, de goede doelen, dat is heel belangrijk. Jullie hebben een website?
1: Ja, we hebben een website.
0: Of is het de algemene website van Dorcas?
1: Nee, we hebben een eigen website.
0: Oké. Okay.
1: Dat is Dorcas Winkel Apeldoorn, apenstaartje, dorcas.nl.
0: Dat is volgens mij het e-mailadres.
1: Dat is... Ja, maar dat... Oh ja.
0: Ja. Dat aapstaartje hoeft er niet bij.
1: Hoeft, nee.
0: Als we willen mailen, dan doen we dat. Maar Dorcas...
1: Winkel Apeldoorn.
0: .nl. Dat is de website.
1: Ja.
0: Oké, goed. Dorcas Winkel Apeldoorn @dorcas.nl is het e-mailadres.
1: Dat is het e-mailadres.
0: Als je iets wil mailen naar deze organisatie, van harte welkom. Of je wilt je aanmelden. Hoe kunnen mensen zich aanmelden, vrijwilligers?
1: Ze kunnen zich aanmelden ook via de site. Dus op het moment dat er zit een aanmeldformulier zit erbij.
0: Ja.
1: Zowel bij ons bij de winkel, maar ook centraal. Op het moment dat ze naar Dorcas mailen, dan komt het ook bij ons terecht.
0: Oké. Okay.
1: Maar de meeste mensen melden zich in de winkel.
0: Ja, die komen persoonlijk even.
1: Persoonlijk
0: zich
1: even.
0: En dan loop jij daar rond?
1: Dan loop ik er rond, maar we hebben secretaris en die doet het HR-gebeuren.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus de inleiding voor de vrijwilligers, de intake, begeleiding.
0: Ja, leuk. En moet je nog ergens aan voldoen om als nieuwe vrijwilliger, als nieuwe potentiële vrijwilliger?
1: Nou, vooral goed humeur meebrengen.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
1: Zorgen dat je past in een team.
0: Ja.
1: En dan is er altijd wel wat te doen. Het ene werk is wat zwaarder dan het andere.
0: Ja.
1: Wij doen ook vervoer van meubels. Dus dat is iets, dat moet je wel iets meer doen dan alleen...
0: Beetje fysiek sterk zijn.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, overal is wel iets op te vinden wat je zou kunnen doen.
1: Ja.
0: Waar je belangstelling naar uitgaat. Dat is natuurlijk het mooiste.
1: En we hebben een leuke koffiehoek.
0: Okay.
1: In de koffiehoek, waar ook best heel veel gebruik gemaakt wordt.
0: Ja.
1: En ook een aantal mensen die toch wat eenzaam zijn. Die gewoon een paar keer in de week komen. Een babbeltje, een bakje koffie.
0: Ja.
1: Ze komen weer andere kennissen tegen.
0: Ja. Zo ontstaan ook contacten, hè?
1: Ja.
0: Dat is altijd heel gezellig. Dat was het ook vroeger al. Dus vroeger met mij, hoor.
1: Ja.
0: 7 jaar geleden. Helemaal leuk, maar de jaren gaan snel voorbij, hè?
1: Het vliegt.
0: Oh, het vliegt voorbij. Maar goed, jullie hebben dus een mooi vooruitzicht, hè? Die feestweek. Daar moeten we nog even toch weer bij stil gaan staan. De feestweek van 23 tot en met 26 september. Gezellig, je kunt langsgaan en samen met alle vrijwilligers van Dorcas en met jou natuurlijk ook, Dries, de mijlpaal vieren dat jullie daar al 7 jaar op die plek zitten.
1: Ja.
0: Ja, prachtig. Mooie winkel.
1: En als je houdt van lekkers, dan moet je woensdags komen voor ijs. En zaterdags voor de...
0: IJskookkar Piccolo.
1: Piccolo.
0: Die staat er voor met gratis ijs voor alle bezoekers. Ik denk dat die ook wel verschillende smaakjes heeft.
1: Wij doen 2 smaken, ja.
0: Oh,
1: anders wordt het te complex. We hebben aardbeien en vanille.
0: Nou, is toch lekker?
1: Ja.
0: Dat lust iedereen.
1: Dat lust iedereen.
0: Ja hoor. En dan ook die ballonnenartiest.
1: Ja.
0: Stefan.
1: Die komt woensdags.
0: Hartstikke
1: middags.
0: Ja, mooi. En dan maakt hij ook hele bijzondere creaties.
1: Ja, hij vraagt aan de kinderen wat hij moet maken. Dus vaak zitten de kinderen op een rij op de bank. En dan maakt hij voor de ene een aap en de andere een hond.
0: Ja, hij heeft ook eens meegedaan aan zo'n programma, hè? De beste ballonartiest van Nederland.
1: Dus die
0: heeft
1: weet ik niet.
0: Ja, dat is een aantal jaar geleden geweest.
1: Oké.
0: Heeft hij heel goed gescoord.
1: Ja.
0: Hij is echt mooie dingen heeft hij gemaakt. Echt. Ik ken hem ook persoonlijk een beetje, dus vandaar. Maar een leuke man. En dan donderdag hebben we dus die Crea-dag.
1: Ja.
0: Allerlei kraampjes in de winkel.
1: Ja, een beetje.

0: braderieachtig.
1: Ja.
0: Waar de klanten omheen kunnen lopen en onze vrijwilligers laten allerlei dingen zien.
1: Ja, leuk. En die kunnen waarschijnlijk dan ook gekocht worden.
0: Een aantal dingen kunnen gekocht worden. Het gaat met name om de spullen die, waar je wat van maakt. Hè? Als je iets van kralen, als je van kralen wat ziet, we hebben heel veel kralen. Dan kunnen mensen zeggen van oké, ik wil zakjes kralen kopen en ik ga ook zoiets doen.
1: Ja, oké.
0: Of boekjes met papier en vakjes, weet ik veel allemaal.
1: Ja.
0: Schelpen.
1: Ja. Ja, je kan van alles, van heel veel dingen. Als je een beetje creatief ingesteld bent en je hebt natuurlijk de materialen. Ja. Dan kunnen er hele mooie creaties ontstaan.
0: Ja.
1: Dat doen jullie dus donderdag, de hele dag.
0: En vrijdag ook.
1: Vrijdag ook. En RTV Apeldoorn is vrijdagmiddag in de winkel aanwezig met een live radio-uitzending.
0: Met een live-uitzending.
1: Ja. Ja, dus daar kun je ook je verhaal nog komen doen. Of misschien een plaatje aanvragen, mag ook. En wij zijn er dan, RTV Apeldoorn, is er van 2 tot 4 uur.
0: Ja.
1: Live, ergens in de winkel staan we dan.
0: Ja, we hebben in de koffiehoek hebben we een plek vrijgemaakt.
1: Oh, oké. Mooi. Mooie centrale plek ook.
0: Lekker ruim.
1: Ja, zo is dat. En dan die zaterdag kunnen we lekker smikkelen van die poffertjes.
0: Ja.
1: Een paar vrijwilligers die hebben dat op zich genomen om daar 100 poffertjes te bakken.
0: Ja, ze doen het voor 3e jaar nu. En het is een enorm succes.
1: Leuk. Hartstikke mooi. Nou, de winkel is dus geopend inderdaad van woensdag tot en met zaterdag. Vanaf 10 uur?
0: Vanaf 10 tot 4.
1: Vanaf 10 tot 4 kun je gewoon lekker terecht.
0: En de inname ook.
1: Ja, ik wou zeggen,
0: de inname
1: hoe
0: is gelijktijdig open.
1: Oké, maar dat is een aparte ingang.
0: Aparte ingang.
1: Maar dan kan ik ook terecht met mijn spulletjes die ik wil doorsluizen naar het goede doel.
0: Ja.
1: Toch? Oké. Hebben we nog... die puzzeltocht. Die wil ik ook nog even onder de aandacht brengen. Want dat is tijdens de feestweek dus, hè? Die puzzeltocht voor kinderen.
0: Ja, we hebben 9 knuffels, hele mooie knuffels. Die worden in de winkel ergens neergezet, verstopt. En dan hebben ze een formulier erbij waar ze kunnen aangeven van wat voor kleur heeft het hoedje of de neus of weet ik veel. En als ze het formuliertje inleveren, dan krijgen ze een cadeautje.
1: Leuk, mooi.
0: Nou, en de grabbelton?
1: Ja, grabbelton is het er ook nog, hè? En een kleurplaat?
0: En een kleurplaat.
1: Mooi. Dan kinderen worden wel bezig gehouden dan ook. En dat is elke dag in die feestweek.
0: Dat is elke dag.
1: Dus niet alleen maar op woensdag of...
0: Nee.
1: Elke dag, woensdag tot en met zaterdag. Oké.
0: En de introductie van de kledingseizoen.
1: Ja. Wanneer ga je dat doen?
0: Dat gaat vanaf de woensdag. Dus we hebben de 2 dagen...
1: Nu dus die kortingsactie van die zomerkleding.
0: Nu hebben we de kortingsactie 2 weken. Dat is volgende week ook nog, 75%.
1: Ja.
0: En daarna gaan we maandag en dinsdag de kledingwissel doen.
1: Ja.
0: Dus vanaf woensdag... Als je echt het nieuwste wil zien, dan moet je woensdag zijn.
1: Ah, spannend. Dus woensdag 23 september.
0: Ja.
1: Dan is de presentatie van de nieuwe kleding.
0: Dan hangt de winkel vol.
1: Zo, mooi. En dat kan natuurlijk ook allemaal gekocht worden.
0: Zekers.
1: Prachtig. Oké, Dries, hebben we nog iets vergeten?
0: Ik denk dat we alles van hebben.
1: Volgens mij wel, hè?
0: Ik zou zeggen, kom langs, hè?
1: Ja, iedereen gewoon van harte welkom. Aan de Laan van Westendenk 108 in Apeldoorn. En website is dorcaswinkelapeldoorn.nl. En heb je een mailtje, dan kun je dat sturen naar dorcaswinkelapeldoorn@dorcas.nl. Meld je aan als vrijwilliger of ga spullen brengen. Dat moeten ze daar eerst over een afspraak over maken of kunnen ze gewoon binnenlopen? Nee, bij die afdeling inname.
0: Nee, normaal kunnen ze gewoon binnenlopen. Als de meubels gehaald moeten worden, dat doen we ook. We hebben vervoer. Dan willen we graag van tevoren foto's hebben. Dat we kunnen beoordelen van wat is de kwaliteit van de spullen.
1: Precies.
0: En past het of past het niet. Want er wordt heel veel aangeboden.
1: Ja.
0: En we kunnen niet alles verwerken.
1: Nee, precies. Nee. En stel dat, dat ik iets koop in de winkel. Een groot meubelstuk of wat. Een tafel of een kast. Die kan ik niet mee op de fiets nemen.
0: Nee, dat wordt bezorgd.
1: Dat kan bezorgd worden?
0: Ja, we hebben vrachtauto. We hebben 2 teams chauffeurs.
1: Ja.
0: Vrijdags is vast en vaak donderdags erbij. Dus dan hebben we 2 dagen dat we kunnen bezorgen.
1: Ja, mooi. Maar dat kan allemaal afgesproken worden.
0: Ja.
1: Neem ik zo aan. Oké. Klaar?
0: Dankjewel.
1: Mooi verhaal.
0: En tot de 23e.
1: Heel veel plezier ook alvast toegewenst. Gefeliciteerd natuurlijk ook. En ik hoop dat het een mooie feestweek gaat worden. 23 tot en met 26 september. Bij dus Dorcas aan de Laan van Westendenk 108 in Apeldoorn. Dankjewel Dries. Succes.
0: Heel bedankt.
1: En we spreken elkaar.
0: En tot ziens.
1: We gaan luisteren nu naar... Ach ja, tuurlijk. Daar heb je weer Alexander, hè? Die zoekt er altijd hele leuke muziek bij. Hij heeft nu gekozen voor de Chaplin Band. Ken je die?
0: Die ken ik niet.

0: Nee. Die hebben een liedje. In dit geval is dat Let's Have a Party. Nou, dat sluit mooi aan bij het verhaal wat we net hebben gehad. En ik had het al even opgezocht. Dit nummer komt uit 2021.
1: Oké. Okay.
0: En ik weet eigenlijk niet waar die Chaplin Band vandaan komt. Eens even kijken. Kan ik dat heel snel zien? Het is trouwens een funk- en disco-track uit 1976. Dus het is al veel ouder. Maar het is natuurlijk weer in een nieuw jasje gestoken. Dat snap ik ook wel.
1: Dat is een, okay, een beetje van onze tijd, hè?
0: Ja, precies. Hartstikke leuk. Ik hou er wel van, hoor. De Chaplin Band. Gaan we nu naar luisteren. Let's Have a Party. En jullie ook. Heel fijn feest gewenst.
1: Dank je.

0: Net als in de film. Nou, het is hier ook net een film, jongens. Tjonge, jonge, jonge. Alexander belt net een nummer wat hij opgekregen heeft. En dan blijkt het dus een ander nummer te zijn. Dus hij moet even wat langer tijd hebben. Mag ik even de tijd volpraten? Nou, net als in de film is de eerste en doorbrekende hit van de Nederlandse popgroep Toontje Lager uit 1982. Het staat op het album Erop of Eronder. En dat is dus het tweede studioalbum. En het bereikte ook nog de 31ste positie in de Nederlandse top 40. Het is een lied van de Nederlandse popgroep Toontje Lager. En ik ga eens even kijken of er nog meer informatie over te verkrijgen is. Nou, dat is het dus niet. Waarom doet hij het nou niet? Tjonge, jonge, jonge. Nou ja, maakt ook verder niet uit. Toontje Lager. Toontje Lager. Hij doet gewoon helemaal niks meer. Tjonge, jonge, jonge. Jongens, kom op. Nou, dan zitten we toch ook even mooi met de handen in het haar. Ja, we hebben hem. We hebben hem, zegt Alexander op mijn oor. En we hebben hem, dat is dan Ernst-Jan de Loo.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ernst-Jan inderdaad.
0: Ja, Ernst-Jan, ja. Welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Wij gaan het met elkaar even hebben over Indo Garden. En om specifiek te zijn, het Indisch Erfgoed Festival.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
0: Vertel eens even, wat houdt het in?
1: Ja, zal ik eerst heel kort eventjes iets over Indo Garden zeggen, wie wij zijn?
0: Ja, doe dat maar.
1: Ja, prima. Ja. Nou, wij zijn eigenlijk een Indische koffie- en theetuin in Wil.

0: Nou, dat is niet zo ver van Apeldoorn, hè. Dus tussen Dever en Apeldoorn, zeg ik altijd. Niet iedereen weet het te liggen. Zeker mensen die van wat verder afkomen. Ja. Maar in ieder geval, zo'n kleine 10 jaar geleden, zeg maar, zijn wij begonnen om de Indische en Indonesische cultuur, maar ook de schoonheid, het mooie van het land, een stukje naar Willem te halen.
1: Ja.
0: Mijn vader was ooit geboren in Nederlands-Indië, in 1930 alweer, heel lang geleden. En heeft daar heel veel mooie dingen, maar vooral ook heel veel ellendige dingen meegemaakt. En is met trouwens naar Nederland gekomen.
1: Ja.
0: En dat heeft eigenlijk toe geleid dat ik op latere leeftijd samen met mijn vrouw ontzettend veel ben gaan lezen over die geschiedenis en over de hele cultuur en eigenlijk alles wat er in die koloniale periode allemaal gebeurd is.
1: Mm-hmm.
0: En dat is toch een beetje mijn roots. En, en dat heeft ons steeds meer interesse opgewekt en doen besluiten van ja, we moeten iets met dat verhaal. Dus nou, en dat doen we eigenlijk in Wilp. Dus we hebben een hele grote tuin, gelukkig. 1 hectare. Dat is een woonboerderij.
1: Yeah.
0: En die hebben we inmiddels volledig Indisch ingericht met mooie waterpartijen en veel bamboe, bananenbomen en heel veel attributen. We laten regelmatig spullen uit Indonesië overkomen. Daarmee richten we de tuin in, maar die verkopen we ook. En dat geeft een beetje een Indisch gevoel, in de tuin.
1: Nou ja, ik heb er wel eens het een en ander van voorbij zien komen, ook op de socials. En ik zit nu ook naar jullie website te kijken.
0: Ja.
1: Nou, dan krijg je ook al helemaal zin om daar naartoe te komen bij jullie. Om daar ook van te proeven, zeg maar. Hè?
0: Ja, precies. Ja, want dat is eigenlijk een beetje wat we willen. Dat is een beetje onze missie geworden eigenlijk.
1: Ja,
0: om die Indische cultuur, de gewoonten, de gebruiken, het mooie van het land, de natuur. Maar ook de smaken, om dat door te geven aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. Met name natuurlijk ook mensen met Indische roots. Hè, de kinderen en kleinkind van.
1: Ik denk dat die jullie ook heel goed weten te vinden onder de hand.
0: Die weten ze heel goed te vinden. Ja, het grappige is dat als wij zo'n festival organiseren, zoals aankomende 19e september, doen we het ongeveer hetzelfde doen we, maar dan niet zozeer op cultuur specifiek gericht met op inhoud, maar vooral ontmoeten, gezellig samen zijn.
1: Ja.
0: Dat doen we met Hemelvaart ook altijd, op Hemelvaartsdag.
1: Ja.
0: Ja, daar komen mensen echt uit heel Nederland naar ons toe en dat is ontzettend leuk. Ja, dat is echt heel, heel gaaf.
1: Nou, mooi. Mooi verhaal.
0: Ja.
1: De rest
0: is
1: allemaal te lezen op jullie website. Ik zal hem gelijk maar even noemen. Indo-garden.nl. Daar staat alle informatie op. En alles wat je moet weten. Ja.
0: Ja.
1: Nou, even nog...
0: Dat is echt goed festival.
1: Ja, daar wil ik het toch even met je over hebben, hoor. Want de tijd die loopt maar gewoon door.
0: Ja.
1: Maar
0: precies.
1: Is dus zaterdag 19 september. Dan is er gewoon echt heel veel feest daar bij jullie in die Indo-garden.
0: Klopt.
1: Hoe laat
0: dan hebben we het begint om 11 uur.
1: Ja.
0: En we gaan door tot 5 uur. Dus mooi de middag.
1: Ja.
0: Hopen natuurlijk altijd op een beetje mooi weer.
1: Ja.
0: In ieder geval als het dan lekker droog is. Maar we hebben heel veel tenten. Dus het is ook voor een belangrijk deel overdekt. Dus ook bij slecht weer kunnen we prima uit de voeten. Maar wat we eigenlijk doen is sowieso onder begeleiding van live muziek. We hebben een hele goede Indo-rockband die de hele dag door speelt.
1: Ja, noem maar de naam hoor van die band. Want ik ken de band en ik vind hem heel goed.
0: D-Choice.
1: Ja.
0: D-Choice. Ja.
1: Hele goede band.
0: Regio. Ja, hartstikke
1: mooi.
0: Goed. Leuk. Zij spelen de hele dag. Maar wat we vooral doen eigenlijk is dat we op inhoud, zoals ik dat noem.
1: Mm.
0: Dus vooral aandacht besteden aan de Indische en Indonesische cultuur. Hè. Indisch is dus voor de onafhankelijkheid natuurlijk. Toen het Nederlands kolonie was. En Indonesisch is nu, na de onafhankelijkheid in 45. Maar in ieder geval, die cultuur heeft zoveel in zich. En dan heb je het over wat heel veel, zeker oudere Indische mensen nog helemaal kunnen herinneren. Is het vliegeren bijvoorbeeld. Hè. En dan met name het vechtvliegeren. Dat is heel leuk.
1: Ja.
0: Dan gaan de jongetjes, maar inmiddels volwassen mensen hoor. Dat in Nederland heb je ook nog steeds dat soort wedstrijden. Gaan ze elkaars lijnen proberen door te snijden of vliegerend.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar geven demonstratie van. Maar er komt ook een hele mooie groep Pencak Cilat. Dat is een Indische, Indonesische vechtsport eigenlijk.
1: Oh.
0: Het is niet echt vechten. Het is meer een dans, dans en een verdedigingssport.
1: Ja.
0: En die komen uit Diemen en die komen demonstraties geven.
1: Ja.
0: Maar ook een hele mooie lezing over... Dus ik weet niet of iemand van jullie luisteraars toevallig een kris in huis heeft. Dat is zo'n steekwapen uit Indië, Indonesië, soms eeuwen oud. En we hebben iemand die daar ontzettend veel verstand van heeft. Een enorme verzameling ook. En die kan ook die kristen determineren, lezen, zeg maar. Bij kristen gaat altijd een beetje mystieke verhalen gaan erover rond. Want de maker van zo'n kristen, dat kan zomaar een paar eeuwen geleden geweest zijn.

0: zijn. Ja. Die heeft dan ook de ziel van de eigenaar in die kist gestopt. Ja. Nou, en ja, als die ziel niet met jou klikt, dan heb je een probleem. Dus heel veel mensen denken dat zo'n kris ook ongeluk brengt. Nou, dat is lang niet altijd het geval natuurlijk. Maar daar krijgen we een lezing over. Maar mensen kunnen ook gaan batiken. Dus we doen heel veel workshops ook. En voor de kindertjes zijn er ook hele leuke dingen te doen.
1: Nou.
0: Dus want we vinden het juist heel belangrijk dat kinderen in contact komen met die geschiedenis. Maar vooral ook met het mooie van Indonesië.
1: Nou, dus, je hebt een enorme spraakwaterval. En fantastisch. Ja, jij nodigt ons gewoon allemaal uit om vooral ook toch 19 september langs. Naar de Enkweg 11 in Wilp toe te komen. Indo Garden. En het is ook het allereerste Indisch erfgoedfestival. Dus dat moet heel goed bezocht worden.
0: Ja. Dat is de eerste keer.
1: En als het dan heel goed bevalt. En dan komt er gewoon volgend jaar een tweede. Of misschien wel over twee.
0: Gaan we het elk jaar weer doen. Ja,
1: het
0: is
1: dus 19 september aanstaande van 11 tot 5 uur. Ja. Indo Garden aan de Enkweg nummer 11 in Wilp.
0: Ja.
1: Een hele dag vol cultuur, workshops, lezingen, lekker eten. Dat vooral ook. Klopt. En muziek van D-Choice.
0: En echt Indisch eten. Hè? Dus de echte Indische café natuurlijk. Hè?
1: Nou, dat wordt enorm genieten. Daar is 19 september. En ik ga gewoon op hopen en alle pijlen richten op goed weer. Maar wat je al zei, er zijn heel veel tenten. Dus dat komt allemaal goed.
0: Komt helemaal goed.
1: Moet wel een ticket gekocht worden, zie ik. Van €7,50 per persoon.
0: We proberen het in ieder geval heel erg laagdrempelig te houden. Dus €7,50... daar komen we in ieder geval uit de kosten, hopen we. Dus dat is het belangrijkste.
1: Ik verwijs nog een keer naar die website van jullie. www.indo-garden.nl. Daar staat echt alle informatie
0: op. Daar staat alles op. Ja.
1: Kan ik daar ook mijn ticket bestellen voor deze dag?
0: Daar kun je ook de tickets bestellen. Kan ook gewoon bij ons bij de ingang van de tuin natuurlijk.
1: Oh,
0: het is wel handig om van tevoren te bestellen. Want dan kunnen we ook een inschatting maken van op hoeveel mensen kunnen we rekenen. Maar iedereen is gewoon welkom. En sowieso, stel dat iemand niet op 19 september kan. We zijn elke vrijdag en zaterdag hebben we ook gewoon de tuin lekker open. En dan kunnen mensen ook een drankje doen, een hapje. Ja. Dus dan kunnen ze sowieso altijd langskomen.
1: Nou, mooi verhaal. Ik hoop voor jullie dat het heel druk gaat worden. En dat er zeker een vervolg op komt. Op deze eerste Indisch Erfgoedfestivaldag. Zaterdag 19 september. Aanstaande van 11 tot 5 uur. Indo Garden, Enkweg 11 in Wilp. En kijk vooral op die prachtige website. Ik moet helaas stoppen, want de tijd is bijna om. Dan krijg ik strafpunten, zeg maar, van Alexander. En dat wil ik niet.
0: Nee, dat moet je niet hebben.
1: Nee, zeker niet. Maar heel veel plezier gewenst.
0: Ja, dankjewel. En dankjewel dat ik het even wat mocht vertellen hier.
1: En je weet ons te vinden voor het volgende onderwerp wat je te vertellen hebt. Dus het komt helemaal goed. Nogmaals, dankjewel. Graag tot ziens. En
0: tot
1: succes. Ziens, dankjewel, Ernst-Jan.
0: Doei.
1: Dolly Parton en Billy Ray Cyrus die brengen ons aan het eind van het eerste uur van de matinée. Dan zeg ik tot het nieuws, tot na het nieuws van 3 uur. Tot straks.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,5%. De ECB wil daarmee de oplopende inflatie tegengaan, die vooral door hogere energieprijzen wordt aangejaagd. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juni ging de rente voor het eerst sinds september 2023 omhoog. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Matinee. Radio A.

0: luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Ja, luisteraars, ik ben net weer terug op mijn plekkie. Moest even wat van alles en nog wat geregeld worden. Alexander had honger, die wilde graag een stuk taart. Nou ja, dat gaan we dan gewoon doen, hè. Die man moet gewoon goed op de benen blijven. Anders heb ik geen geluidstechnicus. Maar oké, welkom terug. We zijn er nog tot vanmiddag 4 uur. Tweede uur van de matinée is dus ingegaan. Ja, ik heb hier mijn gast alweer zitten tegenover mij. Live en kick-in, Ruben.
2: Yes.
1: Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ruben
2: dankjewel.
1: Is de man van de Orange Tree Band. Die hebben natuurlijk al eens eerder hier in de studio gehad. En daar gaan we natuurlijk lekker straks mee babbelen. Want ze hebben weer een nieuw liedje.
2: Superleuk.
1: En die gaan we gewoon eventjes bij u onder de aandacht brengen. Maar voordat het zover is, ja, en natuurlijk... Ja, en ik hoop wel dat we hem aan de telefoon krijgen straks om 4:15... Onze Jan Kersenboom. Ja, van het Bluescafé. Is misschien voor jullie ook wel een keer leuk om daar eens te gaan optreden.
2: Wie weet.
1: Ja, wie weet. Moet je een beetje, ik zal het een beetje in de week leggen. Ja. Maar dan moet je wel een beetje een repertoire hebben, hè? Van een uurtje of twee.
2: Twee uur.
1: Zoiets.
2: Dat is flink gezet,
1: drie.
2: Maar
1: komt allemaal goed. Maar dat dus. Bluescafé, Jan Kersenboom, 4:15. Blijf vooral luisteren, want hij gaat ons vertellen wat hij de komende dagen bij hem allemaal op het podium heeft staan. Ja, ik heb nog helemaal geen idee. Dus, maar altijd wel echt lekkere live muziek. Van alle markten thuis. We gaan nu luisteren naar... Waar moet ik beginnen?
2: Ja.
1: Ja, waar moet ik nou toch beginnen?
2: Zullen we bij het begin beginnen?
1: Het lijkt me altijd wel het beste om gewoon bij het begin te beginnen. Ja, waar moet ik beginnen? Dat is Henk Smit. Ken je Henk Smit?
2: Nee,
1: ik ook niet. Dit is weer typisch zo'n Alexander Hoog moment. Die zoekt altijd iets, gewoon iets grappigs, iets geks. Dat kennen we helemaal niet. Maar daar gaan we dan gewoon nu naar luisteren. Alexander Hoogmoment, Henk Smit, waar moet ik beginnen?

0: Nou, Alexander, jij weet voortaan ook nog wel waar je moet beginnen, hè? Alexander Hoogmoment, Henk Smit, waar moet ik beginnen? Nou, het is eigenlijk best wel grappig om te weten dat hoe Frank Verkooyen het voor elkaar kreeg om Henk Smit over te halen om een eigen single op te nemen. Nou,
1: ja.
0: Want Henk, ja, daar gaan we. Henk is namelijk de stiefzoon van Frank Verkooyen.
1: Ah, kijk.
0: Dan ken ik ook Frank Verkooyen niet.
1: Nee.
0: Jij, Ruben? Nee. Ik ook niet, hoor. Nee. Maar goed, onder het genot van een pilsje, daar heb je hem. Ja, begon Henk spontaan te zingen. Nou, hij heeft wel een redelijk goede stem.
1: En het klinkt heel gezellig.
0: Dat vind ik ook.
1: Ja.
0: En vooral als er een biertje bij te pas komt. Ja, toch? Maar ik kan niet zien wanneer het is uitgebracht. Dus ja, maar wel grappig. Op naar de volgende, zou ik zeggen. Maar dan pas volgende week, oké? Okay? Ja, u heeft de stem al gehoord. Ik heb Ruben hier zitten, Ruben van Dingen, toch?
1: Hallo, ja, zeker.
0: Jij?
1: Ja.
0: Ruben van Dingen, jij bent zeg maar de promotor, zeg maar, van ja. Orange Tree.
1: Promotor, gitarist.
0: Ja. Jij doet iets met de website.
1: Website, de muziek schrijf ik meestal.
0: Ja,
1: maar
0: daarom,
1: bedenk ik.
0: Je bent heel, heel belangrijk ook in die formatie.
1: Ik bedenk
0: Orange
1: nog
0: Tree.
1: Wel eens wat.
0: Ja, een bedenkert. Hij is een bedenkert.
1: Soms ben je er heel druk mee bezig.
0: Want, ja.
1: Als je van heel veel markten thuis bent, dan is het ook heel leuk om van alles te gaan doen. Dus ja.
0: Als je de tijd ervoor weet te vinden.
1: Inderdaad.
0: Want je werkt daarnaast gewoon ook nog.
1: Ja.
0: Ja, daarom. Dus het moet allemaal ook toch wel in een soort van vrije tijd.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Maar vertel eens even nog, voor de luisteraars die net inschakelen, die zeggen van nou, Orange Tree, sinaasappelboom. Vertel eens, wat is het? Het is een band.
1: Zeker.
0: Jullie maken muziek.
1: Ja.
0: Maar vertel eens iets over de historie.
1: Historie? Nou, lang geleden in een ver land. Nee. Nee hoor, nog niet zo lang geleden. Dus het kan heel logisch zijn dat mensen ons nog niet kennen.
0: Ja.

0: sinds 2022 uit mijn hoofd zijn wij begonnen als bandje.
1: Ja.
0: Mede met de bassist Nico, Koen en Jael zijn we ooit begonnen. Want we wilden toch weer muziek maken.
1: Ja.
0: Lekker optreden, dat soort dingen.
1: We wilden toch weer muziek maken. Dus het betekent dat je al langer in de muziek zit.
0: Klopt. Ja, nou ja, in de muziek, we hebben tenminste de namen die ik net noemde, wij kenden elkaar eigenlijk van de kerk vroeger.
1: Ja. Ja.
0: En daar hebben wij in de band gespeeld, ja, samen. En toen hadden we bedacht van, nou, we willen weer muziek gaan maken.
1: Ja.
0: Uiteindelijk zitten we niet meer bij elkaar in de kerk. We zitten allemaal weer in andere kerken.
1: Ja, maar zo maar, gaat dat, hè?
0: De vriendschappen blijven, dat is heel belangrijk.
1: Ja.
0: En toen zijn we weer eens de koppen bij elkaar gaan steken. En zijn we weer eens begonnen.
1: Ja.
0: En toen gingen we ons afvragen, willen wij dan, zoals wat we gewend waren in de kerk, gospelmuziek maken? Of ja, misschien juist niet gospelmuziek?
1: Ja.
0: En toen hadden we zoiets, nou, gospelmuziek, dat avontuur hebben we al een beetje beleefd.
1: Ja.
0: Vinden we nog steeds mooi. Maar
1: ja, prachtig.
0: Nee, laten we eens gewoon eens
1: over een andere boeg.
0: Over een andere boeg,
1: ja.
0: Ja. Dus toen zijn we lekker bezig gegaan. Begonnen als coverbandje.
1: Ja.
0: Leuke liedjes uitzoeken.
1: Ja.
0: Je eigen maken. Ook onze eigen draai eraan geven, vinden we belangrijk.
1: En vertel eens iets dan. Waar moeten we dan aan denken?
0: Waar begonnen wij mee? Dat is een goede. Naamtitels die duizelen me altijd ook een beetje.
1: Maar een beetje de stijl.
0: Van
1: de muziek.
0: We zaten in het begin heel breed. Maar nu eigenlijk, en sindsdien zijn we wel een beetje van de akoestische singer-songwriter liedjes tot aan pop-soul.
1: Ja.
0: Dus het is nog steeds vrij breed. Dus ik denk, ja, als ik het echt moet samenvatten, dan denk ik dat we naar de akoestische pop gaan.
1: Oké. Ja.
0: Op den duur eigen liedjes gaan schrijven.
1: Ja.
0: En dat is ook wel een avontuur om te doen, te
1: Want
0: proberen.
1: Jij schrijft dan hoofdzakelijk de liedjes? Of doe je dat met meerdere bandleden?
0: Bij de een begint het bij de tekst en bij de ander bij de muziek vaak.
1: Ja, want je hebt niet alleen tekst, je hebt dan ook muziek nodig.
0: Zeker. Dus bij mij begint het altijd met de muziek. Dus ik zit vaak met een akoestisch gitaartje op de bank en een paar riedeltjes. En dan denk ik, hey, dit is wel een lekker themaatje. Maar dan zit ik vaak, geen idee wat voor tekst ik hierop moet verzinnen.
1: Nee.
0: Dus tot nu toe is Jael, onze zangeres, degene die dan met de tekst aan de gang gaat.
1: Kijk.
0: En dan krijg ik soms een half ingezongen versie doorgestuurd. En dan gaan we daar weer mee puzzelen. En uiteindelijk ontstaat er een nummer.
1: Een mooi proces is dat eigenlijk.
0: Zeker,
1: hè?
0: Zeker.
1: Ja, het begint gewoon met een beetje gepingel, mag ik het zo zeggen.
0: Zeker.
1: Op de gitaar.
0: Ja, veel meer is het meestal dan ook nog niet.
1: Precies. En dan leg je dat vast.
0: Ja. Ja.
1: Dat speel je dan in?
0: Meestal is je telefoon gewoon in opname. En dan zodat je het ook niet vergeet. Want het is ook vaak dat je de week daarna denkt van, ik had een leuk pingeltje, maar wat was het?
1: Ja.
0: Ja. Dus,
1: en dan komt van het een komt het ander.
0: Ja. Ja.
1: En als de melodie goed is, dan komt er een tekst bij. En dan ga je dus met Jael in conclave.
0: Zeker, ja. Nou, dan probeer je eens wat en schaaf je het een en ander bij. En soms moet je het dan ook weer 2 maanden wegleggen.
1: Ja.
0: Nee. Soms sta je er ook helemaal blind op.
1: Ja.
0: En dan weer oppakken.
1: Ja, bijt je er helemaal
0: vast. Zeker.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Maar is het doorgaans Engelstalig of ook Nederlandstalig? Of,
0: tot nu toe in ieder geval Engelstalig.
1: Ja, ja. Ja. Ja, okay.
0: Dus we hebben onze hoop op een wereldwijde doorbraak. Maar we zoeken nog fans.
1: Nou, fans, die zijn er volgens mij al wel.
0: Nou, afgelopen zaterdag hebben we in het Zuiderpark Festival opgetreden.
1: Leuk.
0: En dat was ontzettend leuk om te doen. Ja.
1: Was leuk.
0: Ja,
1: ik ben er helaas niet kunnen zijn afgelopen zaterdag. Maar alles eerder geweest. Dus een heel leuk festival.
0: Zeker, ja. Ja.
1: Dus hebben jullie een mooi visitekaartje kunnen afgeven.
0: Ja, zowel onze eigen liedjes als mix met wat covertjes hebben we gespeeld. Ja.
1: Ja, leuk. Nou, mooi. En nu zit jij hier weer, want hoe lang is het geleden dat je hier was? Begin van het jaar of zo?
0: Maart, volgens mij in mijn hoofd.
1: Hè?
0: Ja, eind maart.
1: Want toen was er ook iets te melden.
0: Ja, toen kwam ons eerste liedje uit.
1: Ja. En hoe is dat verder ontvangen dan bij de mensen?
0: We krijgen heel veel leuke reacties. Dus ik hoop dat de mensen die hem nog niet gehoord hebben hem ook zo leuk vinden.
1: Zullen we hem anders maar eens even gaan draaien? Nog
0: lijkt
1: om even in de herinnering op te roepen.
0: Heel goed.
1: Even de titel van het liedje, dat was Chasing Time.
0: 10 punten, ja.
1: Ik mag door naar de volgende.
0: Zeker.
1: Ja. En hoe is dat liedje ontstaan? Nou ja, wat je al zei, ook op de bank met die gitaar.
0: Ja, gitaartje op de bank. En inderdaad, Jael heeft de tekst erbij geschreven.
1: Ja.
0: En uiteindelijk opgenomen. Dat doe ik ook allemaal zelf op mijn zolderkamertje.
1: Jongeman.
0: Nou ja, dus, het is allemaal leuk om te ontdekken en te doen, zeg maar.

0: Zo.
1: En uiteindelijk ook videoclip erbij gemaakt. Dat vind ik
0: ook
1: dan
0: nog.
1: Ik ben zelf ook videograaf. Dus ik,
0: nou zeg.
1: Ja.
0: Wat ben je eigenlijk niet?
1: Nou ja, ook heel veel niet.
0: Nee, maar weet je, het is wel zo dat als je er plezier in hebt, dan gaat het ook allemaal wat makkelijker.
1: Zeker, hè? Zeker. Ja.
0: Ja, je krijgt er energie van dan. Als je
1: zeker.
0: Dingen met tegenzin doet, dan kun je net
1: nee,
0: stoppen.
1: Nee, dan bestonden we al niet meer.
0: Nee. Chasing Time. Waar gaat het liedje over?
1: Chasing Time. Ja, Chasing Time gaat eigenlijk over dat ja, in het leven kan er van alles tegenzitten. Ja. Maar er zijn ook heel veel kleine dingetjes die elke dag weer de moeite waard zijn om er weer iets moois van te maken.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk waar het lied over gaat.
0: Nou, voor alle luisteraars die nog helemaal nooit hebben gehoord van Orange Tree. Superleuke band uit de Apeldoorn en omgeving,
1: zeker.
0: Moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Bestaat uit 1, 2, 3, 4, 5 personen,
1: ja.
0: Bandleden, waarvan twee zangeressen. En jij, Ruben, speelt ook gitaar. En je zingt ook.
1: Soms een beetje, ja.
0: Ja, af en toe een beetje. Een soort van backing vocal, denk ik dan.
1: Ja.
0: We hebben Nico op de basgitaar.
1: Klopt.
0: En dan is Koenders op de drums.
1: Zeker.
0: Dat is de band samenstelling.
1: Ja.
0: We gaan nu luisteren naar Chasing Time.

0: Nou, dat is wel een nummer wat staat als een huis.
1: Lekker, hè?
0: Mooi nummer, ja, prachtig. Ik had het natuurlijk al vaker gehoord. Maar voor de mensen die het niet kennen, is dit een prachtig liedje.
1: Mooi, rustig.
0: Ja, heel rustig, heel rustig. En jij zei, dit is wel een beetje singer-songwriter-achtig.
1: Ja, ja, dit is meer de beetje akoestische singer-songwriter-hoek, zeg maar.
0: Maar dat is ook wel eens lekker, hoor.
1: Zeker,
0: het hoeft niet altijd zoveel geweld altijd te zijn. Nee.
1: Nee, soms is het ook lekker om even tot rust te komen.
0: Man. Ja. Als je soms de radio aanzet, gelukkig is dat bij ons hier niet, hè. Ja, wat een prachtig. We gaan ook heel veel, heel bewust, kiezen we ook veel liedjes die eigenlijk niet meer op de landelijke radio te horen zijn. Hè?
1: Okay,
0: want we moeten allemaal snel en op stampen en toestanden.
1: Ja.
0: Nee, wij hebben een ander repertoire.
1: Gelukkig, gelukkig.
0: Gelukkig toch? Ja. Goed, Orange Tree.
1: Yes.
0: Een band.

0: Ja, dat kan ik slecht hoor.
1: Nee, ik ook niet hoor. Nee. Ik woon daar ook wel zelf in de buurt, maar ik kan niet plat pron.
0: Nee.
1: Moet ik zo moeite voor doen?
0: Ik versta het meestal wel.
1: Ja, te gek is dat.
0: Maar dat zal komen door mijn roots, dat ik uit Noord-Groningen kom. Dus, ja.
1: Ja, precies. Daarom. Nou, goed. Maar oké, jullie zijn een lekkere band. Treden jullie al regelmatig op? Wat je zei, afgelopen zaterdag
0: was de eerste, zeg maar, na de zomer dat we weer ging spelen. En eigenlijk de komende maanden hebben we wel wat besloten dingetjes. Bruiloft en wat feestjes. Maar in totaal toch alweer zo'n 6-7 optredens staan. Dus,
1: leuk hoor.
0: Ja, enorm veel zin in. Ja. Ja.
1: Vorig jaar, december, waren jullie ook op de radio te horen. Klopt. Live, akoestisch.
0: Zeker.
1: Tijdens ons... wat was het ook weer?
0: De zaterdagmiddagmix.
1: Ja, de zaterdagmiddagmix. En we deden dat vanuit tuin van... ik weet even zijn naam niet meer.
0: Top 2000 de Tuincafé.
1: Precies.
0: Ja, zeker.
1: En zo ben ik eigenlijk op jullie spoor gekomen.
0: Kijk.
1: Door Esther, mijn collega, die daar toen aan het presenteren was.
0: Ja.
1: Hiek, dat is zo'n leuk beentje. zo is het gekomen.
0: Nou, mooi
1: hè?
0: Toch? Ja.
1: Zo kunnen we er niet meer omheen, Ruben.
0: Ja,
1: nee.
0: Ja.
1: Want jullie komen over een paar weken ook bij mij op het Apeldoorns podium.
0: Zeker.
1: Met de hele band. Daar
0: zien we naar uit. Ja.
1: Ja. Ja, ben
0: ook wel een beetje spannend, maar dat hoort
1: spannend.
0: Erbij.
1: Ja, dat wordt wat hoor. Dan moet je wel heel goed presenteren ook. Maar dat doen jullie wel.
0: We doen ons best. Middels dat kunnen we niet doen.
1: Leuke setlist samenstellen.
0: Zeker, zeker.
1: Dat het twee hele mooie uren radio worden.
0: Daar gaan
1: live
0: we voor.
1: Radio.
0: Live.
1: Ja, nou, je zei het al, met elkaar schrijven jullie dus muziek, liedjes. En nou ja, er is er alweer een van de band gerold, zeg maar.
0: Zeker, ja. Ja.
1: Daar gaan we zo meteen naar luisteren.
0: Mooi.
1: Heeft de titel Dreams of Gold.
0: Yes.
1: Vertel daar eens iets over als je wil.
0: Dreams of Gold. Eigenlijk na ons nummer wat jullie net gehoord hebben... zijn we rustig verder gegaan.
1: Ja.
0: En zijn we Dreams of Gold gaan opnemen. Dat had nog iets meer voet in de aarde. Want bij het eerste liedje had drums alleen een shakertje en een tamboerijntje. Dat was nog redelijk makkelijk op te nemen. Maar een heel drumstel is toch alweer iets meer werk. Alle delen los van elkaar opgenomen en alles dan zo goed mogelijk mixen tot een geheel. En net voor de zomer, onze laatste oefenkeer voor de zomer, zei ik van, ik wil er ook nog een videoclip aan maken. Dus dat doen we ook nog even. Toen keek iedereen me aan van serieus. Ja, dat gaan we even doen.
1: Het is wat, hè?
0: Dus op YouTube is uiteraard ook de video te bekijken.
1: Oké.
0: En zelf vind ik het wel het hele leuke van de videoclip is dat de lol die wij hebben in het maken van onze muziek en spelen samen, dat zie je ook echt in de videoclip terug.
1: Je dus maakt me heel nieuwsgierig.
0: Ja,
1: ik kan hier geen videoclip kijken, dat moet ik dan thuis doen, dus ik moet me even inhouden nog. Maar we gaan zo meteen wel naar het liedje luisteren.
0: Zeker, zeker. Ja.
1: En dat hebben jullie ook weer in gezamenlijkheid geschreven?
0: Dreams of Gold is ook weer... Ja, begon weer met een gitaarriedeltje bij mij. En Jael heeft weer de tekst geschreven. Ja.
1: Okay,
0: die hebben ook wel weer een poosje aan de kant gelegd. Om vervolgens nog weer even ernaar te kijken. Ja. En nog weer te fine-tunen. En nog even een bridge erbij te bedenken. En dat soort dingetjes.
1: Ja.
0: Want al met al, samen met Jael heb ik hem geschreven.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Mooi. Heel benieuwd. En waar gaat het? Ja, dromen. Waar gaat het over?
0: Ja, Dreams of Gold... Ik moest ook even jou weer vragen. Ik zeg, waar gaat het eigenlijk over?
1: Ja, precies. Maar gaat het nou toch eigenlijk over?
0: Dat is een goede vraag.
1: Dreams of Gold.
0: Nou ja, inderdaad. Dromen van een mooie toekomst.
1: Ja.
0: Ik heb ook zelf even ChatGPT geraadpleegd. Van, waar gaat dit nummer eigenlijk over?
1: Ja, en wat zegt hij dan? Dat ChatGPT?
0: Nou, ChatGPT zei, op zich klopt dat ook. Want ik heb het weer bij jou al gecheckt. Klopt dit? het is eigenlijk een liefdesliedje tussen twee mensen. En die gezamenlijk dromen van een hoopvolle en mooie toekomst.
1: Ja.
0: En voor ons als band, een beetje als extra dromen we natuurlijk met z'n allen ook van een mooie toekomst als band. Dus,
1: tuurlijk.
0: Dus dat is voor ons eigen motivatie in het liedje. Maar in principe is het een liefdesliedje.
1: Ja.
0: Hopend en dromen van een mooie toekomst.
1: Maar jij zei wel dat er wat meer uptempo in zit.
0: Ja, vergeleken met Chasing Time.
1: Ten opzichte van Chasing Time, ja.
0: Ja. Ja, daarom ook iets meer drums
1: erin.
0: Bewust
1: voor gekozen ook.
0: Ja, want wij houden ook wel echt wel van een beetje... pop, soul, funk. Het is nog steeds wel mijn akoestisch gitaartje hierbij. Maar lekker meer uptempo.
1: Ja.
0: En ik denk zo met Chasing Time. En dit nummer hebben we wel redelijk heb je wel een beeld

0: van wat voor muziek we ongeveer maken.
1: Nou, ja. Zullen we daarna gaan luisteren?
0: Superleuk. Want
1: ik ben heel nieuwsgierig geworden. En die videoclip die ga ik vanavond thuis wel kijken.
0: Nou, leuk. Ja.
1: Want jullie zitten op YouTube.
0: Zeker,
1: jullie zitten ook op andere streamingsdiensten.
0: Ja, eigenlijk, we heten Orange Tree. Alleen qua website en online en de socials is het allemaal met een laagstreepje band erachter.
1: Ja. Ja, dat zei je al meteen. Maar ja, goed, jullie zijn wel een band.
0: Ja, dat is waar. Alleen Orange Tree is ook wel een term die ook wel voor bedrijven en allerlei andere instanties gebruikt worden. Vandaar dachten we van online moeten we dat een klein beetje
1: toch weer een
0: aanzetten.
1: Beetje onderscheiden dat van al dat andere
0: klopt.
1: Gedoe. Ja, zo is dat.
0: Ja.
1: Oké, okay, we gaan luisteren naar de Orange Tree band. met hun nieuwste liedje, want hij is onlangs pas gereleased. Twee weken geleden alweer. Ja. Dreams of Gold. Heeft je hem klaarstaan, Alexander? Nou, zet hem erin, jong.

0: Nou, je hebt niks te veel gezegd hoor, Ruben.
1: Gelukkig maar.
0: Oh, ja, nee, niet nog. Nee, oké, het is niet genoeg. Ja? Orange Tree, Dreams of Gold. 2 weken geleden gereleased.
1: Zeker.
0: En hoe is die ontvangen? Heb je daar al enig idee van? Gehoord?
1: Nou ja, behalve wat views op de socials. En ja. Natuurlijk, je lanceert iets. En dat is je bent er altijd heel druk mee bezig voordat je het lanceert. En dan hoor je eigenlijk weinig. Behalve je familievrienden die zeggen, oh leuk.
0: Ja, oh leuk. Ja, die durven misschien ook niks anders te zeggen.
1: Ja, ik hoop wel dat ze eerlijk zijn.
0: Nee, precies. Nou, maar het klinkt fantastisch. Echt waar.

0: zei dat in dit liedje heeft dan Jaël een beetje is een beetje ondergeschikt aan. Ja, dat klinkt misschien raar. Dat is ook niet zo. Maar Annette heeft meer een beetje de liedzang.
1: Ja, bij dit nummer Annette en bij het vorige nummer was Jaël.
0: Dat goed verdeeld hoor.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja vind ik wel. Hartstikke goed. Nou, op naar de volgende zou ik zeggen.
1: We hebben al
0: zit er alweer wat in de. Ja, zit er alweer wat in de pen?
1: We hebben zeker nog zo'n 3 of 4 nummers die we in principe geschreven hebben. Maar ja, soms moet dat inderdaad nog een beetje doorontwikkelen. Maar, ja.
0: maar we hebben wel
1: de smaak te pakken in die zin. Ja.
0: Hou zo, joh. Hey.
1: Dus als er weer iets nieuws uitkomt, dan...
0: Nou, wie weet, hè? Want wat ik al zei, jullie komen bij mij op het Apeldoorns podium tegen die tijd.
1: Wie weet. Ja, misschien kunnen we een primeur. Ja,
0: nou,
1: ja.
0: 2 zielen, 1 gedachte, hè? Jongen, jongen, jongen. Oké, je zei het al, jullie zijn ook op de socials te vinden.
1: Yes.
0: En hoe vinden we jullie dan?
1: Facebook, Instagram, YouTube zijn we te vinden. En onze website, orangetreeband.nl. En daar staan ook de linkjes in principe op naar alle socials. Ja, mochten mensen het nou leuk vinden en ons willen supporten of helpen door ons te volgen, help je ons alweer heel veel. Of ons te luisteren op je favoriete streamingsdienst.
0: Ja,
1: dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
1: En
0: daar staan dus in ieder geval deze twee op.
1: Deze twee nummers zijn echt uitgebracht en zijn op Spotify, Apple Music enzovoort te luisteren.
0: Ja, mooi. Luister naar onze muziek. Nou,
1: yes.
0: Ja, ik zie het ook staan. Prachtige site. Daar ben je ook heel, en ik ben heel benieuwd. Ik ga lekker vanavond kijken naar die YouTube-filmpjes.
1: Superleuk.
0: Hè? Ja, toch?
1: Ja.
0: En op YouTube zijn jullie ook te vinden onder Orange Tree.
1: Orange Tree
0: Band.
1: Band. Even kijken of YouTube werkt. Even niet uit mijn hoofd precies.
0: Nee,
1: maar in principe via de website
0: kom er wel uit, hoor.
1: Is er een linkje.
0: Ja. Dat komt wel goed. Oké, nou Ruben, hartstikke leuk dat je er was.
1: Super, dank
0: Super
1: dat ik hier
0: mooi
1: mocht
0: liedje.
1: Zijn.
0: Ja. En ik ga proberen om dat ook bij ons in de database te krijgen.
1: Super leuk.
0: Voor een volgende keer.
1: Ja.
0: En sowieso, mocht er wat zijn, je weet ons te vinden, hè?
1: Zeker, zeker.
0: redactie@rtv-apenen.nl. Altijd sturen, hartstikke leuk.
1: Top.
0: Was dit het voor nu?
1: Ik
0: of wil je
1: wel.
0: Nog iets prangends kwijt? Nu kan het, je zit hier.
1: Ja, nu is de kans. Nou ja, luister allemaal.
0: Ja, nee, precies.
1: En geniet ervan. En mocht je het nou leuk vinden, dan laat van je horen.
0: Ja, dat kunnen we dus allemaal kwijt op die streamingsdiensten ook. En jullie socials.
1: Ja, en mocht nou iemand denken van, god, dat klinkt als een gezellig beentje en we hebben nog een keer een feestje of een gelegenheid waar we live muziek kunnen gebruiken, dan
0: mailtje sturen?
1: Ja, zeker.
0: En waar gaan we die naartoe sturen dan?
1: info@orangetreeband.nl.
0: info@orangetreeband.nl.
1: Ja, of kijk even op de website.
0: Ja, ja. Joh.
1: Ja.
0: En de website is dus orangetreeband.nl.
1: Nou, duidelijker kan niet.
0: Zo is dat. Dankjewel voor dit moment.
1: Hartelijk
0: vond
1: dank.
0: Vond erg gezellig.
1: Zeker, super.
0: En ik verheug me nu al op november, 20 november zei je.
1: Ja, klopt.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Dan zijn we
0: 2 uur lang.
1: Allen.
0: Dan zijn jullie met de hele band, met de hele Orange Tree Band. En dan live muziek op de radio bij RTV Apeldoorn. In het programma Apeldoorns Podium. 20 november.
1: Super tof.
0: En tegen die tijd heb je misschien alweer een derde liedje.
1: Wie weet.
0: Helemaal klaar. Kan maar zo. Ruben, nogmaals, dankjewel.
1: Graag.
0: En graag tot een volgende keer. En succes, hè. De groeten aan alle bandleden.
1: Dankjewel.
0: Wat gaan we nu doen? We gaan luisteren naar... Oh, Formidable. Nou, wat weet je dan van wie?
1: Dat
0: is van Formidable.
1: Ja, die Fransman.
0: Stromae.
1: Ja.
0: Ja, joh. Misschien kun je dat ook wel coveren of zo.
1: Nou, ik zal het voorstellen.
0: Ja, is wel leuk, toch? Nou, ik zou zeggen, start er maar in.

0: Mooi liedje, hè?
1: Ja, prachtig liedje. En ik heb het nog even toch opgezocht. Het is een uit 2013. Moet je nagaan. Het liedje gaat over een verbroken relatie en een gevecht tegen de eenzaamheid. Ja, de titel betekent formidabel, maar klinkt in het Frans fonetisch ook als fortminable. En dat staat voor erg zielig en sneu. Nou, maar het is wel een heel mooi liedje. Ja, formidable. Formidable. Nou, en de videoclip die werd deels in het echt opgenomen op een tramhalte in Brussel, terwijl Stromae dronken leek te zijn. Weet je dat? Nee? Oké. Okay. Nou, gaan we het verder niet over hebben. Wat gaan we nu doen? Oh, gaan we naar... Agda en de Munnik staat klaar. Nou, ik zou zeggen, start hem dan maar in. En dit is dan getiteld, het liedje... De Kapitein deel 2. Is er dan ook een kapitein deel 1? Nee, hè? Maar dit is deel 2 van De Kapitein. Agda en de Munnik.
2: Ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Acta in de Munnik, de kapitein deel 2. En ik vroeg net aan Alexander van, is er dan ook een deel 1? Nee, zei hij. Nee, maar wel, het is wel zo. Want dit, de kapitein deel 2, is uitgekomen in 2000. En dat staat ook op hun 6e album van het theaterduo. En eigenlijk beter bekend bij het publiek, bij het grote publiek, onder de naam CD van jou, CD van mij. Dat hoor je ook steeds terug in de tekst. En in 1998 is de eerste kapitein ontstaan. Ja, kapitein. Dus niet met een een erachter of zo, maar gewoon kapitein. En dat ging dus juist over een relatie die in rustige vaarwater verkeerde. Nou, het staat op het album Naar Huis. Dat wilde ik nog even vertellen. Ja, toch? En waar we nu naar gaan luisteren, ja, the one and only Jan Kersenboom. Die heb ik nu aan de telefoon.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Jan.
1: Hoi.
0: Fijn je aan de lijn te hebben, joh. Vorige week.
1: Ja, ik vind het ook fijn om jou te horen.
0: Ja, hè? Heel fijn, hè?
1: Ja.
0: Heerlijk. Nou, je hebt vanavond alweer lekkere muziek daar bij jou in het café. Want...
1: Nou, we hebben vanavond...
0: De jam-sessie met Mark van Maalik en Laura.
1: Ja, klopt.
0: Nou, dus dat wordt...
1: Gezellig.
0: Ja, en dat begint om 8:30, zoals altijd?
1: Ja.
0: Ja. En iedereen die muziek speelt, die kan daar gewoon naartoe met zijn muziekinstrument?
1: Ja, inderdaad.
0: En als je dat niet doet, dan kom je gewoon alleen voor de gezelligheid, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. 8:30 begint het.
1: Dat is leuk, hoor. Inderdaad.
0: Ja. Het is wel een vaste... Ja, Mark en Laura zijn er natuurlijk altijd. En wie zit er dan nog meer? Altijd?
1: Ah, een heleboel. Allemaal vaste klanten die meekomen doen.
0: Ja. Ja. En dan is het eigenlijk een soort van zwaankleef aan.
1: Ja.
0: Leuk. Helemaal gezellig. En het komt dan ook zoals het komt. Ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Een computer doet het niet. Dus ik heb weinig overzicht.
0: God. Nou, gelukkig heb ik wel overzicht. Dus we gaan elkaar gewoon helpen. Ja, toch?
1: Hartstikke fijn.
0: Nou, dus dat is vanavond al vanaf 8:30. Vrije toegang. Ja. En iedereen die een muziekinstrument bespeelt, die een beetje ook niveau heeft natuurlijk, dat wel. En lekker van bluesmuziek houdt of wat dan ook. Die kan dus aanschuiven vanaf 8:30. Mark van Maalik en Laura. Nou, gezellig.
1: Ja.
0: Oké. En zeg je dan, nou, ik ga gewoon een biertje drinken of een wijntje. Dan mag dat natuurlijk ook. En lekker genieten van de muziek. Hè? Vrijdag, 11 september. Dat is morgen. Sue the Rain. Dat is een zeskoppige coverband uit Apeldoorn en omgeving. En die brengen alternatieve indie en Brit pop uit de jaren 90's en 00. Aangevuld met sterke songs uit andere decennia. Nou, en waar moet je dan aan denken? Nou, aan Garbage, R.A.M., The Cure, Arctic Monkeys, Radiohead. Daar doen ze ook muziek van. Muse. Wat nog meer? Nothing But Thieves. Nou, dat zijn geen standaard covers, maar songs met karakter.
1: Ja.
0: Morgenavond bij jou, in het café.
1: Ja.
0: En het begint om 10:00. En de toegang is vrij.
1: Ja, ja, tien uur. Vrij toegang, inderdaad.
0: Ja, toegang is vrij. Dus lekker genieten, vrijdagavond vanaf 10:00... in het Bluescafé van Sue the Rain. Leuk bent. Leuke jonge band ook. Ja.
1: Ja, voor mij is het nieuw. Het is leuk.
0: Ja, daarom. Nou, we gaan zaterdag 12 september... kunnen we genieten van Flutline.
1: Ja,

0: En dat is weer een rockband uit de nabije omgeving van Deventer. Heb je die al eens eerder gehad bij jou?
1: Ik heb het al eerder gehad, ja hoor. Ja.
0: En, is het leuk?
1: Het is een hele goede band.
0: Ja? Ja? Een geweldige gitarist.
1: Nou. Leuke sfeer.
0: Ja, mooi. En dan spelen ze muziek van, oh, ik zie het al, Anouk, The Cult, Bon Jovi, Skunk, Bryan Adams. Dat wordt lekker genieten, joh. En nog vele anderen natuurlijk, hè. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ja. Maar Floodline, dan, zodra die op het podium staan, dan is het ook aan.
1: Ja.
0: Staat hier. Leuk.
1: Ja, nee, dat is heel leuk.
0: Zaterdag 12 september om 10 uur ook aanvang.
1: Ja, klopt.
0: En de toegang is vrij.
1: Ja.
0: Gaan we naar zondag. Wat heb je dan? 13 september alweer.
1: Is wat, hè? Miss Blues Rock.
0: Ja, dat is een, nog een hele jonge band, joh. Die zijn pas in februari van dit jaar opgericht.
1: Is dat wat, hè?
0: Ja, joh. Maar het zijn denk ik wel muzikanten die een hele staat van dienst hebben in andere bandjes.
1: Ja, klopt.
0: Klopt, hè?
1: Ja.
0: M.S. Blues Rock Band. Leuk?
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk ook nieuw bij jou nu dan, in het Bluescafé.
1: Ja, klopt.
0: Dus het wordt,
1: altijd spannend, hè?
0: Spannend, hè? Maar ik denk wel dat ze lekkere muziek brengen, want de drummer Ulrik, die heeft al 35 jaar de stokken vast en heeft de nodige ervaring. Nou,
1: 35 jaar, goeiemorgen.
0: Ja.
1: Het is bijna zo lang als dat ik hier zit.
0: Nou hè, ja. Ja, want hoe lang doe je dit al met die live muziek?
1: 34 jaar.
0: Ja hè, fantastisch ja. Toch? Weet je wat ik zo grappig vind? Jij bent dus daarmee begonnen in Apeldoorn. De eerste café met live muziek, elk weekend. En gaande de jaren zijn er dus veel meer ondernemers die denken van ja, maar wat Jan kan, dat kan ik ook.
1: Mm-hmm.
0: Dus die hebben ook allemaal live muziek daar. Niet niet het hele weekend, maar de een kiest voor zondag, de andere kiest voor zaterdag. Maar Jan, ik blijf het zeggen, er is maar één bluescafé. En met heel veel muziek, heel uiteenlopend ook. Dus blijf vooral lekker doorgaan. Dat wou ik even zeggen.
1: Ja, gaan we zeker doen. Ja,
0: ja toch?
1: Erg leuk. Moment.
0: Ja, ja, daarom. Nou, die zondag dus, 13 september, M.S. Blues Rock Band. Die komt bij jou spelen vanaf, hoe laat?
1: Ik begin om 4 uur.
0: Oh ja, op zondag. En de toegang is ook vrij.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Helemaal leuk. Dat wordt weer heel gezellig daar bij jou. Het begint vanavond al en dan tot en met zondag kun je lekker genieten van muziek in het Bluescafé van Jan Kersenboom.
1: Ja, we zijn allemaal welkom hier hoor.
0: Ja hè? Hoe meer, hoe beter. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Als het maar gezellig is.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Nou Jan, dankjewel voor dit moment.
1: Jij bedankt.
0: Succes en we spreken elkaar volgende week weer.
1: Oké, dankjewel.
0: Groetjes, hè. Doei, doei. En we gaan nu luisteren naar Eric Clapton. Ja, dat is ook echt een fantastische gitarist. Heel erg virtuoos. Heel veel mooie liedjes heeft hij gemaakt. En natuurlijk draait hij al heel wat jaren mee, hè. Man, daar kun je toch ook niet omheen. Nee, Eric Clapton, een gitarist en een componist. Hij is inmiddels alweer 81 jaar. Is wat, hè? Maar ja, ik zeg altijd, muziek houdt jong. Dus ook die Eric Clapton niet kapot te krijgen natuurlijk. Walking Blues, een live editie van Eric Clapton. MUZIEK

groot applaus voor Eric Clapton. Inmiddels 81 jaar en dit nummer is uit 1992. Hij heeft een gigantische staat van dienst. En hij blijft gewoon lekker muziek maken. Ja. We gaan zo meteen afsluiten het programma, want het zit er alweer op. Het is nog 4 minuten te gaan tot de klok van 4 uur. Ik zou zeggen, morgenochtend tussen 8 en 10 gaan we het herhalen. Alexander, dank je wel voor de muziek en de techniek en alles wat erbij hoort. Redactie bedankt voor de onderwerpen. En heeft u iets te melden, stuur dan vooral dat mailtje naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. En we gaan nu luisteren naar Diana Ross, I'm Coming Out. En dit nummer komt uit 19. Weet ik veel? Weet ik zo even niet? Nou, maakt ook niet uit. Is helemaal niet zo belangrijk. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kijken ook. Want we zijn ook op televisie te zien. Inmiddels Ziggo, Odido en wat hadden we nog meer? KPN, dus helemaal gezellig. We zitten op DAB+. En als dat niet van elkaar is, dan komt dat heel snel. Dus ja, weet je, het komt allemaal goed. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, blijf gezond. Ga lekker genieten van de leuke dingen om ons heen. En ik zou zeggen, tot volgende week. Morgen is er een nieuwe matinée met, ik denk in dit geval, Maarten als presentator. Dus ik zou zeggen, lekker luisteren. Tot volgende keer. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond keert zich tegen eerdere plannen om aandelen voor het WK aan particuliere investeerders te verkopen. Volgens de Fransen zijn die plannen in strijd met goed bestuur en de waarden van het voetbal. Eerder trokken al zo'n 15 andere bonden hun steun in, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond overrasseld naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Kimmage zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kimmage verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond overrasseld naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het weer, toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen.

0: Voor 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: The Rewind of All Times.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Penso con sueño para

De Gypsy Kings met Volare was dat op plek 40. Welkom bij de Rewind of All Times. We zitten momenteel op aflevering 6 alweer. En mijn naam is Olaf Bos. We zitten momenteel week 5, 1990 gaan we vandaag mee verder. En op plek 39 stond Roxette met Listen to Your Heart. Hoor je nu?

Queen met The Miracle. Stond op plek 37. En we gaan nu verder naar het volgende nummer. En dat is van Billy Joel. Leningrad was geïnspireerd door Billy Joel's ervaringen in de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog. Het nummer had een sterk vredes- en ontmoetingsmotief en paste goed bij de politieke veranderingen rond 1989 en 1990. Hier hebben we Billy Joel met Leningrad op plek 34.

was een Nederlands danceproject van Ruud van Rijen. I Can Stand It zou uiteindelijk een van de bekendste vroege Nederlandse Eurodance-platen worden. De single kwam deze week binnen op plek 32. Het project zou later internationale grote successen boeken. 24/7 met MC Fixit, I Can Stand It, op plek 32. Hoor je nu? 1, 2...

Stone Roses was dit met Fool's Gold op plek 30. En we gaan weer naar een volgend nummertje in de lijst van de top 40, week 5, 1990. En dat is een soort van, ja, is een carnavalsnummer van de Havenzangers. En de Havenzangers waren gespecialiseerd in Nederlandstalige feestmuziek en meezingers. De plaat kwam precies in de juiste periode de top 40 binnen, was te vinden op internet. Dus hier hebben we de Havenzangers met Ik zie een pils op plek 27. Hoor je nu?

De Havenzangers met Ik zie een pils was dat op plek 27. En voordat je het nog niet wist, dit is de Rewind of All Times. Mijn naam is Olaf Bos en we zijn nog een half uur live vanuit de studio. Het volgende nummer is van Zenaid O'Connor. En het nummer is Nothing Compares to You. Hoor je nu?

Dat was Texas met Prayer for You. Op plek 23 in de top 40 van week 5 in 1990. We gaan verder met het volgende nummer. En dat is nummer 19. En dat nummer is van Elton John. Sacrifice. Hoor je nu?

U hoorde U2 met Everlasting Love op plek 15 in de top 40 van week 5, 1990. Voordat je nog niet wist, mijn naam is Olaf Bos en je luistert naar de Rewind of All Times. En we hebben nog 9 minuten op de teller staan voordat we gaan eindigen met dit uurtje. En we gaan het volgende nummer even draaien. En dat is nummer 10 van Inner City. What you gonna do with my...

Inner City, What You Gonna Do With My Loving was dat op plek 10. Kwam binnen op plek 19, maar stijgde snel naar plek 10 met 9 plaatsen vooruit. En Inner City was een van de belangrijkste namen uit Detroit techno/dancehoek. Het nummer liet goed zien hoe elektronische dance begin 1990 steeds meer doordrong tot de reguliere top 40. Ik moet er een einde aan maken. We zijn er weer doorheen voor deze week. The Rewind of All Times. Mijn naam is Olaf Bos en we gaan eruit met... Op nummer 1 stond hij. Two Life Crew. Me So Horny. Hoor je nu? Oh, moet ik het wel goed doen? Hoor je nu?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen, waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen, waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: Dit is In de Wandelgangen.
1: Jazeker, en dit was een leuk muziekje uitgekozen door onze onverprezen technicus Jarno van Ewijk. Goedenavond allemaal, want er zitten hier al drie mensen naast me. Ik ga zo vertellen waarom ze hier zitten en wie het zijn. Eerst nog eens even terug. We zijn natuurlijk 6 weken lang niet in de uitzending geweest, omdat de gemeenteraad reces had, zoals het heet. We noemen het gewoon vakantie natuurlijk. Maar ze zijn weer begonnen. Vorige week zijn ze met elkaar op de hei geweest en hebben daar weer elkaar de poppetjes van de ogen bekeken en gedacht van, we moeten het samen doen voor de komende 4 jaar. Want daarvoor zijn ze ook gekozen. Nou, wij hebben natuurlijk een langere uitzending dan 4 jaar. We zitten inmiddels in jaargang 21, uitzending nummer aflevering 677. Een nummer wat ik niet zo mag gebruiken, want dat schijnt nogal invloed te hebben op de stemming van een aantal mensen van de jongerenraad, want daar hebben we het over. Veel gelach aan deze kant. Dat blijven we zo meteen ook doen in het interview natuurlijk. Wij zijn bij jullie tot 10 uur. Blijf luisteren naar dit programma In de Wandelgangen, het politiek programma voor Apeldoorn en omstreken.

0: Dat was ILO Electric Light Orchestra met, dan moet ik even, heren, weten jullie dat?
1: Mr. Blue Sky?
0: Nee? Hebben we nog een kans?
1: Ze hebben het niet gehoord. Hè?
0: Dus kijk naar Jarno.
1: Twilight.
0: Het is Twilight. De Twilight Zone. Ja, ik zit al te praten. U zult denken, met wie heeft hij het gesprek? Nou, dat zijn drie van de 88 jongere raadsleden, want dat zijn het inmiddels. En die zitten hier vol enthousiast te vertellen over alles en nog wat ze tegenkomen. En dat zal het ook de komende tijd genoemd. Maar wij gaan hier gewoon eens even gezellig met z'n drieën praten over de jongerenraad en het hoe en het waarom. En dat doen we met Boas, met Victor en met Matthias. Zeker. Gelijk bij mij aan de overkant, u ziet het niet, maar die zit tegenover mij. Boas, waarom de jongerenraad?
2: Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is de dialoog met anderen aan te gaan. Dus hier ook het gesprek natuurlijk hier aan tafel. Maar ook met andere jongeren in mijn omgeving, dat ik niet in mijn eigen bubbel blijf. Dat is heel belangrijk. Gewoon met anderen blijven praten, mening ontwikkelen. En alles goed kunnen we argumenteren.
0: Nou heb ik begrepen dat jij eigenlijk Arnhem leuker vindt dan Apeldoorn. Kun je dat eens vertellen aan onze Apeldoornse luisteraars, wat dan hier niet goed is, of juist daar zo goed is?
2: Ja, wat ik in Arnhem heel erg ervaar, is juist ook die dialoog. Dat mensen niet in een eigen vriendengroepje blijven, wat in Apeldoorn iets meer zo is. In Apeldoorn zie je mensen bij het uitgaan vaak in een cirkeltje staan met de rug naar buiten. Maar in Arnhem, als je dan uitgaat, bijvoorbeeld naar een jazzavond in een café, dan ga je veel meer met mensen in gesprek. Spreek je ook mensen van andere opleidingen, uit andere groepen, met andere achtergronden. En dat mis ik een beetje in Apeldoorn.
0: Want je studeert in Arnhem, hè?
2: Ja,
0: wat
2: zeker.
0: Doe je precies?
2: Ik doe de studie Bare Fine Art in Arnhem. Dat is aan Artes, de Hogeschool voor de Kunst. En ja, het is een hele leuke klas. Ik zit nu in het eerste jaar ook. En het is een hbo. Dus,
0: En wat heb je hiervoor voor studie gedaan? Middelbaar onderwijs, wat heb je gedaan?
2: Ik zat hiervoor op het Christelijk Lyceum Apeldoorn, op HAVO. Ik heb 3 jaar gymnasium gedaan, daarna ben ik afgezakt naar HAVO.
0: Maar dat was geen probleem om de studie in Arnhem voor elkaar te krijgen?
2: Nee, want het is een...

0: HBO. Dus daarvoor heb je eigenlijk alleen maar een HAVO-diploma nodig om binnen te komen. Toevallig moest ik voor de kunstacademie wel ook nog toelating doen. Okay. Maar daar ben ik helemaal doorheen gekomen zonder problemen.
1: Maar je zit hier nu nog, dus dat betekent dat je in Apeldoorn woont. Maar je gaat hier nooit meer uit?
0: Nou, ik weet niet of ik nooit meer uit Apeldoorn ga.
1: Nee, maar want... ik bedoel, je gaat hier niet meer uit op een van de pleinen en zo. Omdat je zegt dat dat in Arnhem zo gezellig is met elkaar. En dat je dat hier mist.
0: Nou, ik ga nog af en toe, dus ook wel eigenlijk met mijn eigen clubje van mensen die ik uit Apeldoorn ken, ga ik nog naar Finnegan's bijvoorbeeld. Dat is nog een hele leuke plek om te zijn. De Ierse pub, natuurlijk. Matthias wordt er ook enthousiast van.
1: Ja, ik zie aan de, mijn andere kant een gebaar daarvan. Maar zijn het dan ook gasten die hier bij de jongerenraad zitten of zijn het anderen?
0: Ja, zeker. Verderop staan Liz en Lisa en Kjeld. En met hun ga ik nog regelmatig even wat lekkers drinken. Bijvoorbeeld chocolademelk bij Finnegan's is echt goed.
1: Oh, kijk aan.
0: Ja.
1: Je mag één keer de klauw maken.
0: Ja, ja.
1: Voor de chocolademelk bij die zaak op het Leijenplein, toch?
0: Ja.
1: Ja. Maar wat is de bedoeling? Dat je te zijner tijd toch je heil zoekt in het Arnhemse, definitief?
0: Ja, ik denk het wel. Want daar, daar voel ik me echt thuis. Dat wel.
1: Oké. Okay. Victor.
2: Ja.
1: Ben jij ook zo een die zegt van ik ga Apeldoorn verlaten? Inhaken op wat Boas allemaal gezegd heeft.
2: Nou, kijk, ik studeer in Utrecht nu. En, ja,
1: wat doe je voor studie trouwens?
2: Ik doe kunstmatige intelligentie.
1: Oh, dat is natuurlijk iets wat op dit moment heel erg aan de orde is, toch?
2: Ja, de toekomst inderdaad.
1: Maar dat wist je dat al op het moment dat je die studie... Is het eerste jaar? Wat ben je?
2: Ja, dit is mijn eerste jaar.
1: Dus je weet hoe die kunstmatige inseminatie, wou ik zeggen. Maar dat is weer heel iets anders. Dat is trouwens ook een kunst, hoor, om dat voor elkaar te krijgen.
3: De,
1: ja. Nee, maar die kunstopleiding die je volgt, is die beïnvloed door het feit wat er allemaal op dat gebied gaande is in de wereld?
2: Wel een klein beetje, maar niet heel erg, nee. Het is best wel gelijk. Een deel van de stof is gelijk met voorgaande jaren. Er is een klein beetje aangepast.
1: Hoe ben jij hier toegekomen bij de jongerenraad? Ik heb iets horen opvangen, want ik mocht een tijdje even in jullie midden zijn. Iets over een debat wat er geweest is, waardoor wat jullie wel of niet gewonnen hadden of verloren.
2: Ja.
1: Vertel eens.
2: Goeie 2 jaar geleden, denk ik. Toen heb ik met Matthias en een paar andere mensen, waaronder mijn tweelingbroer, in een debat gezeten van school, Walter Bos.
1: Oké, net
2: dan maar.
1: Een soort lagerhuis situatie.
2: Ja. En vervolgens waren we daarna uitgenodigd door Noah van de Jongerenraad. Ik had destijds de invitatie afgewezen. Matthias die heeft hem wel geaccepteerd. En mijn tweelingbroer ook.
1: Daar zullen we het zo over hebben. Je tweelingbroer ook?
2: Ja.
1: Dus zulke twins zijn jullie niet. Dus wat de een doet, en doet de ander ook?
2: Nou, nee, klopt. We doen net wat anders.
1: Ben je één-eig of twee-eig?
2: Één-eig.
1: Oh, dan zou dat wel moeten, hè?
2: Dus. Ja.
1: Nee,
2: je moet elkaar op een manier onderscheiden.
1: Maar wat kan je met die opleiding doen als je klaar bent?
2: Ik kan mijn master volgen en van alles. Ik kan psychologie uiteindelijk gaan doen, of ik kan coderen, of ik kan gewoon doorgaan met AI.
1: En dat kan ook gewoon in het Utrechtse?
2: Ja, dat kan in Utrecht, ja. Inderdaad.
1: Hoe is de stad?
2: Heel levendig, ja. Maar als ik de laatste trein wil halen, dan moet ik op tijd weg. En dan kan ik er niet helemaal tot laat uitgaan. Dus daarom denk ik toch wel dat ik hier in Apeldoorn uit zal blijven gaan.
1: Noodgedwongen wou je bijna zeggen.
2: Ja, bijna wel.
1: Ja. Maar wat is... Oké, je bent nu bij de jongerenraad. Dat is natuurlijk omdat het gezellig is. Dat merken we aan alle kanten. Maar je wilt ook iets bereiken. Wat is voor jou een doel waarvan je zegt van daar wil ik in de gesprekken en in de waar we hiermee bezig zijn, wil ik meepraten. Daar zou ik iets mee willen doen. Maar ik hoor iets over veiligheid.
2: Ja. Dus er werd ons gevraagd wat wij echt missen in Apeldoorn ook. En ik vind wel echt veiligheid belangrijk. Dus ik mis eigenlijk het veilige gevoel op sommige plekken en vooral 's avonds.
1: Heb je daar ervaring mee?
2: Ik persoonlijk minder. Ik wel een soort van. Vooral in het Oranjepark. Maar ik heb vrienden die er wel vaker dat gevoel hebben. En dat is dan in ook andere wijken, maar ook in de stad.
1: Maar horen zulke dingen niet bij een zich volwassen noemende stad, een groeiende stad met al zijn problemen die we vroeger in Apeldoorn helemaal niet hadden? Want dan kon je er een kanon doorheen schieten in mijn jeugd. En dat moet je nu niet doen, want dan krijg je juist wel bonje. En dat is toch wel behoorlijk aan de orde in Apeldoorn ook. Iedere week zijn ze wel in het nieuws. Wat voor concrete waterregelingen zou jij zien dan? Willen zien?
2: Ik zou sowieso wel gewoon... Misschien dat de politie op bepaalde plekken wat vaker gewoon rondgaat. Of dat er inderdaad meer licht is in parken. Of...
1: Ja, maar dat noemde je speciaal, hè, in ja, die bijeenkomst. Politie, dat pleit je misschien weer terug voor de buurtpolitieagenten, hè?
2: Ja.
1: Want die missen we toch?
2: Mm-hmm.
1: En heb je trouwens ook daarnaast, want als ik aan veiligheid denk ik ook aan politieke beslissingen. Heb je dan ook de idee om iets met politiek te gaan doen? Om dat soort dingen voor elkaar te krijgen? Hoe oud ben je trouwens?
2: Ik ben 18.
1: Ja, dan mag je dus al van alles doen met de politiek.
2: Ik zelf zou niet naar de politiek stappen om van zulke problemen op te lossen. Ik denk dat het meer als community wel geregeld zou kunnen worden.
1: Met elkaar?
2: Ja.
1: En dan kom je weer uit bij de jongerenraad, bedoel je?
2: Ja.
1: Dat je nu een statement maakt met z'n allen van zo.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we naar de andere man aan deze kant. Ook dat zien de luisteraars niet, maar wij dus wel. Matthias, hi.
3: Dag,
1: goedenavond. Je hebt meegeluisterd met jouw twee medeleden van de jongerenraad. Mm-hmm. Wat valt je dan op?
3: Wat valt me dan op? Wat valt me op? Misschien een beetje negativiteit vind ik dan ook weer overdreven. Maar ja, misschien wel bijna een beetje de negativiteit voor eigenlijk het leven binnen Apeldoorn. En daar geef ik ze dan wel weer volkomen gelijk. Voor iemand tussen, wat zou het zijn, eind middelbare schoolleeftijd loopt een beetje uiteen. En ja, tot het eind van een beetje je studie, voordat mensen eigenlijk van plan zijn te settelen, is er in Apeldoorn niet zo heel erg veel te doen. Inderdaad, je hebt een paar cafés, een paar uitgaanslocaties, maar bij lange na niet wat je bijvoorbeeld in, neem zoiets als Arnhem of Deventer zou vinden. Nu.
1: Jij hebt iets met Deventer, begrijp ik dat goed?
3: Nou, mijn zus woont er, dus ik ben een beetje bevooroordeeld. Maar ik vind het daarnaast ook gewoon een hele mooie stad.
1: Ik ben helemaal met je eens. Ja, dat,
3: prachtig.
1: Ik hou ook van oude steden. Daar hoort Deventer ook zeker bij. Wat voor studie doe jij?
3: Ik doe social work in Zwolle. Sociaal werk.
1: Sociaal werk, maar het breed begrip. Wat kun je allemaal doen daarmee?
3: Breed begrip. Het idee van de studie is dus ook wel dat die breed is. Uiteindelijk waar zie je dus het meeste... De meeste mensen met een social work diploma naartoe gaan. Bijvoorbeeld als schuldhulpmaatje. Dus meer een beetje een rechterlijke kant op. Meer een jongerenhulp. Dus voor jongeren met mentale problemen op bijvoorbeeld scholen. Dat zie je ook heel veel. Met begeleiding, groepswerkers, ook heel veel in de zorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg.
1: Het woord zorg zegt alles natuurlijk. Er is zo ontzettend veel behoefte aan mensen die daar in werkzaam willen zijn.
3: Alles.
1: Ik kom toch even terug over die jongen, die wedstrijd zal ik maar zeggen. Die heb jij dus gewonnen?
3: Nu moet ik volgens mij wel eerlijk bekennen dat die ene keer wij als Walter Bos, toen speelde ik voor het Walter Bos, volgens mij hebben we die toen wel verloren. Maar het jaar daarop hebben we gewonnen.
1: Dat wordt je nog steeds nagedragen dat je verloren hebt?
3: Dat verrassendwekkend genoeg niet. Maar
1: jij hebt de invitatie wel aangenomen van Noah, begrijp ik het goed? Waarom jij wel?
3: Om heel eerlijk te zijn, dat komt denk ik een beetje door het charismatische karakter van Noah. Eigenlijk, toch? Hij nodigde het gewoon supervriendelijk uit. En ook de debaters zelf waren gewoon... Ja, het waren goede debaters met een hele vriendelijke uitstraling. En dat vond ik genoeg om tenminste een keertje te kijken één keer wezen kijken, nooit meer weggegaan. En dit is mijn derde jaar volgens mij al.
1: In de jongerenraad?
3: In de jongerenraad,
1: En ja. jij zit er een paar maanden?
0: Ik zit er...

0: Sinds ongeveer december vorig jaar bij.
1: En Victor, sinds wanneer zit jij bij de jongerenraad?
2: Dit is de eerste officiële bijeenkomst af te ben.
1: Oh, nou, daar moet op gedronken worden, zou ik bijna zeggen. Nee, maar en nog steeds vol plezier, vol lol, vol gezelligheid die eerste keer.
2: Ja, ik vond het superleuk.
1: Ja, en dat is niet aan het einde dat jullie hier de deur uitlopen, of is het dan klaar? Neem je afscheid voor de deur, of is er ergens anders nog een verzamelpunt om nog even de bekende nababbel te doen?
0: Nou,
1: of doe ik nu een suggestie?
3: Ligt aan de avond, denk
0: ik. Ja, we zijn wel eens met een groepje bij het poolcafé geweest, of Finnegan's dus. Dus er wordt wel regelmatig nog wat afgesproken.
1: En hebben jullie ook iemand heb ik al gevraagd over politiek, hè? Oh, jij. Matthias, heb jij ideeën om in de politiek te gaan?
3: Ideeën om in de politiek te gaan? Op eerste oogopvlak spreekt het mij dus, als ik eerlijk ben, niet zo heel veel aan. Merendeel omdat politiek dus dan bijna een beetje koud en kil voelt als je het vergelijkt met dus zo'n sociaal front. Nu heb ik het altijd super interessant gevonden, vind ik het ook altijd super leuk.
1: Ja, want er zitten voor de luisteraars, er zitten politici bij jullie, hè?
3: Ja.
1: Die zijn afgevaardigden van een partij.
3: Ja.
1: En bijvoorbeeld in de groep waar ik bij mocht zijn bij jullie, zaten, dacht ik, 5 of 6 politici. Ja. Wat vinden jullie dat hun taak is dan in de jongerenraad?
3: Met de jongerenraad? Oeh.
1: Of zitten ze er maar een beetje voor de show?
3: Nou, ik denk dat het hun taak dan eigenlijk stiekem een beetje naar ons luisteren is. Dat dit eerder een kennismaking is van, ook als de mensen in de jongerenraad, de kans dat hun de politiek ingaan is groter dan bij normale jeugd, zou ik zeggen. En als politieke partijen een beetje kijken van, wat...
1: Ze zitten te hengelen, te scouten, zou je bijna kunnen zeggen.
3: Stiekem wel.
1: Want het is wel hier en daar gelukt, hè, om mensen uit de jongerenraad in de politiek te krijgen, toch?
3: Ja,
0: zeker.
3: Ja.
1: Maar je bent er nu nog niet aan toe. Qua leeftijd mag het, hè?
3: Ik heb er eigenlijk nog niet zo heel veel naar gekeken. Als ik dan eerlijk ben.
1: Nou, misschien is het goed dat je er dus naar kijkt. En dat we met de tijd nog eens een keer hier rond de tafel zitten. En dat we dan misschien verrassende dingen kunnen bespreken met elkaar.
3: Zou leuk zijn.
1: Beste mensen, hartstikke fijn dat jullie na die hele zware vergadering van vanavond bij ons nog even wilden aanschuiven. Geniet nog van diezelfde avond en wellicht tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Dank u.

0: interessant was en waar toch ook weer de leuke ideeën naar voren komen. We zullen ze zeker vaker aan de microfoon krijgen. Zit nu aan de overkant bij mij mijn collega Wessie Zweverink. Wessie, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij was al vroeg in de avond hier en zat, laat ik het maar zeggen, bij onderwerpen die te maken hadden met het brede begrip wonen.
1: Nou, iets specifieker. Het was eigenlijk een kennismaking met de corporaties en de huurders.
0: Oké.
1: Hoe ze dat hadden ingevuld was eigenlijk best wel bijzonder, want er zaten eigenlijk geen huurders bij het gesprek zelf. Maar de coöperaties die mochten eigenlijk een beetje, om maar zo te zeggen, hun wens, want er komt een nieuw woonbeleid. Of in ieder geval met een nieuwe college willen we natuurlijk ook een nieuw woonbeleid, hè? Een nieuw coalitieakkoord, dus weer een andere kijk op wonen dan zeker, vorige coalitie.
0: Zeker.
1: Dus willen de coöperaties natuurlijk ook hun mening kunnen uitdrukken en de vragen naar de coöperaties gesteld kunnen worden door de gemeenteraad. Het had vandaag een technische aard. Dat betekent dat er geen politieke vragen mochten gesteld worden. Van beide kanten op ook niet. Dus coöperaties mochten ook geen politieke vragen stellen.
0: Was dat niet lastig? Werden ze af en toe misschien
1: ja,
0: wel,
1: dat was extreem lastig. Want eigenlijk wil je ze namelijk een opdracht meegeven als coöperatie zijnde. Hè, daar kom ik zo even meer op. Maar even daar kort op ze inhaken. Het is zeg maar natuurlijk moet er een beleid opgesteld worden. En dat beleid, nou, dat maak je redelijk politiek, lijkt mij. En dat politieke, dat mocht vanavond dus niet. Want dan gaan de partijen onderling over. Het enige wat ze mochten, waren de vragen stellen aan coöperaties. Met eigenlijk meer de vraag, wat hebben de coöperaties nodig om zo goed mogelijk te kunnen handelen? Nou, waar het eigenlijk dus heel kort op neerkomt, is er zaten meerdere coöperaties. Denk bijvoorbeeld aan Vereniging Ons Huis, Veluwe Wonen. Al die grote woningcoöperaties hier in Apeldoorn. En omstreken, de dorpen natuurlijk ook.
0: Ik wou zeggen, Loenen ook.
1: Weet zeker niet, juist.
0: Mag jij niet vergeten.
1: Ik woon zelf in een sociale huurwoning van Veluwe Wonen. Nou. Dus ik zou dat ook absoluut moeten weten. maar waar het op neerkomt is hoe ze dat het constant hadden ingedeeld was eigenlijk, ze hadden dia's. En in plaats van dat de coöperaties heel inhoudelijk over iets ingingen, pakten ze een voorbeeldcasus uit. Van bijvoorbeeld, in dit geval hadden ze bijvoorbeeld een vrouw genaamd Anneke. 76, zat in een rolstoel, woont in een eengezinshuis, wil graag kleiner wonen, maar er is geen kleinere woonruimte. En alle kleine woonruimte die er voor haar is, is niet in de sociale huur te vinden. Want met haar pensioen heeft ze een inkomen die te hoog ligt voor sociale huur. Dus zou ze naar de vrije sector moeten. Alleen de vrije sector is voor haar dan weer niet betaalbaar. Maar ze komt te hoog uit met haar pensioen. Nou, dat was dan een voorbeeld. Nou, waar de vragen dan weer op neerkwamen is van, oké, maar wat doet de coöperatie voor zo'n voor zulke mensen? Nou, de woningcoöperatie die heeft tegenwoordig een aanstelplek. Maar die aanstelplek is op basis van inkomen. Ze mogen er niet van afwijken. Dus ze hebben een profiel. En aan de hand van die profiel moeten ze een woning die daarbij past aanwijzen. Daar mogen ze eigenlijk niet van afwijken. Daar zijn er wel uitzonderingen voor, dat ze mogen afwijken. Maar dat zijn hele specifieke juridische uitzonderingen. Die als ze daar nu over zouden ingaan, dan zouden we nog 3 uur verder. Maar ze mogen op hele specifieke momenten mogen ze er ietsjes van afwijken. En dat heet een soort vrije keuzeoptie. Die vrije keuze mag een coöperatie inzetten als bijvoorbeeld er de passende woonruimte er niet is op dat moment.
0: Okay.
1: Maar die persoon bijvoorbeeld wel urgente woonzorg nodig heeft. Dan mogen ze iets spelen. Dus bijvoorbeeld iemand met een iets hoger inkomen in een iets goedkopere woning zetten omwille van de woonruimte of omwille van de situatie. Nou, wat is de vraag waar het uiteindelijk op uitkwam? Wat heeft de coöperaties nou het meest nodig om die mensen, want er zijn heel wat woningzoekenden, ik zal zo even kort het getal zeggen, al die woningmensen gewoon een woning aan te bieden? Heel simpel, we moeten gaan bouwen. Dat is wat de coöperaties willen. Dat is eigenlijk wat ook moet gebeuren. Gelukkig wil het college het ook. Weet je toevallig hoeveel woningen ze er per jaar bij willen bouwen, dit college? De vorige college zat al hoog en die kwamen er al niet aan. Die zij wilden tussen 750 en 800 woningen per jaar realiseren.
0: 1000 woningen?
1: 1200.
0: Zo.
1: En dat moet uiteindelijk 1250 per jaar gaan worden. Nou, moeten we realistisch zijn. De vorige coalitie zei het ook heel stoer. Of vorige college zei ook heel stoer. We gaan tussen 700 en 800 woningen in, want we willen in 2040 naar een stad of een gemeente van 180.000 inwoners. Dat was toen het idee. Nou, hoeveel woningen hebben we uiteindelijk gerealiseerd? Een stuk minder, want heel veel woonprojecten zijn stil komen liggen. Denk bijvoorbeeld aan bij de, volgens mij de Forellenkekerij heette dat.
0: Ja, zeker.
1: Die zelfs Het hele project is gewoon helemaal stop komen te liggen. Ja, ook omdat de vertrouwen met de projectontwikkelaar op een gegeven moment gewoon weg was. Die gesprekken zijn bijvoorbeeld stop komen te liggen. Dan denken we van waar nu nog de kringlopen zitten aan de Meestraat. Mm-hmm. Waar we nou natuurlijk ook een stukje spoororg is gekocht door de gemeente voor de brandweer. Die aan de andere kant bij de Matenpoort
0: bij de
1: moet komen.
0: Matenpoort, de beroemde discussie.
1: Daar moeten ook nog woningen gaan komen. Zeker. Hoor je ook nog geen niks van?
0: Even tussendoor, want dat schoot me net te binnen. Aanstaande zaterdag is bekend dat dan de 177.000ste inwoner.
1: Ja, dat weten we nog niet. Dat weten we niet zeker. Nee, okay. Maar wat we wel weten is dat er bijvoorbeeld nu 20.000, dat er 20.000 woningen zoekende zijn in de Stedendriehoek. En die hebben dus allemaal een plek nodig. Ze spreken door met die 12.
0: Hoeveel zijn je?
1: 20.000 woningzoekenden. Wow. Stel, je zegt inderdaad van we hebben die 1200 tot 1250 woningzoekenden. Of huizen die we per jaar bouwen. Dan kom je dus toch niet in hetzelfde rijtje waarbij we dus zo snel mogelijk die woningmarkt kunnen oplossen. Dus de coalitie zijn, of de woningcorporaties zijn dus nu hard bezig met het oplossen. Dus daar gaan we nu mee verder zoeken.
0: Is dit nu een zeg maar eenmalig iets of is het een vervolg afgesproken?
1: Dus zeg maar, nu is het gesprek met de coöperaties klaar. Die hebben hun zegje kunnen doen. En volgende week gaan we het politiek debat in over de woningbeleid. Zodat we bij de volgende raadsvergadering erover kunnen beslissen over het huidige woonbeleid wat is opgesteld.
0: En wat zijn dan de belangrijkste punten?
1: De belangrijkste punten? Nou, gewoon zorgen dat er genoeg woningen komen. En de 70-30 regel. 70% sociale huur, 30% bieden koop.
0: En is het laag, hoogbouw de situatie gaan doden geweest?
1: Nee, die hebben ze niet benoemd. Maar laten we wel stellen dat ze bijvoorbeeld Beet van Apeldoorn, mevrouw Staal, die stelde bijvoorbeeld ook heel terecht de vraag van kunnen we die bepaalde woningen bijvoorbeeld opsplitten in twee woningen om daar weer twee woningen van te maken en neem een groot eenpersoonswoning dat je daar twee woningen van maakt. Dat zou kunnen. Okay. Maar dat zijn ideeën. Er zijn meerdere woonvormen. Bijvoorbeeld bij Dubbelbeek achter bij Malkenschoten. Malkenschoten, exact hetzelfde.
0: Naast het zwembad.
1: Daar hebben ze al een paar van die studio's geplaatst.
0: Ja.
1: Bedoeld voor starters. Niet schrikken. Het is sociale huur, maar het blijft nog steeds een relatief kleine studio. Hartstikke leuk gebouwd, maar kost je nog steeds tussen 750 euro huur per maand. En dat is wel in totaal met servicekosten erbij. Maar goed, dat is nog steeds best een klap als je kijkt naar de studio van Matt. Maar het is wel natuurlijk voor heel veel mensen een ideale stap, omdat je wel je inschrijftuur behoudt.
0: En dit gaat nog over de normale familiaire situaties. Maar je hebt ook door echtscheiding en andere problemen.
1: Juist.
0: En daarvoor hebben we in de Stationsstraat natuurlijk ook een stuk containerbouw inmiddels staan.
1: Ja, klopt. Dus. En denk bijvoorbeeld ook aan studenten met tijdelijke woning. Die tijdelijke woningen die zijn gewoon omdat het van tijdelijke aard is, kun je daar makkelijker even iemand tijdelijk plaatsen. Waardoor je dus ook een doorstroom uiteindelijk kunt realiseren. Maar je kunt pas een doorstroom realiseren op het moment dat er woningen zijn. En
0: zeker,
1: dat is nu de vraag. Okay. Ja, maar volgende week gaan we het politiek erover hebben. En dan gaan we echt knopen doorhakken richting wat het nieuwe woonbeleid
0: mag worden. En jij gaat dat beleven volgende
1: week? En ik zal er waarschijnlijk zelf bij zitten, ja.
0: Oké, Wes. Nou, bedankt voor zover. We gaan er een weekje over slapen. En dan volgende week zullen we het erover hebben. Ja, oké. Okay, ja, nou, gooi hem er maar in.

Ja, de lichten gaan hier en daar al uit in het gebouw. Maar wij zijn hier nog steeds tot rond een uur of tien. Maar er is natuurlijk veel meer gebeurd vanavond, in de vroege vooravond. Want we hebben weer een nieuwe kinderburgemeester. Jazeker, na een aantal jaren dames hebben we nu Levi van der Meulen. Hij gaat naar school in de Zonnewende, is 10 jaar. En hij vindt het superleuk dat hij hier kinderburgemeester van Apeldoorn mag zijn. Madelie was degene die tot nu toe de ereketting droeg, maar die heeft hem vanavond overhandigd aan Levi. En Levi bedankt haar voor het feit dat hij van haar het ambtsketen mocht krijgen. Hij zegt ook nog dat hij vorig jaar in de leerlingenraad heeft gezeten van zijn eigen school, de Zonnewende. En toen dacht hij, waarom moet ik dat alleen op school gaan doen? Ik wil het eigenlijk best wat groter doen. Ik wil het doen voor alle kinderen in Apeldoorn. Dus heeft hij zich kandidaat gesteld. En er zijn zoveel mensen, kinderen die op hem hebben gestemd, dat hij dus vanaf nu een jaar lang de ketting mag dragen als kinderburgemeester. Wat vindt hij dan belangrijk? Hij vindt heel belangrijk dat sporten en buitenspelen. Want dat vindt hij zelf ook heel leuk. En hij vindt ook dat met kinderen met een beperking, en dat is een heel loffelijk streven, overal aan mee zou moeten kunnen doen. En het maakt niet uit hoeveel geld je ouders hebben. Dus ze willen het ook voor kinderen die met ouders die wat minder goed bij kas zitten. En daar wilde hij zich als kinderburgemeester graag voor inzetten. Hij zegt ook nog dat hij barstens vol zit met ideeën. En hij heeft er veel zin in wat hij dit jaar gaat doen. Hij hoopt veel kinderen te ontmoeten en naar hun ideeën te luisteren en samen leuke dingen te beginnen voor Apeldoorn. De collega's kennende van bijvoorbeeld Martinee of anderen op zaterdagmorgen, die zullen zeker hem uitnodigen om zijn ideeën kenbaar te maken via onze eigen omroep. En tenslotte wel heel bijzonder, hij houdt heel erg van mooie auto's. En toen zag hij dus buiten een heel mooi exemplaar staan. Dat was natuurlijk de auto waarmee de burgemeester hier naartoe is gebracht. En hij zou heel graag een keertje willen meerijden in die auto. En hij zou dan beloven dat hij niet vraagt of hij ook nog achter het stuur mag. Nou, loffelijk streven. Ik weet zeker dat hij meer dan één keer in die grote limousine met de burgemeester naar een activiteit zal gaan. We zullen het meemaken het komende jaar. Levi van der Meulen, onze nieuwe kinderburgemeester.

Ja, heel langzaam gaat hij weg. Keiharde goede muziek. Keihard vet zetten tegenwoordig, geloof ik. Dat van ons eigen Jarno. Maar het loopt tegen tien, zoals gezegd. We gaan afsluiten, want het wordt hier erg stilletjes. En wat ik al zei, hier de stadium, de lichten gaan hieruit. En dat betekent ook dat wij de boel moeten gaan inpakken. Dat was weer even wennen na 6 weken stil te hebben gestaan. Maar goed, in ieder geval, we hadden de jongerenraad vanavond. We hadden Wessie collega Zwegering die over het wonen van alles wist te vertellen. En dat betekent dat we toch weer redelijk een vol uur hebben gekregen. Volgende week is het aflevering 678 in de 21ste jaargang. Maar voor vanavond is het even genoeg geweest. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerst. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernay. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: En ik denk dat ik Willy maar eerst het woord geven. Willy, heb je nog iets bijzonders?
1: Ja, nou, goedemiddag, luisteraars. We binnen Willy weer. En ja, het is september. De school bent weer begonnen. Dus alles draait weer eigenlijk op volle toeren. De kinderen mogen weer naar scholen. En alles is weer verbied. Iedereen heeft zijn vakantie er weer op zitten. Voor zover als de mensen op vakantie geweest bent. Dat las ik net gisteren nog wel in de kranten van in Gouda mogen de kinderen niet meer in trainingspakken op scholen komen en met een hoodie op. Ja. Nu kan ik me er ook wel wat bij voorstellen.
0: Ja, ja, zeker.
1: En ik weet niet wat voor school het is. Ik hoor door al ergens anders een geluid van dat het zo'n strenge school is. Maar in wezen maakt het niks uit, want soms dan loopt die kinderen met die hoodies op, met die capuchons en ook nog een petje erbij op of zo. Ja, dan kun je eigenlijk wel mooi verstoppen. En dat moeten ze dan maar in hun vrije tijd doen. Maar op school moet het toch wel eventjes een beetje een lijn wezen.
0: Ja, die moet het gezicht, vind ik, wel goed kunnen zien. Hè? Je moet de kinderen wel, of de leerling wel in de ogen kunnen kijken. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, en vooral, weet hij, dat hebben we allemaal gehad in de jeugd. Ook toen zelf.

0: jong waren, soms had je ook best wel eens even iets u te vreten. En dat je liever niet wilt dat de meester u aankijkt.
1: Ja.
0: Maar in dit geval is dat toch beter dat wel dat je elkaar recht in de ogen kunt zien.
1: Ja.
0: En goed schikt of kwaad schikt, dat maakt niet uit. Maar het is gewoon dat ene lijn trek.
1: Ja. Maar ze willen vroeger een petje op hangen in school. Op buiten bij de school. Dan kwam je er nog niet mee in de school.
2: Nee.
1: En ik heb op mijn school gezeten die best wel, vond ik wel streng was. Daar stond de hoofdschoolmeester bij de ingang van de school. En iedere klas die naar binnen kwam, die moest de handen laten zien aan de bovenkant en de onderkant.
2: Ja,
1: of
2: ze schoon waren.
1: Of de handen schoon waren.
0: Ja. Ik ben
1: En dan kon ze nooit zeggen, van je hebt door de boel smerig gemaakt. Dan wou je met smerige klauw binnenkomen, om het zo te zeggen. En het was streng. En als kon je eerst de handen wassen en dan het lokaal in.
0: Ja.
1: Ja, maar door, ik kreeg ook niet meer een hoodie of iets dergelijks.
0: Nee.
1: En we gingen toen nog wel op klompen naar school.
0: Ja.
1: En je moet de klomp nog netjes onder de kapstok neerzetten.
0: Zeker. Ja.
1: Wat ik leuk vond ook. En als winters gingen naar school en hij van die klompen, van die blok iets onder de klompen zitten. Maar ook in de klompen. Nou, dan mocht je bij godsdienst de klom achter de kachel zetten.
0: Oh, ja.
1: En dan was er de deur als je pauze aan.
2: Ja.
1: Dat was wel heel leuk, ja.
0: Maar dan had je achter in de klas zo'n grote potkachel staan.
1: Zo'n grote kolenkachel, ja.
0: Ja. En door mocht
1: het was altijd lekker warm.
0: Ja, dat
2: was wel lekker. Hij aan.
1: Ja, hij vond het wel lekker, hoor.
2: Ja, no.
1: Godverdorie, jij.
0: Maar moest je dan ook altijd, als de scholen begon, eerst buiten... opgesteld in de Rietston, per klasse.
1: Ja, per klasse, allemaal.
2: Ja.
0: En dan het leek
1: wel een beetje militaristisch, maar ik vind het een stukje opvoeding eigenlijk. Hè. Dat was wel heel goed.
0: Ja, dan ging je netjes naar binnen. En dan
1: orde en regel, hè?
0: Ja. En dan konden de vaders en moeders de kinderen ook achterlaten bij het hekken.
1: Ja.
0: En dan gingen de kinderen gewoon ria naar binnen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, zeker. Ja, ik heb er door nog wel een gedicht van. Van mijn eerste schooldag. Zal ik die voorlezen?
1: Ja, ik vind het wel een goed idee. Ja.
0: Nou, de mensen die weten allemaal wie Jetty is. Jetty van Wenum.
1: Ja.
0: En daar heb ik een gedicht van. Dat heeft Ineke Mina gegeven, de zuster van Jetty. Jetty heeft jarenlang hier de praat over gepresenteerd. En ik ben heel blij dat ik zo af en toe een gedicht van haar voor kan dragen. En dat gaat over mijn kindertijd. Ik weet het nog als de dag van gisteren dat ik naar scholen moest. Ik was nog maar 5 jaar oud. En afgezien van het feit dat het zomer was, had ik de handen klam en koud. Daags tevoren moest ik nog leren fietsen. Maar het kwam gelukkig goed. Want op de grote margen kon ik het fietsen goed. Ze zeiden dat ik moest luisteren naar een 6e klasser. Die nam me met zich mee. En op school komen, wier ik op de eerste bank neerzet. En toen kon het spektakel beginnen. Mijn schooltijd ving aan. Zo ging dat 70 jaar geleden. Uw eerste jonge jaren bracht hij bij uw moeder deur. Nu is alles anders, want ook zie hef urbanen buiten de deur. Toen de tijd ging de geen kres of kleuterscholen. Nee. In ene keer de grote stap. Maar ik kan er wel zeggen, ik heb een fijne kindertijd gehad. En ik wil er echt niet zeggen dat het niet goed is zoals het heden ten dagen gaat. Maar ik weet wel dat bij een blije kindertijd aan de basis van hoe verdere leven steekt. Geschreven door Jetty van Wenum.
2: Ja.
0: Nou, dat is ook wel zo.
1: Dat is een heel mooi verhaal. Ja. En dat geeft iedere dag nog gewoon op.
2: Ja,
0: is het nog steeds zo.
1: Ja.
0: En mooi. Ik denk dat kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, dat ook wel een vuilt hebben. Alleen toen hoefde je niet met een 6e klasser mee.
1: Nee,
0: maar dan was toch meestal wel vader en moeder die je naar school toe bracht.
1: Ja, dat is nu nog zo.
0: Ja.
1: Goed, Willy, dankjewel voor het mooie verhaal. En goed, luisteraars, u heeft wel begrepen dat Willy hier is. En dat is zijn broer met een om Hans. Ik weet niet, Hans, Jan volgens mij nog een mooi verhaaltje.
2: Ja, ik heb nog wel wat een gedichtje. Wat zal ik doen? Nou, dan zal ik maar gewoon een Sporen voor de Olde Dag.
1: Doe het maar, doe het maar. Sporen voor de Olde Dag.
2: Ja,
1: mooie
2: titel
1: ook.
2: Willem Drees, die hield van mensen. En wil ze graag een verzorgde Olde Dag toewensen. Dus ontwierp hij de AOW. En het hele land riep blij, hoezee. En zo werden er zorgd voor de oom van dagen. Voor mensen uit alle bevolkingslagen. Al was dat inkomen niet zo heel erg groot. Maar je hoeft toch niet meer te werken tot aan uw dood. De rijken wilden zo niet meer doen. En spoorden verder voor een aanvullend pensioen. De fondsen kregen het door de meer centen in de kas. En uitbetalen? Oh, dat hoeven ze veel later pas. Hé, hey, dachten die fondsen. Dit moet ook voor de gewone man. Zodat hij later ook wat ruimer rondkomen kan. Willen regelt dat dan wel met zijn salaris. Hij zal er blij mee zijn als ze straks klaar is. En dus spoorden de fondsen, die centen de bij. Vooruitzichten mooi en iedereen er blij. Pensioenfondsen spoorden en bulkten zo van het geld. Dat beloofde me heel wat, iedereen er welgesteld. Doch de regering wil ons geld zonder iets te zeggen en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen. En dat alles was helaas het begin en de plus in de pot win een droevige min. Directeuren en commissarissen verzaakten hun plicht, want op ons geld hield men geen zicht. De pot die raakte leeg, het overschot slonk. Na alle onderzoeken denk ik dat het stonk. Niemand kreeg de boete, niemand kreeg de straf. Van hun kapitaaltje doorging geen centje af. Een beloning hier en een handdruk door, maar de pensioensgerechtigde, die was de sigaar. Inleven babyboomers, ile ben ook met zoveel. Dat je zoveel betaald hebt, dat is niet essentieel. En ook de oude leeftijd is veel te laag. Al die 65-plussers binnen een grote plaag. Dus pensioen verlaagt, pensioensleeftijd omhoog. Want alle opgespoorde potten zijn bijna opbedroogd. En wat er aan geld is, dat gaat naar Europa. Dus pak uw rollator en werk maar, opa. Kom op, regering, heb geen harten van steen. Kijk voor de verandering is in moe heen. De oude arbeiders maskeert best wat. Kwollen door het harde werken wat ze hebben gehad. Dobie, wie wil die arbeider nog hebben? De man die zijn krachten met de jaren zag weg hebben. Moet ze nu werkelijk nog solliciteren van de in plus zittende dames en heren? Willem Drees, kijk nu maar droef op ons neer. Het was toch geen spel? Maar met het beleggen leeg het dat wel. Zijn menslievende plan is, het had toch maar zo gekund. De werkman op leeftijd niet een gunt.
1: Mooi. Mooi, Hans.
2: Daar was
1: een geweldig mooi verhaal.
0: Ja.
1: Ja, ja. En als dat dan ook maar uitgevoerd wordt, hè?
2: Ja. Ja,
1: ja toch?
2: Ja, ja. Dat bleef een grote wens.
1: Ja, wie gaat Jan nog eens even vragen of we nou een plaatje voor ons hebben?

0: Dat was het brokduo met de Markelse Piraten. Ja, een geweldig mooi liedje weer. Ja, ik heb ook nog een heel leuk verhaaltje. Het is geen gedichtje, moet ik zeggen. Ik ben vroeger geboren aan de Vosweide hier in Apeldoorn. En ik ben doorweg gegaan. Ik geloof dat ik toen 18 jaar was. En ben ik ook nooit meer teruggekomen door. Dus mijn familie is toen uit elkaar gevallen. En ik had 5 zusters en nog 3 broers. Een paar heb ik nog wel contact mee gehouden. Maar de rest, dat zwerfde heel Nederland. Maar wat gebeurt er nu op een gegeven moment? Na 62 jaar kreeg ik weer contact met mijn broer in Haarlem. Mooi. Wat ik heel fijn vond. En heel leuk. Hij ook. En toen heb ik op een gegeven moment verder gesteld. Ik zei, weet je wat ik doe? Ik zei, wie gaat nog eens een keer door de oude buurt heen. En dan gauw ze hem kijken of daar nog mensen kent. Nou, dat hebben we dan. En wat gebeurt er nu? Wie gaat naar buurvrouw Campus? En ik hoop dat ze nu luistert. Dan doe ik een gelukkige groet nog even. Maar buurvrouw Campus is nu 91 jaar. En wie loopt door het erf op. En wie bent zo tegen elkaar aan het praten. En toen zegt ze tegen mij. Ik ken u. Zeggen, ik herken u. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, waarvan dan? Van de radio, van RTV Apeldoorn. Ik zeg, oh wat leuk. Ik zeg, dat vind ik mooi. Ik zeg, dan kun je door nog een beetje over de deur praten. Ja. Maar dat is toch knap, hè? Een mevrouw van 91 jaar. En nog zo scherp, hè?
1: Ja.
0: Goed van geest.
1: Waar ze zit nog wie ooit bent, hè?
0: Ja, en ze zit ook nog wie ik ben. En die ging weer weg op een gegeven moment. En ze liep gewoon op koude voet met ons mee naar de weg.
1: Oh, mooi.
0: Ja, en dan had ze allemaal grind doorliggen. Ik denk, oh, mensen, die doet dat nu nog niet. Doe dat schoenen nou, pantoffels. Ja, mooi, hè?
1: Maar dat is een prachtige herinnering.
0: Ja, dat was
1: en zo'n vrouw leeft, denk ik, ook helemaal op.
0: Ja.
1: Alle gedachten van vroeger komt weer boven.
0: Ja, geweldig leuk. Geweldig leuk. Ze had ook een man op bezoek. Die kwam er ook één keer in de weken bij haar. En die, die deed wat boodschapjes, geloof ik ook. En die beaamde ook eens dat ze altijd naar RTV Apeldoorn luisteren.
1: Nou.
0: Dat is toch leuk? Ja. Nou, dan wil ik daar gelijk bij zeggen nu ook. Dat RTV Apeldoorn nu ook is te beluisteren op de televisie. En dan kun je even kijken bij Odido. Is dat op 772. En bij Ziggo is dat op kanaal 43. En dan kun je ons zien en die kunnen ons horen. En dan moet ik even kijken naar een momentje. Apeldoorn is ook te beluisteren op nieuwsitems televisie. Elke dag om 6:00. En die wordt dan herhaald tot 11:00. Elke uur soms. En de volgende dag gebeurt dat ook nog. En dan is dat vanaf 9:00, 10:00, 11:00 en 12:00. Nou, mensen, ga kijken naar bij Odido op kanaal 772. Of bij Ziggo op kanaal 43.
1: Mooi.
0: Nou, dat was het eventjes qua info. En ik weet niet, heb je nog iets in een mooi punt ergens?
1: Nou, ik las in de kranten van in de binnenstad heb ze zo'n last van de fatbikes.
0: Ja,
1: vooral en op het raadhuisplein.
0: En elektrische fietsen, ja.
1: Ja. En die scheurt er maar tussen die terrasjes langs. En daar heb de ondernemers die aan de buurt van vol. En die hebben hekken geplaatst.
0: Ja, terecht.
1: Ook
0: vind
1: nog
0: ik
1: leuke
0: ook.
1: Hekken. Ook nog met leuke versiering erop. Dus geen agressief beeld of wat dan ook. En want ze

0: waren natuurlijk al langer bij de gemeente aan de bellen trang. Maar ja, er kwam weinig van de grond. En toen hebben ze zelf maar actie ondernomen. Alleen, ja, nu werden ze wel gesommeerd om toch die hekken weer te verwijderen.
1: Ja, je mag me zo niet wat neerzetten. Nee. Of je moet ervoor betalen. Het precario-recht.
0: Ja. Maar ja, het was wel op dat moment dat die hekken er stonden. Leverde het wel veel meer rust op.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, dus, als de gemeente niks doet, dan moet je als bedrijf dat je er zit, moet je er zelf wat doen.
0: Ja. Ja, en nu moeten die hekken dus weer weg. Dus ja, de rust die zal wel weer ver weg wezen dan. En vooral nu de scholen weer begonnen bent, dan komt ze weer. En dat moet allemaal natuurlijk de kortste weg, hè.
1: Het liefst nog
0: mensen die op een stoeltje zitten, dat ze nog haast tussen twee stoeltjes doorscheurt, bij wijze van spreken.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Ja, het is echt ten hemel schrijende, moet ik zeggen.
0: Ja, heel jammer. Ja. En er is natuurlijk ook nu weer stoomweekend. Dus ik denk dat de meeste mensen de fluit al wel gehoord hebben van de trein.
1: Ja.
0: Dus het is weer een heel spektakel in Lien. Hè?
1: Ja, en het wordt ook drukker op de weg weer nu.
0: Drukker op de weg, ja.
1: Alles schiet nu weer. En je krijgt meer vrachtvervoer nu ook. Omdat de boten nog niet hun volle vracht mee kunnen nemen.
0: Ja.
2: Ook dat scheelt, ja.
1: Dus dan krijg je al meer vrachtwagens. En dat kun je goed zien op de weg. Heel veel witte kentekenplaten. Dus dat betekent dat je heel veel buitenlanders hebt.
2: Ja.
0: Maar ik weet niet hoe jullie dat ervaart. Maar hier in Apeldoorn... Ja, ik ga dan heel vaak met de fiets. Want met de auto, dan doe je er nog langer over. Maar dan moet je eerst nadenken, hoe zou ik nu fietsen? Want overal kom je van die gele borden tegen. Ja. Dan is de boel weer afgesloten. En de ene keer is het hier en de andere keer door. Zelfs in het buitengebied kom je die borden weer tegen. Er werd ontzettend veel werk. En dat is natuurlijk wel goed. Maar soms dan zie je de borden hier het bos niet meer, zeg maar.
1: Ja, nou, daar ben ik met u eens. Het zit dan vaak nog wel in een, of in de Stedendriehoek of in een wijkkrant. Dan wordt het vaak nog wel in handen gegeven, maar ja, die moet je wel lezen en dan moet je het opschrijven of onthouden.
0: Ja, dat is het hem.
1: Nee, maar niet iedereen leest dat, niet iedereen onthoudt dat ook.
0: Nee, en dan kom je de lange zinnigheid wel lezen. Maar ja, een paar dagen later denk je, hoe waren die datums ook alweer? Welke datum was het ook alweer? Dan kan het toch gebeuren dat je eigen klemmer riet.
1: Ah, ik ben het wel met u eens. Het is op heel veel plekken hier in Apeldoorn zeker. Heel veel plekken waar ze aan de gang zijn met de wegen en noem maar op. Of met wat anders, maar dat de container stort dat je er niet langs kunt. Of dit is echt niet goed.
0: Nee.
1: Veel te vallen.
2: Nee, ja. Het is heel lastig, ja.
1: En dan kijk je ook naar de Oudbeekbergweg. En ik kijk toen naar bij de Maastraat in de buurt er ook.
0: Ja.
1: Ach jongen, die straat nog, jongen. Die ben al wel een jaar lang met ze mee bezig gehad.
0: Ja, ontzettend lang. Ja,
1: dat is niet normaal. Ja. Dat is niet normaal. Nee. Maar goed, dat is maar een voorbeeldje.
2: Ja,
0: zeker. Ja, en dan denk ik bij mijn eigen... ze bent natuurlijk dingen aan het doen. Ik weet niet wat, misschien een riolering of wat dan ook. Maar het moet tegenwoordig ook enorm veel geld kosten.
1: Ja.
0: Ja, en dan is het ook geen wonder dat alles weer duurder moet worden. Want het moet toch ergens vandaan komen.
1: Dat is ook wel zo.
2: Ja, maar je hebt ook vaker dat ze... dan moet er een nieuwe kabel komen. Nou, de weg wordt opgebroken. En ze bent nog niet klaar. Of ze komt van de riolering. En dan moet er weer
1: dezelfde straat weer een ding mee. Met een mooi deftig woord heet dat communicatie.
2: En
1: dat hebben jullie vroeger ook wel geleerd.
0: Ja.
1: Maar tegenwoordig vergeet ze dat nog wel eens. Dat ze met elkaar moeten communiceren om die dingen. En dat scheelt ook een heleboel geld uit. Maar één keer de weg open hoeft te maken. Of twee keer. Ja, toch?
0: Zeker. Ja, dus dat zal nu dan... Als de Oudbeekbergweg al zo lang dicht zit... dan zal dat nu toch wel zo wezen... dat ze nu toch alle dingen in één keer aanpakken.
1: Mag je hoop, ja.
0: Dan mag je wel hoop. Ja, mag je hoop.
1: En dan denk je ook altijd... er zit toch lui, die hebt al veel gestudeerd, toch? Of zitten ze dan nog op een verkeerde stoel?
0: Dat kun je afvragen.
1: Ja, dat
0: heb ik dan ook niet te zeggen.
1: Nee, maar goed.
0: Je mag het wel denken.
1: Ja, dat bedoel ik maar. Ik kan ook niemand aanwijzen, hè?
0: Nee.
1: En dat ga ik ook niet doen.
0: Ja.
1: Goed, de woensdag was dat. Wild West in Overasselt.
0: Ze
1: 35 of 34 arrestaties.
2: Dat is een toestand toch?
1: Dat is toch echt een toestand, nog niet?
2: Ja,
0: jongen, jongen.
1: Maar wat ik wel mooi vind dan, ze hebben ze allemaal wel een pak.
2: Ja.
0: Ja. Hm?
1: Maar, zo slim waren ze daar nog niet.
2: Het is
0: en ze waren ook allemaal aan de klaag voor doodstraf. Hè?
1: Moord en doodslag. Maar ja, terecht. En ik vind ook dat ze een goede zware straf moeten hebben. Want heel Nederland is toch goed van geschrokken.
2: Ja, zeker.
1: Allemaal, wil ook.
2: Ja. Maar wat moet dat toch van een minst grote organisatie wezen? Ja, dat ze 34 man hebben. Die
1: ja, maar ik denk dat er zit nog veel meer lu achter. Hè?
2: Ja, ja, maar wat denk, dat? Weet ik niet
1: allemaal,
2: precies.
1: Allemaal met drugs, hè?
2: Ja.
1: En dan ging niet een zakje drugs van een paar gram. Nee, een container is vol.
2: Dit, ja.
1: Ja. En dan heb je zo 34 man of 100 man zo bij elkaar. Maar ja. Ook al met zware wapens, hè?
2: Ja, ja.
1: Maar als de bio in de straat komt, nou, dan waren we maar.
2: Ja,
0: ja zeker, ja.
1: Ja, toch?
0: En nou, die
1: zo
0: mensen,
1: bang van te worden.
0: Die, door in de buurt ook, ja. Kinderen ook, die kreeg dat ook mee, die ja. Angst. Nou, een kind die kan er maar zo zijn heel bezig houden. Ze moet nu echt zorg verlenen, ook voor die kinderen vooral. Want
1: een traumatische ervaring.
0: Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Dus ja. Dat heeft een enorme impact in ja. dat dorp.
1: Zeker weten.
0: En ja, dan hoor je ook nog dat er meer een deel dat is allemaal buitenlanders. En dan denk ik, dat soort lui, dat komt dus hier allemaal, weet ik wat, allemaal uitvreden.
1: Ja, ja,
0: en,
1: ja.
0: En dan moeten we ook nog zorgen dat ze weer, ze bent nu dan op een pak. En dus die lui die werd vastgezet. Dus ja, het geeft onze gemeenschap nou een hoop geld kosten.
1: Ja, die moeten alleen maar
0: hoog, en die mag ze waarschijnlijk niet meer zo over de grens zetten. Want nee, daar heb je weer regeltjes voor natuurlijk.
1: Ja. Nee,
0: ze mogen
1: zeker.
0: De grens wel over, ze mogen wel in Nederland komen. Maar owee, als je hier bent, dan wordt het een ander verhaal.
1: En dan moet je ze nog leven, maar ook. En dan kost dat geld ook weer.
0: Ja, zeker. Ja, want ze moeten wel een natje en een dreugje hebben.
1: Juist,
0: ja. Ja,
1: nee,
0: zeker.
1: Maar goed. Het volgende punt wat ik heb is wat modern is tegenwoordig. Scheiden op latere leeftijd.
2: Ja.
1: Nou, uw 60ste.
2: Ja.
1: Het is modern tegenwoordig.
0: Modern, ja. Nou, goed.
1: Dus ik weet niet of jullie ook zo heel modern bent, maar... ik weet het niet.
0: Ik doe er niet aan mee.
1: Ben ze 40 of 50 jaar getrouwd? En dan gewoon nog scheiden, ja.
0: Ja, nee.
1: Dat kan u overkomen natuurlijk,
2: ja.
1: Hè?
2: Oh, ja. Ik kan. Heb er ook geen last van. Mijn vrouw is overleden, dus ik heb er geen last meer.
1: Oh, nee. Nee, maar goed, het kan u wel overkomen natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk het verhaal. Nu gaat zo'n beetje van... ze hebben altijd elkaar nog verdraag. Maar nu de kinderen de deur uitbindt... nu hoeft ze door geen rekening meer te houden. Dus ja, dan gaat ze gewoon toch... hun eigen weg of de gedachten wordt anders. En wat ze anders dan van elkaar veel, dat wordt dan in één keer niet meer van elkaar geveeld. Ja. En natuurlijk, als het in de kranten staat, ja, dan wordt het ook allemaal aan en om.
1: Ja.
0: Maar ja. Dat is ook iets,
1: Maar ja, het is natuurlijk ook wel zo. Kijk, als er op een gegeven moment, en kun je zeggen, ik ben 10 jaar getrouwd of ik ben 40 jaar getrouwd. Als de liefde er niet meer is en niks voor elkaar voelt, dan zou ik ook zeggen, jongens, geef elkaar de hand en gooi links en rechts af en het is
2: ja,
1: door.
2: Ja, dan kun je bijna nog...
1: Je hebt nog wel een leven voor doen, dus ja. Gooi deur. Ja. Maar dan zeg je, hij is 60 bent, ja, ik weet niet hoeveel hij dan nog.
2: Ja.
1: En je hebt iets opgebouwd met elkaar, denk ik.
0: Ja.
1: En ja, dan zeg je dat niet zo heel snel.
0: Nee,
2: zeker niet.
0: Ik weet niet,
2: als je alleen een vette moord, ja, niet iedereen kan dat, hè?
0: Nee. Maar, en dan komt er ineens toch weer andere problemen om de hoek kijken. En ik weet niet of dat ook hetzelfde verhaal was, maar ik hoor wel, of ik las ergens van achteraf, dat stellen die gescheiden waren, dat ze zijn van, ik weet wat me nog allemaal nu zal gebeuren en wat ik allemaal aanhaald heb, dan hou beter bij elkaar kunnen blijven.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dat
0: ja,
1: heb ik inderdaad ook wel eens gehoord.
0: Ja. Inderdaad, ja. Als de liefde er niet meer is, dan wordt het ook misschien zo.
2: Ja.
0: Maar het is ook maar net hoe er zelf in staat. En natuurlijk, je hebt altijd wel eens aanmerkingen en zo. Maar die kun je net zo groot maken als dat je zelf wilt.
1: Ja.
0: Dus,
1: en je hoeft ook niet altijd met elkaar eens te winnen.
0: Nee.
1: Heb je ook altijd weer een reden om een bosje bloemen te halen met elkaar.
2: Ja.
0: Ja, en
1: wil het niet, ja jongens, dan moet je het besluit nemen en zeggen, maar je kunt ook op een gegeven moment een keer een goed gesprek aan gaan. Jongens, van wat doet er nou zeer bij elkaar? En praat erover.
2: Ja.
1: Ja, maar dat moet je wel doen, hè. Als je het niet doet, wordt verkwalijk.

0: Dat is wel leuk. En als de luisteraars dat ook allemaal doet.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel mooi.
1: Ja, wat doe nog een plaatje?
0: Wie vraagt Jan nog een keer een plaatje? Ja.
1: Oké. Okay.

0: Dit is tot 1 uur de Praattafel bij Radio Apeldoorn.
1: Ja, luisteraars, dit was Miss Minschier, Fries Wolma, van Fries Wolma. Ja. Goed, ons volgende punt. Ik geef Willy even het woord weer, want die had nog een mooi item.
2: Nou, ik probeer toch nog een beetje fit te blijven. En dan ga ik wekelijks ga ik even zwemmen. En Bima Kander is dat. En in Malkschoon, in het zwembad. En ja, ik kom er niet voor met de spullen en weet ik wat allemaal. Ik kom gewoon een baantje te trekken. Heerlijk baantjes trekken.
1: Ja.
2: Maar soms kan het best wel druk wezen. Want ik ben natuurlijk niet de enige. Iedereen komt toch echt alleen voor banen zwemmen. Want daar hebben ze speciale tijd voor vrije maak. Tussen de middag. En daar moet je best wel opletten. Want je wilt elkaar niet dwars zitten. Of dat je tegen iemand aanzwaait. Of weet ik veel wat. Maar nu hebben ze dus al jaren bij Malkander. Hebben ze op de donderdagmiddag een uur. Dat is alleen voor vrouwen. Nou, eerst had ik het niet deur. Maar op een gegeven moment zat ik een beetje die website naar te kijken. Ik denk, oh, ga ik toch eens proberen. Zult misschien wel gesluierde vrouwen wezen, dacht ik, die dan komt zwemmen. Maar ik ga zwemmen. En het was heel rustig. Er lag maar een enkele vrouw in bad. Maar geen gesluierde vrouwen of zo. Gewoon mensen zoals je en ik. Heerlijk rustig zwemmen. Dus dat doe ik nu al verschillende jaren. En het bevalt me goed.
1: Oh, goed, hè.
2: Maar nu lees ik van de week in de kranten van... in Amsterdam hebben ze toch zo'n drukte.

0: over, want er was een bepaald zwembad in Amsterdam. En die had nu ingesteld dus een uur alleen voor vrouwen. En toen kwam een hele verhaal dus van discriminatie en weet ik wat allemaal. En dus ja, toen dacht ik bij mijn eigen, nou, waar maken ze zich druk om? Want bij ons in Apeldoorn gebeurt het al heel lang.
1: Ja.
0: Maar het was net of dat een unicum was. En dat wordt dan weer allemaal opgeklopt.
1: Ja, ja,
0: en ze
1: kijken
0: ook
1: ja.
0: niet verder. En er zult vast wel meer plaatsen in Nederland wijzen. En hoe weet ik wel, ze mogen voor mij ook rustig een uur in Rum alleen voor mannen. Hè? Daar heb ik geen moeite mee. Maar dat ligt gewoon aan het zwembad wat ze zelf doet. Ja. Alleen, hè, ik ga er niet naartoe omdat ik niet met mannen wil zwemmen. Ik ga er alleen hier omdat het dan zo lekker rustig is.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja.
2: Nou, ik dus, zal zeggen, als nou, vanuit Amsterdam, als ik in Apeldoorn moet komen kijken, hoe wil je dat hier dan doen?
0: Ja,
2: nee, een mooi voorbeeld.
0: Ja, ja zeker. Toch? Ja. Dat zou met heel veel dingen wel handig zijn. Als ze door het westen eens eventjes kwam kijken. Want ze bent dan ook wel druk met die wolf. Maar OV, als er in Amsterdam of in Den Haag een wolf rondloopt, nou dan wil ik wel anders.
2: Ja.
0: Maar Ian, geloof ik ook nog iets over de wolf, hè?
2: Ja, ik heb ook nog iets over de wolf. Kijken, waar haak ik dat hier? De wolf. De boeren, alle jekers, hellig, bent die op de regering nu. Want ze zeggen ook, de rasters die lossen dit probleem niet op. De rasters die er bent. En dan weet ik wel dat ze vorige week of 14 jaar geleden hebben ze ook een wolf aan. En daar hebben ze een GPS, een chipje in de doorn. En toen is de wolf weg, maar ook die GPS is weg. Dus ze weten niet meer waar die wolf is. En dat was de bedoeling, dat ze die zouden kunnen volgen.
1: Ja.
2: Dat ze weten waar het is. Maar ja, als de wolf er nu niet meer is.
0: En de GPS?
2: En de GPS is weg.
0: Ja.
2: Ja. Ja, dan is gelijk
1: één idee wat is.
2: Ja, dan is het eigenlijk mislukt, zou ik zeggen.
0: Ja, maar met die rasters bedoel je dus die wildroosters, hè?
2: Ja.
0: Toch? In de weg?
2: Ja,
0: in de
2: maar
0: weg.
2: Daar springt ze overheen, hè?
0: Daar springt ze overheen.
2: Ja, dat stelt niks voor.
1: Ja, en 2 meter hoog gaas helpen ook niet.
2: We hebben 2 meter hoog helpen ook niet.
0: Nee, maar
2: een stroomdraadje helpen ook niet.
1: Nee.
0: Ja, maar dus, hoe gaan ze op de Hoge Veluwe aan? Dat is geloof ik ook iets u ervan, hè? Op de Hoge Veluwe hebben ze in het park, ergens op een plek wat niemand mag weten, hebben ze een soort schaapskooi in de rug.
1: Ja.
0: Er zit nog schapen in.
2: Ja.
0: En dan hebben ze buiten die schaapskooi hebben ze een soort zone aan de leg.
1: Ja.
0: En ze hebben dus buiten die zone, daar loopt dan die wolf zogenaamd.
2: Ja.
0: En die wolf die kan wel die zone in, maar dan klapt er een ding dicht of zo. Die kan er niet meer uit.
1: Het is een soort val.
0: Okay. Een soort val, want het is de bedoeling om die wolf naar die schapen toe te lokken.
2: Ja. Maar dan heeft ze hem in de vallen lokken en wat gebeurt er dan met die wolf?
0: En dan wordt de wolf dus ook, wat die zegt, gechipt. Met een of andere GPS of weet ik veel wat ze er allemaal... en dan wordt er weer losgelaten. En dan kunnen ze hem volgen. Maar ja, nu hoor ik van hoe dat...
2: Ja, dat aan de wolf. En de chippy weg is.
0: Aan de loop is.
2: Ja. Maar ja, misschien is ze wel naar Duitsland gegaan. En dan is het toch goed, hè? De BMW ook.
0: Ja.
2: Dan lossen ze door dat maar doen.
0: Nou ja. He? Dus wordt vervolg, zeggen. We zullen vast nog wel wat van...
2: Maar goed, ik moest even mannen, toen ik hier op aan ging, moest ik nog even tanken met de auto. Ik ben niet op de fiets gekomen, ik ben met de auto gekomen. En dan schrok ik toch weer wat de brandstof kost.
0: Ja,
2: wat dat geld zeg. Mm-hmm. Jongen.
1: Dat geeft er op €3 aan mee gemaakt.
2: Ja, dat is niet normaal.
0: Oh.
2: Dat is
0: niet
2: normaal. En ik heb gelezen in de krant ook als dat het dan per uur kan verschillen. Dus dan denk ik van nou, ik heb een uur, door ga ik even naartoe. Doe ik maar niet. Maar het kan ook weer ook nemen vriezen, dat het weer heel duur is.
1: Ja, maar waarom? Ik begrijp het niet, hè?
2: Alleen in Nederland, hè? Hij naar België gooit is goedkoper, gooit naar Duitsland is goedkoper.
0: Ja.
2: Ja, dit
0: En er werd nu al, ik weet niet hoe lang over het praat. Maar het blijft bij praten. Voor de rest wordt er nooit eens een keer ook handelt of zo. En ook geen nadere uitleg geeft.
2: Alles wordt aangegrepen.
0: Wel een leuk verhaaltje te houden.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is
2: maar alles wordt aangegrepen om de brandstof weer duur te maken. Ja. Het zij een oorlog met Amerika, of het zij een oorlog met Rusland, of wat ook, of China.
0: Er is altijd weer wat.
2: Alles is altijd een reden om de brandstof weer duurder te maken.
0: Ja.
2: Er is gewoon te gek voor worden.
1: Ja.
2: Een kwartje van kok heb ik nog nooit terug gehad.
0: Nee.
1: Het rekent me niet op dat nog weer.
0: En je moet nog beseffen, er zijn ook mensen die er echt van afhankelijk bent, hè?
2: Ja.
0: Van de auto.
2: Ja.
0: En het hoeft niet alleen bedrijven te wijzen, nog wat dan ook. Maar er zijn er genoeg die kunt zich niet anders verplaatsen.
2: Nee.
0: En willen

0: moet nog zo'n hoop inleveren, want de bussen rijden ook al lang niet overal meer, het openbaar vervoer. Nee. Dus ja, hoe moet je dan komen? Al heel simpel, van stel dat je in de Morten woont en die moeten voor een of ander onderzoek naar het ziekenhuis. Je hebt geen auto. Nou, hoe kom je door dan?
1: Ja, niet.
0: Ja, de bussen die lopen al in de Morten, maar alleen een bepaalde route. Ja. Maar als je niet vlak in de buurt woont, dan moet je nog maar zien hoe je bij die bus had te komen. Ja,
1: ja.
0: Dus nee, dat wordt al zo'n hoop ontnomen. Echt, ja.
1: Maar goed, alles wordt duurder en broerder. Ik heb ook nog wel iets positiefs, hoor.
0: Oh, nou,
1: de directe gasverbinding met Noorwegen. Nederland-Noorwegen. Ja. Dat komt dichterbij nu. En zodra dat kloor is, dan wordt het gas hier bij ons goedkoper. Dus dat zit in, zogezegd in de pijpleiding.
0: Dat ze hebben ze al beloofd.
2: Dan
0: wordt het bij ons goedkoper.
1: Je krijgt een rechtstreekse verbinding met Noorwegen.
2: Ik ben benieuwd.
1: Ja, min ook. Maar dat heb ik wel gelezen. Dus, en wat ik ook gelezen heb is... we hebben nog een mooie periode. Een lekkere warme periode. Ook wel een natte periode. Maar dat het najaar klets en kletsnat wordt.
0: Dus
1: dan zal het watertekort, waar we toch hebben opgelopen, waarschijnlijk ook weer aangevuld worden.
0: En ja, ja.
1: Dus niet iedereen is zo gek op. Maar ik denk de boeren met al die gewassen en groenten en gewassen. Ja. Die hebben het wel nodig. Ja.
0: Maar kijk, noem maar eens naar de weiland. Nou, dat beetje regen wat we hard hebben. De boel is ook heel snel weer groen, hè?
1: Goed, daar ben ik met u eens. Hè. Want er zitten allemaal maar korte worteltjes aan, hè?
2: Ja,
1: degene die schade oplopen met die hogere boom en die langere boom. Je hebt wortels tot een meter diep, hè? Of nog langer. Mm-hmm. En die loopt schade op.
2: Die loopt schade op.
1: Want die kreeg geen water onder in de grond.
2: Nee. Want voordat het zo diep is...
1: Dan ben je heel... misschien wel jorn verder.
2: Ja.
1: Dat kan.
2: En ik weet niet, ik heb van de laatste een regenmeter bekeken. En hoe lees ik dat misschien verkeerd? Maar wat ik las, is 1,5 meter onder normaal.
1: Ja. Nou, het niveau van het grondwater.
2: Ja. Nou, dat vind ik toch wel heel erg veel.
1: Is veel. Ja, en vooral een gat graven in de grond met 3 schuppen de diepte haal je water.
2: Ja.
1: Ja, en hoe mooi 1,5 meter. Ja.
2: En hoe met de vinger een beetje krap, dan is het al dreugen.
1: Allemaal dreugen zand,
0: ja.
1: Ja, dat klopt. Dus je hebt wel een beetje water nodig. Dus een kletsnatte najaar is welkom.
2: Ja.
1: Zou ik zeggen. Ja, toch?
0: Oké. Okay. Zal ik nog eens een verhaaltje
1: lezen? Ja, je hebt nog wel een mooi verhaaltje, denk ik.
0: Nou, ik heb een verhaaltje, dat is van meer dan 100 jaar geleden. En ik schreef zelf nog wel eens. En mijn broer Hans, die hier aan tafel zit, die schreef ook dingen. En we dragen het ook veel. Maar mijn vader, die was er ook altijd mee bezig.
1: Oh, dan is dat al genetisch bepaald bij jullie, hè?
0: Ja, zoiets, ja.
1: Ja, toch?
0: Op 82-jarige leeftijd bracht hij dit boekje nu, wat ik hier noem Vermin heb liggen.
1: Ja.
0: Het boekje heet Weet je nog van toen? Met historische verhalen over Beekbergen en omgeving. Nou, we wonen in Lien, in de boerderie aan de Molenberg. En daar is hij ook geboren. En hij vertelt van zijn eerste schooldag dat hij naar school moest. Op 1 april 1921 moest ik naar school. Naast mij in de banken zat Jaap van Hendrik Jochems. En onze juffrouw was juffrouw Hoffenaar. Het was een klein, zenuwachtig vrouwtje. En als ze aankeek, dan trok een grote puus op haar linkerwang de aandacht. En op die puus de priem een enkele haarspriet. Later hoorde ik dat de kinderen uit de hogere klassen die puus Sint Helena noemen. Eerst begreep ik dat niet, maar later wel. We kregen allemaal een lei met een houten liestedrum hier. En daar moesten we dan op leren schrijven, met een griffel. Ja, die griffel moest je zelf meebrengen. Ik had een houten schuifdeuze en een spons. Onder en boven een deksel. En in de ene helft zat een natte spons en de andere helft een dreuglappie. Hiermee kon je dan de lei weer schoonmaken. We moesten allemaal eerst schuine streepjes schrijven. Ik deed dan ook goed mijn beste. Maar de juffrouw, die bedoelde me dat ik de griffel in de verkeerde hand had. En door begon verminde ellende. Ik was namelijk hardnek, een hardnekkig link.

0: linkshandig. En had in die andere hand totaal geen stuur. De lijnen die ik op de lei toverde, die leken dan ook nergens op. En als de juffrouw eventjes niet keek, dan nam ik de griffel gauw weer in de andere hand. Maar owee, de juf had het wel in de gaten. En voordat ik het wist, striemde de leilatten van haar over mijn vingers. En dat deed verrekte zeer. Deze scènes herhalen zich nog vaker. En in stilte slingen ik haar een lelijk woord toe. Met de overige vakken had ik eigenlijk geen moeite. Maar met het schrijven was het knudden. En als de mensen me vroegen van of ik een aardige juffrouw had, dan was mijn antwoord, het is een gemeen kreng. Ja. Dus,
1: ja, dat kwam wel uit het hart, als ik het zo hoorde. Ja.
0: Dat kwam helemaal diep van binnen. En op 82-jarige leeftijd heeft hij dat nog opgeschreven.
1: Dat is knap. Zo dat hij dat doet. Maar het verhaal is ook hartstikke mooi.
2: Ja. Ja. Wel een trauma van hem, dat er op 82 jaar nog allemaal deur
0: heeft. Ja, maar dit verhaal staat niet op zichzelf. Want er zijn meer kinderen die er vooral problemen mee hadden. Hè?
1: Ja.
0: Echt voor linkshandige kinderen. Ja, tegenwoordig wordt er niet meer naar gekeken. En ze hoeven ook bijna niet meer te schrijven, geloof ik. Nee. Maar goed, maar toen was dat echt, het waren ze door heel streng aan. Dus zo kan een kind een hoop trauma met zich meeslepen.
1: Nou en of. Ja. We gaan Jan nog een keer vragen of we nog een mooi plaatje voor ons heeft.

0: Ja, luisteraars, we hebben het over dialect en we hebben het ook over een ander dialect, Fries dialect. En het was Mis Gier van Fries Wolma. Ja, dat is anders dan Apeldoorns, hè? Veluws dialect.
1: Ja, ja, echt wel.
0: Nou, wie heeft nog een heel mooi verhaaltje wat nog wilt vertellen. En dat wil Hans graag vertellen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hans, doe best.
2: Ja, ja. Ik maak me soms best zorgen op hoe het dialect geeft. Want het dialect zit ons in het bloed. En het is zo jammer weer als het.

0: minderheid worden. Ja. Ik heb door een soort gedicht van hem maar. Ik vroeg hem wel eens af. Hoe moet dat witte gaan? Zal ons dialect over 50 jaar nog wel bestaan? Ik vroeg hem wel eens af, hoe zal dat witte gaan? Kunt onze kleinkinder dit gedicht nog wel verstaan? Vroeger bij ons thuis, dan was het heel normaal. Iedereen die praatte door plat. En voor ons hele gezin was dat onze taal. Ik hoorde alleen maar dat. Dan kom je op een andere school. Dan kijk ze wel wat gek. En ze nu min een boer. En waarom was dat eigenlijk? Ik praatte plat. Maar dat scheelde me geen ene moe. Ik vroeg me wel eens af, hoe moet dat witte gaan? Zal ons dialect over 20 jaar nog wel bestaan? Ik vroeg me wel eens af, hoe zal dat witte gaan? Kunt onze kinder dit gedicht nog wel verstaan? Wat later weer hetzelfde, de dienstplicht moet worden vervuld. Dan hij weer dat geouwe hoer, want met streekgenoten onder mekaar wonder platte lult. En dus won ik weer een boer. Maar door de loop der jaren heb ik toch wel wat geleerd. Neem dat van mij aan. Het leven op het platteland is echt niet zo verkeerd. En die taalmensen, daar hol ik van. Ik vroeg me wel eens af, hoe moet dat witte gaan? Zal ons dialect over 10 jaar nog wel bestaan? Ik vroeg me wel eens af, hoe zal dat witte gaan? Kunt de kinderen in onze buurten dit gedicht nog wel verstaan? Laat spraken willen over een kafmullen. Ken je hem nog van voor de oorlog? En nu hoop ik zo van harte dat er nog eens een tijd komt dat als het over een kafmullen hebt van voor de oorlog, dat dan een kind vroeg, papa, wat is oorlog? En ik vroeg me wel eens af, hoe moet dat witte gaan? Zal ons mooie dialect over 5 jaar nog wel bestaan? Ik vroeg me wel eens af, hoe zal dat witte gaan? Is er volgend jaar nog iemand die me kan verstaan?
1: Ja.
2: Dat was een heel mooi gedicht, Jan.
0: Ja.
2: Of Hans. Ja. Ja, ik denk over 50 jaar dat er een enkeling is die dan nog dialect spreekt.
0: Ja, ja.
2: En ik hoop niet dat het zo is. Ik hoop echt dat iedereen het spreekt. Mm-hmm. Maar ik denk dat het dan alleen nog in de archieven zit.
0: Ja,
1: ja dan spreken, ja. Ja. Dat is nog wel, ook nog weer anders als lezen. Lezen ja. Hebben sommige mensen nou moeite mee. Want dat is toch best wel een dingetje. Hoe schrijf ik of hoe lees ik het? Maar ja, de spraak.
2: Ja, daar heb ik wel een goede tip op eigenlijk.
1: Ja.
2: Als je een verhaaltje hebt die in dialect staat, dat moet je oplezen. Dan is het veel makkelijker dat te doen, hardop lezen.
1: Ja. Ja.
2: Als je het hardop leest, komt het opnieuw in de kop binnen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Lees je het niet hardop, gewoon zachtjes, dan kijk je eigenlijk over de essentie heen.
0: Ja,
1: ja dan strukkel je. Ja.
2: En
1: ja.
2: Als je het hardop leest, dan halverwege, dan begint ook de begrip, wordt overgit.
0: Ik heb dat vaker gehoord.
2: Dat is echt zo, hè?
1: Ja.
2: Neem de proef maar op de som, want mijn kleinkinders die kunnen het ook niet.
1: Nee.
2: En dan zeg ik dat ook heel vaak. Nou, hier is het hele verhaal. Dan schreef ik een verhaal in dialect op. Ja, opa, maar dat kan ik niet lezen. Hè.
0: Ja, ja. Ja.
2: Ik zeg, nou, ik zeg, mooi doen. Dus dan zal ik het toen voor doen. Ik zeg, mooi het nou doen.
0: Ja.
2: Nou, dan doe ik het in dialect gewoon oplezen, hardop. Ja, nu weet ik wel wat overgit, zegt ze dan.
0: Ja, ja. Ja,
2: ja maar die praat Amsterdams.
1: Ja.
2: Dus ja.
1: Zoals jullie met het mannenkoor, hè? Het dialect mannenkoor.
2: Ja.
1: Jullie zult misschien ook wel graag nieuwe aanwas willen.
2: Ja.
1: Vooral jongeren. Maar als nu eens bijvoorbeeld op school al de liedjes in het dialect ingestudeerd wordt.
2: Ja.
1: Want kinderen die zingen op school, die leert zingen van alles nog wat. Engels, Frans misschien wel, weet ik wat van talen. Dus zo eigenlijk moet je er een beetje in komen.
2: Ja.
1: Dat je de kinderen dan dialectliedjes en desnoods gaat ze musical opvoeren van een boeren bruiloft of weet ik veel wat. En dat dan die musical dus echt al aan de pas wordt, die liedjes in het dialect. Ja. En zo moet je de kinderen er toch een beetje bijhouden.
2: Ik denk ook dat dat de manier is om het dialect levend te houden. Alleen, je moet de school wel mee hebben. Hè?
0: Ja, dat is voor elkaar te krijgen.
2: Ja.

0: dat. Ja. Die moet in ieder geval de gemeente mooi mee hebben. Ja. En die heeft maar zo niet over de streep.
1: Ja.
0: Dan moet je of een kruiwagen hebben die zegt van... nou jongens, oh, ik help er wel even met. Ja. Ja, en... ik ben er al een hele tijd mee bezig geweest. En ja? Het is mij nog niet gelukt.
1: Oh. Want ik denk misschien ook nog wel... dat het eraan ligt welke school ooit benadert.
0: Ja, nou ja, maakt me niet in ieder geval een basisschool.
1: Ja, ja.
0: En als dat
1: ja.
0: dan goed lukt, kun je naar het voortgezet onderwijs gaan.
1: Ja, ja.
2: Maar eerst die basisschool.
0: Eerst die basisschool, ja. Want dat is ja. mooi begin.
2: Ja.
1: Dus daar vinden jullie toch nog wel behoorlijk wat strukkel.
0: Ja, ik ben daar heel lang bezig ja? mee. En ik kreeg het nog steeds niet voor elkaar.
1: Zo.
0: Ik loop steeds weer eigenlijk om het doodspoor uit.
1: Ja. Ja, en wat geeft ze dan als reden op?
0: Je moet dat zelf maar regelen met de school.
1: Oh.
0: Dat zegt ze van de gemeente.
1: Ja, ja.
0: Dus je hebt geen 0,0 medewerking.
2: Mm-hmm. Nee, maar ze zonder geen besvoort in hebben.
0: Dat zegt ze nog niet zo wel. Nee, want de school moet zelf besluiten. Hè.
2: Ja, ja. Oh.
1: Hmm.
0: En
1: de ja. school die verschuilt zich ook weer ergens achter?
0: Ja. Nee, we hebben niet zoveel uren. En wij hebben verplichte lessen. We hebben alles verplicht en zo en zo. En daar schiet geen tijd overheen.
1: Ja. Nee. Nou.
2: Ja.
0: Zoals je dat zo mooi kunt zeggen. Daar schiet geen tijd overheen, meneer.
1: Ja. Ja,
0: ja je wordt bedankt.
1: Hè? Ja.
0: Hmm. En dan kun je eigenlijk... Dan kun je met onverrichte zaken kun je terug. En denk je, ja, hoe pak ik het dan aan? Want ik weet dat in de Achterhoek, door lukt het wel. Ook op de basisschool.
2: Ja, er is een school die dat... ik heb
0: ja.
2: het
0: ja. ja, ik weet het
2: ja.
0: ook.
2: Ja.
0: Oh. En ik meen, maar anders lig ik in een commune, in Groenlo... dat het door ook zo was. Oh. Dat ze door ook een basisschool zo verder hebben.
1: Ja. Maar hij nu het buitengebied is ingehaald. Want Apeldoorn besteedt natuurlijk niet aan als Apeldoorn zelf.
0: Nee,
1: een heleboel dorpen.
0: Een heleboel buitenwijken.
1: En doorlijft het wel, nog best wel, denk ik.
0: Ja.
1: En misschien dat je dan beter door nog naar die scholen kunt gaan.
0: Klaanbeek.
1: Oosterhuizen.
0: Ja. Oosterhuizen,
1: Lien.
0: Ja.
1: En dat soort plekken. En natuurlijk ook Weenum-Wissel. Ook, want er wordt ook ontzettend veel...
0: Daar wordt nog gewoon plattebrood.
1: Ja, absoluut.
0: En Vossen.
1: Ja. Ja. Dus ik denk dat in Apeldoorn zelf, dat je misschien, zoals hij zegt, bord vangt, maar dat je in het ja. dorp nog wel terecht kunt.
0: Ja.
1: Hoenderlo.
0: Nee, want ja, wie de jeugd heeft de toekomst, hè?
2: Ja.
1: Ja. ja.
2: Maar er is ook...
1: En de mo wel naartoe.
0: Ja.
1: ja. ja.
0: Beste luisteraars, wie weet helaas weer aan het einde komen van de praattafel. Ik kon nog wel een uur deur gaan, denk ik, maar we hebben ook items zat. Alleen, ja... Ik word op de vingers gestikt, we moeten stoppen. Dus bedankt voor het luisteren en we hopen volgende week weer te horen en te zien. Dankjewel en een fijn weekend verder.
1: Allemaal een fijn weekend.
2: Ja, goed.
1: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: Israël heeft een groot tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon vernietigd. Volgens premier Netanyahu ging het om belangrijke ondergrondse infrastructuur die in ruim 20 jaar is aangelegd. Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher nabij Nabati. Israël zegt hiermee dat de operatie in het gebied is afgerond. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerd. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerken Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij.

0: met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is de nacht.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noord.